0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met 2 verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat 2 overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. Het Veronica weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden.

0: lemon sugar.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
3: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
2: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Ho.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het is in de grote steden lastig om aan een gezonde maaltijd te komen. Uit onderzoek blijkt dat er te veel vet, zout en suiker in het eten zit, schrijft Trouw. De afgelopen 10 jaar is het aanbod ook alleen maar ongezonder geworden en zijn overgewicht en diabetes ook toegenomen. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet om maatregelen. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen op Heusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand voor is opgepakt. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen hierbij een rol. Het weer nog. Volgens mij is het weer van vorige week.
2: Hoe kan dat nou?
3: Het is echt, er zit een soort bug in dit systeem.
2: Dus het blijft maar na zomeren dan. Dat is wel lekker.
3: Vanochtend nog een lokale bui, nog vrij veel bewolking is er nog. En nu krijg ik een pop-up. Wat een dag wordt dit, zeg.
2: Wat gebeurt hier allemaal?
3: Vanmiddag, goed nieuws. Genieten van vrij zonnig, warm najaarsweer. En het wordt zo tussen de 19 en de 23 graden.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
17: Speel mee met de fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op
2: 13.400 euro.

0: stiekem in zijn hoofd hebben gehad. Hier op de reis misschien wel. Zijn grootste hit. In Nederland trouwens niet eens een hit. Bleef hangen in de tipparade. Wel leuk natuurlijk zijn. John Parr. Hij leeft nog steeds. Hij heeft 73. St. Elmo's Fire, vrienden. Het is dinsdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen, 6 oktober.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Oh, het is zo vroeg. Gelukkig is daar die stralende radio. Tot 10 uur een nieuwe Ekdom in de morgen.

0: Feels Like Home is een nieuwe single. Part 2 staat hier ook in. Dus is ook nog ergens een part 1. Of misschien voor mij part zelfs 3.
1: Maar wij krijgen de pas part 2.
0: Part 2 is dit, ja.
1: God. Shit. De woordgrappenochtend is weer
0: begonnen. Gaan we nou beginnen zo, ja. Sommieu was dit. Hij is een beetje de Nederlandse Bob Dylan ook. Het is weten hoe de telefoon van Bob Dylan overgaat als hij op stil staat.
1: Nee.
0: Sommige je feels daarvoor delight and groove is in the heart. Hartelijk goedemorgen. Dinsdagochtend zetten wij in de agenda neer 6 oktober 2026. Ik ben gisteren helemaal mijn jubileum vergeten.
2: Jouw jubileum?
3: Oh nee!
0: Gisteren was het dus 11 jaar geleden dat ik mijn eerste ochtendshow heb gedaan.
1: Ach jeetje, nou we hebben jou ook helemaal niet gefeliciteerd.
0: Erg, hè? Ik kwam daar pas gisteravond erachter en denk, oh 5 oktober. Dat is de 11 jaar ochtendshow.
1: Maar wat stom dat wij dat gemist hebben.
0: Ja, iedereen is
1: onze calamiteitenagenda is ook niet meer wat
0: geweest. Nee, de mijne is lekker. Ik weet het zelf niet eens. Ongelooflijk. Dus ik moest wel even... Dus ja, vorig jaar vierden wij 10 jaar, maar dat was niet op 5 oktober. Dat viel in een weekend. Dus toen hebben we dat vrijdag ervoor gedaan.
1: Ja, en toen was het 10 uur radio maken.
0: 10 uur, ja. Dat is waar. Ja. Het was wel leuk trouwens.
1: Ja,
0: het
1: was heel leuk.
0: Wat een leuke lange dag. Met 1-100 hier op de gang met Caroline Tensen. Met al die mensen die de Dr. Pop gegaan hebben. Het wordt heel leuk. Dat is zeker erg.
1: Maar 11 jaar al vroeg op, Geer.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja,
1: en zagen mensen nog steeds hoe je het doet?
0: Nou, het grappige is, wij worden allemaal wel eens wakker voor de wekker.
1: Ja, dat had ik vandaag.
0: Nou, dat gebeurt bijna iedereen die voorop staat of wat dan ook in een soort rippen zit. Maar nu zijn er onderzoekers geweest die dit speciaal voor ons hebben onderzocht. Want we hebben ze aan het werk gezet. Waarom word je 3 minuten voor je wekker wakker? Dat is geen toeval, staat hier.
1: Nou ja, ik had het precies 3 minuten vanochtend.
0: Nou echt?
1: Ja.
0: Hoe is het mogelijk?
3: Ik wil toch even horen hoe dit zit.
0: Ja, sorry,
3: ik herken dit helemaal niet namelijk.
0: Okay. Ja, het gaat om het circadiaan ritme.
3: Oh,
0: okay.
3: Daar is het.
0: Ja, wist ik niet allemaal. Hè. Nee, dat kan een rol daarbij spelen, staat hier. Ach, gaan we dat even googlen. Bij vaste slaaptijden leert je lichaam wanneer de ochtend begint. En verandert onder meer je lichaamstemperatuur, melatonine en cortisol en andere drugs rond je gebruikelijke wektijd.
3: Oh, wat vet.
0: Dus je lichaam stelt zich daarop in. En dat is de reden waarom je soms een paar minuten voor de wekker wakker wordt.
1: Dus eigenlijk is dit een teken dat wij helemaal goed op schema liggen. Als we dat hebben.
0: Ik heb dat dus niet in het weekend.
1: Nee, maar dan word ik meestal wakker om 6:30. En dat is dan voor mij uitslapen.
0: En dan moet je even pissen en dan kan je weer terug.
1: Nee, dat slaap ik ook niet meer.
0: Nee?
1: Nee.
0: 6:30?
3: Ja, maar dat is...
1: Maar luister, dat is 2,5 uur later dan mijn gebruikelijke opstaantijd. Ja, hè? Dat is eigenlijk al uitslapen.
0: Maar ik vind het toch grappig, jullie op zondagochtend al om 7:30 al lekker aan het appen zijn. Dan denk ik, nou, ik ben er nog even niet hoor. Ik lig er net in.
1: Ja.
3: Ja, ik kan dat op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee?
3: Me dan weer omdraaien en ik herken het wel. 6:30 erg vroeg wel, maar... Op een gegeven moment is het ook wel klaar.
1: En heb jij dat niet ook vooral op het moment dat jij veel aan je hoofd hebt?
3: Ja.
1: Want ik heb dan wel namelijk, als ik wakker word, dan bam, staat gelijk mijn hoofd aan. Meteen, gelijk allemaal gedachten.
0: Wat moet ik allemaal doen?
1: Ja.
0: Ja, maar dat zijn heel veel mensen die kroppen alle ellende op. En dat komt op het moment dat ze moeten gaan slapen pas naar boven. En dat gaat niet goed.
1: Nee.
0: Dan gaat de ademhaling alle kanten op. En ik hoor dat altijd naast mij. Want ik kreeg vanmorgen een appje blijkbaar een uur voordat ik opstond. Van Nicole, die ook vannacht weer wakker is geweest. En mij dus heeft geappt in haar slaap.
1: Die heeft jou geappt in haar slaap?
0: Nou nee, die kan dus weer niet slapen. Die heeft gewoon weer 2,5 uur naar het plafond liggen staan.
3: En wat stuurde ze dan?
0: En dan gaat ze mij... Of ik haar gisteren ontplofte golftas niet wil weggooien... want we kunnen hem nog repareren.
3: En dat zijn de gedachten.
0: Dat zijn de berichten die te doen, hè? Ach, een nieuwe dag is begonnen. Het schijnt een mooie dag te worden. Geniet ervan, want er komt een hele natte periode. We hebben het over de herfst, hè? Die komt eraan.

0: Dat vorige Millennium, Robbie Williams zong erover. Millennium, daarvoor Why Can This Be Love. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje wakker worden. Van Halen. Het is Radio Veronica, ik heb zometeen het nieuws van 6:30. En Marijke zit er helemaal klaar voor met het juiste weerbericht. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, het juiste weerbericht.
0: Het juiste weerbericht. Hoop ik, in ieder geval. Het juiste weerbericht komt eraan.
1: En gaat er iets kapot in je hoofd als je je niet binnenhoudt?
0: Oh.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Verzekeringsgedoe.
7: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Spaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Ivonica Verkeer, met de eerste vertraging op deze dinsdag. Dit zijn de langste, meteen de langste op de A15 Ridderkerk Oostvoorne. Bij Oostvoorne, dat is nogal een situatie. We krijgen al de groeten van Simon, die staat er weer in. Ach, sterkte Simon, het verkeer wordt nu omgeleid, dus sta je er ruim een uur stil. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, 17 minuten. En we hebben ook nog een file op de A2, Den Bosch Utrecht, bij Kerkdriel, 13 minuten vertraagd. Over 6:30 het allerlaatste nieuws krijg je uiteraard van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. Twee mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. In het Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Een woordvoerder vertelt bij RTV Noord wat ze aantroffen.
6: Een schip wat scheef hong in het water. En we hadden direct wel zo dat het water eruit gepompt moest worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
4: Hij hong.
5: Ja, vond ik ook gek. Ook
4: ja,
5: nadenken.
4: Ja, ik moest ook even nadenken. Hij hong scheef.
5: Is dat Gronings? Of,
4: ja, dat is een goede vraag.
5: Hoe zeg je dat dan anders?
4: Van fout. Hij hing scheef.
5: Hij hing scheef.
4: Hè? Niet hong.
5: Ja, ik had dus een hersenscheet. Ik dacht, oké, blijkbaar zeg je dat zo.
4: Je dacht, is het nou hingde?
5: Ah, ik hou toch mee. Nou, duikers wisten uiteindelijk het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord komt.
4: Oh, gelukkig zeg het. Dus.
5: Nou, en met de herfst weer in aankomst is natuurlijk ook het Nies-seizoen weer
4: aanstaande. Zo, ze flikken niet trouwens.
5: Mooi zeg. Een hartje was dat. Houden jullie je nies wel eens in?
4: Nee.
5: Altijd voelen.
4: Nee, wat ik trouwens heel erg vind is als hij mislukt.
5: Ja, dat is. Ja.
4: Dat je denkt, oh, dan komt hij er. Oh. Ja. En dan trekt hij ineens terug.
5: Ja. Het is ook wel lekker toch dat hij gewoon wegtrekt?
7: Nee,
5: wil je dan ook?
7: Nee. Het is toch een beetje. Ontlading moet je hebben.
4: Ja, het is een soort klaarkomen voor de neus.
5: Ja, oké. Okay. Ja, het is ook een beetje een teleurstelling als dat niet gebeurt.
4: Nee
5: oké. Okay.
4: Niet?
5: Ik snap het wel, ja.
7: Ik moet me altijd inhouden als jij je bulletins aan het doen bent.
5: Je kan de kuchknop gebruiken.
7: Ja, nee, maar dat. Kijk, als je echt gaat niezen, dan kom ik ook door jou.
4: Jij zat laatst echt dwars door het nieuws heen.
7: Ja, toen kon het niet anders.
5: Maar denk je dat het, als jullie het allebei nooit inhouden, dan is het misschien een beetje een saai verhaal. Ik doe het zelf wel eens, maar ik vraag me dan altijd af of dat gevaarlijk is. En nou zat ik vanmorgen dus de quest.
4: Ah, is die weer binnen?
5: Te lezen. En die vraagt zich dus af, gaat er iets kapot in je hoofd als je je nies binnenhoudt?
4: Ja, inwendige ellende.
5: En daar gaan natuurlijk wat verhalen over de ronde. Zo hoorde ik net al in de studio, klopt het dan dat je oogkassen
4: eruit knalt.
5: Ja. Dat is dus
4: je oogbal,
5: niet je oogbal uit de kast, inderdaad, heel goed. Dat is dus een broodje aap verhaal.
4: Ja, nee, het schijnt dat als je niest, dat je standaard je ogen dicht doet. Dat is een soort bescherming, want als je dat niet doet, dan poppen ze eruit. Dat is het verhaal.
5: Nou, dat is het verhaal. Ja. Dat is dus wel ook een beetje onzin. Dat kan niet, want je oogkassen zitten gewoon vast met spieren en pezen aan je schedel.
7: Ik denk dat het me niet eens zou lukken als ik zou moeten niezen met mijn ogen open.
5: Nou, volgens mij kan dat niet.
7: Moet je echt van die klemmen gebruiken?
5: Ja, dat kan volgens mij.
4: Nee, dat kan helemaal niet.
5: Nee,
4: dat kan niet. Echt.
5: Maar goed, eigenlijk wat ik in de quest wel heel mooi vond, ze maken een mooie vergelijking. Niezen werkt net als een modern toilet in een trein of een vliegtuig. Een plotselinge keiharde luchtstroom maakt de boel schoon.
4: Ah, het maakt de boel schoon, hè.
5: Als je de uitgang dan blokkeert, kan de vervuiling nergens meer heen. Dus als je het blokkeert, dan blijft dat vuil ergens. Dat kan dus via je trommelvlies gaan dan.
4: Hè?
7: Oh ja, dat is alles is natuurlijk met elkaar verbonden.
5: Ja, met elkaar verbonden. Het gaat dan die Eustachiusbuis gaat het opzoeken, die luchtstroom. Ja. Dat komt uiteindelijk uit in je trommelvlies.
4: Oh, maar dat doet mijn meisje wel eens. Die wil dan niet in het openbaar de lawaai verstoorder gaan uithalen.
5: Nee.
4: Dus die denkt, oh, ik doe het wel even.
5: Ja, nee,
4: let it out is het eigenlijk.
5: Let it out is hoe dan ook het allerbeste. Nou heb ik even uitgezocht, want het klinkt allemaal heel pijnlijk. Gaat via je trommelvlies. Het is niet schadelijk. Dus Nicole mag dit in feite blijven doen. Het is alleen schadelijk mogelijk als je een verzwakte trommelvlies hebt. Maar dat weet je vaak niet. Dus het allerbelangrijkste is dat je het gewoon maar lekker eruit moet laten.
7: Mag ik van jullie weten waar jullie de spettetjes laten? Als je echt vol niest?
5: In je hand bedoel je?
7: Ja, doe jij het in je hand?
5: Tuurlijk, of mijn elleboog in mijn hand. Ja.
4: In mijn overhemd
5: niet in het Wilde Westen sproeien, je bent toch geen nijlpaard?
7: Nee, ik doe het meestal in mijn shirt zo, met mijn borst.
4: Oh ja, dat zie ik, ja. Ja, nu zie ik het. Ja.
5: Oh, dat vind ik ook wel een beetje viezig.
4: Hoezo?
5: Waarom zou je niet gewoon in je hand doen?
7: Anders is je hand helemaal nat.
5: Dan ga je toch je handen wassen?
7: Ja, dat vind ik gedoe.
5: Oh ja, oké.
4: Is dan gewoon lekker als sproeien zat hij in de studio. Lekker zomers ook lekker warm. Of als het warm is, dat je even staat te sproeien. Maar je hoeft dus niet bang te zijn om je trommel te verliezen.
5: Nee, dat scheelt mooi zeg. Nou, het weer dan nog. Het is nog code geel. Gezondheid op sommige plekken voor dichte mist vanmorgen.
4: Ah, mist!
5: En het verkeer kan daar ook nog last van gaan krijgen. Nou, verder een zonnige nazomerdag. Dus nog even stoppen met niezen. En het wordt maximaal 23 graden.
2: Dit is Radio Veronica.

0: Jamaican Dansen op de Vulkanen, daarvoor Mary J. Blige. Family Affair, dat is een plaat waarin de titel niet één keer wordt genoemd. Maar hij heet dus Family Affair, dan weet je dat.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is tijd voor de platenkast. En ik heb gewoon eens even een top 3 hit eruit gehaald. Gewoon een plaat uit de jaren 80 die om de een of andere reden, en vraag me niet waarom, bijna nooit meer hoort. Terwijl ik het altijd zo'n ontzettend goed nummer vind. Het heeft iets ontzettend engs. Het heeft iets onheilspellends, dit nummer. Ik vond het toen ik klein was ook een eng nummer. En dat komt misschien ook omdat de zangeres gewoon eng was. En nog steeds wel is. Ik ben altijd een beetje bang geweest voor Grace Jones.
2: Ah ja, dat snap ik wel.
0: Snap je dat?
2: Ja, en dan vooral die foto met dat hele hoekige hoofd.
0: Dat hoekige hoofd.
2: Ja.
0: Maar dat hoekige hoofd kwam ook al tevoorschijn tijdens dit nummer. Het is een bewerking van Astor Piazzolla. Libertango uit 1974. En zij heeft het gedaan met Sly en Robbie achter een mengpaneel, opgenomen op de Bahama's. Er zitten Franse teksten in. Het beschrijft het donkere kant van het Parijse nachtleven. Het heeft iets onheilspellends. Er gebeurt iets. Ze wordt achtervolgd door iemand wiens gezicht zij eerder gezien heeft.

0: and gentlemen, Miss Grace Jones. Fantastisch toch? Doodeng vond ik het.
1: Maar dit had toch ook van Doe Maar kunnen zijn?
0: Ja, of de specials komen binnen met Ghost Town.
1: Oh ja.
0: Heeft nummer 2 gestaan dit, in 1981 bij ons. En op de een of andere manier is die gewoon in de hoek draaien we nooit meer terechtgekomen. En het origineel is ook mooi. Astor Piazzolla kwam hier in 1974 mee. Libertango. Gewoon een goed deuntje.
1: Grappig zeg.
0: Heeft Craves gewoon goed gehoord.
1: Ja?
0: Nou ja, goed. Ik denk, ik haal hem even uit de platenkast. En ik had hem gisteravond thuis. Ik denk, oh, morgenochtend gaat hij gedraaid worden. I've seen that face before. En dan nu.
2: You know.

0: voor jou in Je Raadt Het Nooit. En het is dinsdag. Je gaf met volle overtuiging gisteren het goede antwoord. Kijken of dat vandaag weer gebeurt natuurlijk.
1: Ik hoop het.
0: Misschien is het gewoon jouw week, jouw periode, jouw momentum. Het fragment van vandaag komt heel verrassend uit. First date.
1: Oh, dat is een tijdje terug.
0: Nou, dat kun je stellen, want de laatste is van 26 maart.
1: Kijk eens aan.
0: Dat was mijn verjaardag. Dat is alweer een tijd geleden. Maar een fragment uit een van die uitzendingen gaat nu, as we speak, ineens heel erg hard op social media. Voor jou in Je Raadt Het Nooit. En het is dinsdag. Je gaf met volle over.

0: Ik had een relatie van 3 maanden. Toen had het uitgemaakt. En ze hadden spullen van mij. Dus je moest nog.
1: Dat is heel typisch.
0: Ja, maar die kwam ze nog terugbrengen.
1: Ja.
0: We hadden een nieuwe vriend.
2: Ja. Nou ja, deze jongen had een relatie. Het ging uit en vervolgens stond zijn ex op de stoep om de spullen op te halen. Maar het verhaal wordt nog veel erger. Hij had de vraag, hoe gebeurde dit? A. Het blijkt dat ze al na 3 dagen op de stoep stond met haar nieuwe vriend. B. Haar nieuwe vriend bleek een extreem knap ondergoedmodel. Of C. Haar nieuwe vriend bleek uit zijn eigen vriendengroep te komen.
3: Ja, dacht ik net niet in het fragment al antwoord A een beetje te horen? Of heb ik dit nou verkeerd? Ik dacht dat ik net al hoorde dat ze met een nieuwe vriend op de stoep stond.
4: Ja, dat is ook zo.
3: Oh, okay.
4: Ze stond met een nieuwe vriend op de stoep, maar het wordt nog erger.
3: Ja, maar antwoord A is, ze stond met een nieuwe vriend.
2: Ja, na drie dagen.
3: Check, oké. Mag ik dan nog 1 keer de antwoorden horen?
2: Nou, al dus na 3 dagen, dus je had een 3 maanden verkering.
3: Dank je wel, ja.
2: Ze komt spullen halen, na 3 dagen staat ze al met een nieuwe vriend.
3: Ja.
2: Of B, haar nieuwe vriend bleek een extreem knap, zeer bekend ondergoedmodel.
4: Ik herhaal, een extreem knap ondergoedmodel.
3: Ja.
2: Of C, haar nieuwe vriend bleek uit zijn eigen vriendengroep te komen.
3: Oei.
2: En kijk recht in de ogen van, hey, Herman?
3: Herman? Ja, goed. A of C ga ik voor. Of na 3 dagen, of de vriend. Maar misschien, daar heb je wel lef trouwens hoor. Als je bij je eigen maat, dan met...
2: Sowieso.
3: Toch?
2: Het is sowieso niet best.
3: Nee.
4: Nou ja, als je hem dan toch kent, kom ik wel van hallo zeggen.
3: Nee, ik denk dat je dat dan wel anders aan gaat pakken. Laat ik gaan voor antwoord... Ja, of het is wel C. A of C. C. We gaan toch voor C.
2: We gaan voor C.
3: Mijn gevoel is C.
2: Uit zijn eigen vriendengroep.
3: Laat ik daarvoor gaan. Ja.
2: Nou, dan gaan we eens even luisteren wat er nou precies plaats heeft gevonden.
0: Ik kwam ze nog terugbrengen.
1: Ja.
0: We hadden een nieuwe vriend. En dat was...
1: Nee.
0: 3 dagen later.
1: Ja. Zij kwam die spullen brengen van jou met haar vriend erbij.
0: Ja. Dus toen was
1: dat vind ik echt wel gewoon een beetje... Ja.
0: Ja.
1: Ik heb niet ook... heel netjes.
0: Nee,
1: niet.
0: Ik heb ook wel iets langer last van gehad dan...
2: Na 3 dagen stond ze er. Hij stond gewoon echt, keek in de ogen van een nieuwe vriend na 3 dagen.
3: Maar goed, laten we eerlijk zijn, de relatie heeft ook 3 maanden geduurd.
4: Nou, dat kan alsnog heel intens voelen hoor, Marijke.
3: Oké.
2: Maar misschien speelde dit al veel langer.
3: Ja, dat misschien wel.
2: Veel langer. Hoe dan ook is het nu officieel, en dat staat er wel mooi bij moet ik zeggen, de paalstand.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Zo deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
21: Och, nog een dag.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Oh. Het is 7 uur.
24: Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al 1 in Rotterdam, van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin een beetje eng, maar wel de toekomst. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat zegt de burgemeester daar. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp waardoor het schip water maakte. Je hoort een woordvoerder bij RTV Noord.
26: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
25: Nou, de bemanning was toen al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten uiteindelijk het lek te dichten. Het weer dan nog. Eerst nog code geel op sommige plekken voor dichte mist. Pas daar dus voor op als je nog gaat rijden zometeen. Verder een zonnige nazomerdag met maximaal 23 graden.
27: Oh, dat is ongelooflijk. Maar niet lang meer, hè? Nee.
28: Maar goed, gelukkig zijn wij het zonnetje in huis. En hebben wij nog een vertraging staan ook. Waaronder de A15, dus we hebben Gorinchem-Ridderkerk bij de Noordtunnel. Door een te hoog voertuig. Oei. 35 minuten is de vertraging. Diezelfde A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij Oostvoorne zelf wordt het verkeer weer omgeleid. En daar is 34 minuten vertraging. En nog lang op de A15 verderop, Ridderkerk-Oostvoorne bij de Elbeweg. Dat was ook nog een ongeluk gebeurd. Het is echt, vermijd de A15! Nu sta je daar weer een uur.
0: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Alle Sik & Verf bestel je bij
3: bezwinkel.nl. Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
8: Speel mee met de Fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op
9: 13.400 euro.

0: Feste della Vita. Denk ik, pak hier de originele. Toch geen Italië. Ja, gewoon die versie dan, maar dan zonder Tina Turner. De versie zoals God hem bedoeld had van deze Italiaanse god zelf, Eros Ramazzotti. En Casa della Vita op dinsdag 6 oktober 2026. Goedemorgen, je hebt ons gevonden. Het is Radio Veronica met de ochtendshow tot 10 uur. Echt doen we de morgen. En het is zover. We moeten hem weer even laten horen, want het houdt de gemoederen nogal bezig. Vind je het gek met zo'n bedrag? Waar heb ik het over dan? Nou,
1: de fluisteraar.
0: Ik heb het over de fluisteraar. €13.400 is de jackpot op dit moment. En dat is nog niet eens het enige. Want denk je dat al een mooi bedrag te hebben? Ja, tuurlijk. Maar dan kun je ook nog een jaar lang warmpjes bij zitten. Dan krijg je nog een jaar lang gratis energie van energie kiezen. En er komt een winter aan. Die kachel wordt opgestookt, jongen.
2: Nou, maar dat hoop je dan eigenlijk. Oh. Als je dat wint, dan hoop je dat je
0: dat er zo ijskoud.
2: Ja, precies.
0: Dat de ijspegels naar beneden bungelen. Dat je lekker de kachel aan kan doen. Nou goed. Maar wie is toch de fluisteraar, jongens? Ik ga hem nog even laten horen.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja. Dat was die weer, hè? Wie kan het nou toch zijn?
2: De vraagtekens staan echt nog
0: all over the place.
2: Ik heb geen idee.
0: We kunnen er niet van slapen inmiddels. En misschien jij ook niet. En is het tijd om erachter te komen. Als jij denkt wie te weten wie dit is, dan moet ik het zeggen natuurlijk. Dan mag je het woord fluisteren appen naar de Radio Veronica app. En dan kan het zijn dat we je straks bellen. Nog dit uur. Dan mag jij een gooi doen naar die €13.400.

0: Carly Rae Jepsen. En Call Me Maybe, dat kon je toen nog. Tegenwoordig is het, zullen we snapchatten? Wil je mijn Snapchat? Ah, Snapchat nou. Mag ik jouw snap? Doe even na hoe het bij ons thuis gaat ongeveer. En daarvoor gloeiende van de vlam blijft het toch. Rick James en Glow. Er is iets raars aan de hand. Je komt de laatste tijd op de meest vreemde plekken de meest bekende mensen tegen. Wij zijn overal. Mensen zijn overal. Maar het is best geinig wat er af en toe gebeurt. Want er zijn mensen die je niet verwacht op bepaalde plekken. En als je ze dan tegenkomt, dan breekt er een soort paniek uit.
1: En dan weet je ook niet wat je moet zeggen. Nee, je bent er niet op voorbereid. Je ziet ineens een bekend gezicht op de meest random plekken.
0: Dat is heel raar. Ik heb het een keer gehad in Frankrijk in 1993. Dat is alweer een tijdje geleden. In de Dordogne. En dan sta je bij een telefoonstel en er staat Kees Driehuis.
1: Wat?
0: En die vraagt aan mij of die vrij is.
1: Huh?
0: En wat er dan gebeurt is, je kijkt hem aan en je zegt zijn voor- en achternaam.
1: Kees Driehuis.
0: Kees Driehuis.
2: Maar wacht even, wie?
0: Kees Driehuis.
2: Is Kees Driehuis?
0: Ja, hij was een presentator van, hij is overleden, maar hij deed vroeger per seconde wijzen en zo.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Dat is een oude televisie. Ja,
0: een oude presentator. Maar hij was in de bloei van zijn leven toen ik hem tegenkwam in Frankrijk.
1: Het is ook wel een man die veel lookalike zou kunnen hebben.
0: Ja, precies.
1: Dus dat je dat even checkt.
0: Kees Driehuis.
1: Snap ik.
2: Waar kom je hem tegen?
0: In de Dordogne. Ik was op vakantie met mijn ouders. En hij vroeg op de telefoon. Ja, je had toen nog geen telefoon. Dat bedoel ik, Call Me Maybe. Snapchat was er niet. Dus je moest toen nog collect call naar huis bellen. En dan ging de hele familie ging er omheen staan.
1: Ja.
0: En dan nam opa of oma op. En dan hadden we even contact met het thuisfront. Dat was, een evenement op zich.
1: Ja, maar echt, ja.
0: Opa vertelt. Maar goed, het grappige was, ik kom met het Kees Driehuis verhaal. Maar Max, jij hebt iets gênants meegemaakt. We willen wel heel even over praten.
2: Nou, ik denk dat dit misschien wel het meest gênante moment is uit mijn leven. Maar het heeft een kleine voorgeschiedenis. Dus hold on, ik neem je er even mee doorheen.
0: Ja, laten we het even doen.
2: Toen wij nog bij dat appelgroene zendertje zaten, hiervoor.
0: Ja.
2: Toen moest ik ook in de zomer, als mensen allemaal weg waren, moest ik wel eens een show ook voorbereiden. Als producer, zeg maar. Nou, dan ga je een beetje op zoek van wat voor onderwerpen zijn er. En Chris Segers, die zomer, speelde in een serie die op dat moment uitkwam.
0: Ja.
2: Dus we dachten, nou, altijd gezellig. Chris Segers, die gaan we bellen in de show. En dat was op een woensdag. En wij bellen hem woensdag, 9:10. En hallo, dit is de voicemail van Chris Segers.
0: Ja, dat
2: breek je zin. Nou, nog een keer proberen. En we kregen hem niet aan de lijn.
0: Ja.
2: Nou, item naar de kloten.
0: Ja.
2: Dus ja, in de middag bel ik hem terug van, hey Chris, waar was je nou?
3: Ja, nee, sorry, ik ben echt vergeten. Maar als ik iets kan doen. Ik zeg, nou, we hebben nog een plekje op vrijdag. Kunnen we je dan bellen over de nieuwe serie? Ja, is goed. Nee, maar ik ga echt niet slapen de avond ervoor. Ik blijf de hele dag wakker. En ik zit 15 wekkers.
1: Deze intimidatie. Hoor.
2: En op vrijdag, 9:10. Hallo, dit is
0: de voicemail.
1: Nee, ja, weer niet.
2: Nou, die vrijdag, ik bel hem terug. Hij zegt, je moet mij nooit meer bellen. Echt, sorry, nogmaals gast. Sorry. En ik ging die dag op vakantie.
0: Ja.
2: Naar Italië.
1: Oh nee.
0: Toch geen Italië.
2: En wat wil het ongelofelijke feit, in een dorpje waarvan ik de naam niet eens meer weet, zie je Chris Segers.
1: Nee, het is niet waar.
2: Op de hoek van de straat.
0: Hoe is dat mogelijk?
2: Zonder andere mensen eromheen. Gewoon in zijn eentje.
0: In het wild.
2: In het wild. Op een stoel zitten.
0: Dus jij zegt tegen hem, Kees Driehuis?
2: Ja. Maar ik kijk natuurlijk, hij heeft al een enorme zonnebril op, maar wel die kenmerkende lokken van hem. Dus ik kijk Chris aan en ik loop langs hem, want ik ben helemaal niet van BN'ers aanspreken. Vind ik vreselijk. Ik denk, laat die mensen met rust. Maar ik dacht, nee, ik draai toch om. Dit is zo toevallig. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, Chris Segers, toch? Hij zegt, ja, zeker. Ik zeg, hé, ik ben Max van die appelgroene zender. Hij zegt, oh. Ik zeg, ja, ik probeerde jou te bellen volgende week.
0: 3 keer.
2: Ja, geen idee, man.
1: Nou, maar dat kan niet. Het kan niet.
2: Maar, nee, maar jij speelt in een serie, toch? Met Wendy van Dijk.
3: Ja, nee, klopt.
2: Ja, nee, maar ik probeerde jou te bellen.
1: We zouden daar een uitzending over bellen,
0: potverdikke me.
3: Hij zegt, beats me. Ja, sounds like me. Geen idee.
1: Nee, maar dat kan niet als je dat vergeet. Onvergeten. Dat kan niet.
2: En toen stond ik voor lul, want ik stond hem uit te leggen wat hij mij misdaan had. Maar dat bedoelde ik helemaal niet zo. Maar ik dacht, hij kent mij nu toch?
0: Ja.
2: Niet.
0: Maar dit is wel geinig, want er zijn vast heel veel mensen die ergens op een vreemde plek iemand die iedereen kent heeft ontmoet. Dus weet ik veel, een jaar of 15 geleden kom je Henny Huisman tegen bij de Albert Heijn. En je ziet hem en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik heb het ook een keer gehad met Harmen Siezen.
3: Echt?
0: Ik ken Harmen Sieden, dat was vroeger de nieuwslezer. Weet
3: Kees
0: je wel?
3: Driehuis en Harmen Sieden.
0: Die herkende je tot de helft, want de rest was bureau.
1: Ja, precies. Ja.
0: Die man bleek benen te hebben.
1: Nee joh.
0: Ja, dus die liepen ineens rond en dat is heel apart. En dan denk je, hé, dat is Harmen Sieden. En dat is best grijp. Dus ben jij wel eens iemand tegengekomen die we allemaal kennen op een vreemde plek? En wat deed je toen?
2: Kwam jij ooit Gordon tegen in een museum in Transnistrië?
0: En bleek het toch zijn wassen beeld te zijn.
2: Ja.
0: En heb je die begroet. Nou, ik noem maar wat. Ik ben wel benieuwd. De app staat open.
1: Er komt al iets heel leuks binnen, maar laten we dat bewaren straks.
0: Dit gaan we bewaren. Ik heb leuk. Oh ja, mensen komen. Dat is ook heel ongemakkelijk. In een urinoir of zo. Ja, dat hoor je.
3: Bekende mensenverhalen.
0: Bekende mensenverhalen. Waar kwam je ze tegen? Laat maar weten via de radio.

0: Weerbericht klopt, wordt het vandaag een best mooie dag. Warner. Code is live. Het nieuws komt eraan van 7:30. En Marijke, wat heb je er allemaal in?
1: Politieke partijen delen zomaar je gegevens zonder dat je dat weet. En we gaan even een rondje doen, hè Geer?
0: Ja, oh, er komt zoveel binnen. Het wordt heel leuk.
1: Heel leuk.
0: Het wordt leuk.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers. Praxis.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting. Scherpe deals. 123LED.nl.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches on the look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Radio Veronica, verkeer. 77 vertragingen, 340 kilometer, waarvan 300 op de A15.
1: Ja. Oh my god.
0: Nee, dat kan toch allemaal niet? Hey, vreselijk. Ik ga even hier, let even op. A15, Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, 51 minuten. Diezelfde A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij Oostvoorne. Dat is de oprit afgesloten. 34 minuten. Diezelfde A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Voor Engeland.
1: Voor Engeland?
0: Ja, gewoon voor heel het hele land.
1: Het rijkt helemaal
0: gewoon een hele uur voor Engeland. En dan heb je ook nog de A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 42 minuten. Is allemaal wat, hè? 2 over half 8. Het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen dan via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube.
0: Zie je nou hoe ze zijn?
1: Sorry. Begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet gaan helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En we hadden het er al even over. Het is ongetwijfeld herkenbaar voor velen. Niets vermoedend ben je gewoon je ding aan het doen. Lekker aan het wandelen. Misschien wel aan de andere kant van de wereld. En ineens herken je iemand. Je komt een bekende tegen.
0: En die blijkt dan van de televisie.
1: En dan moet je 3 keer nadenken. En denken, is hij het echt? Wie is hij het echt?
0: Is dat popster? Ja, dus best geinig wat er binnenkwam. Een hele hoop zelfs. We hebben Max van de Fax er even bij gehaald. Wat komt er allemaal binnen, Max?
2: Nou, meerdere mensen die jou tegenkwamen op bijvoorbeeld North Sea Jazz.
0: Oh ja.
2: En zelfs iemand die niet wist wat hij tegen je moest zeggen.
0: Oh. Nou ja, zeg.
1: Wat raad je dan aan om tegen jou te zeggen?
0: Maestro! Ja. Nee, geentje.
2: Nou, die vraag kwam trouwens ook nog binnen van Mike. Die zegt, ja, willen jullie... En dan praat ik denk ik vooral even naar Geert toe. Wil jij überhaupt aangesproken worden in het wild?
0: Dat maakt me niet uit.
2: Nee?
0: Nee, dat maakt me niet uit. Ik vergeet het ook altijd.
2: Oh.
0: Ik ben gewoon, ik vergeet het altijd.
2: Dat je BN'er bent?
0: Ja, dat mensen mij misschien zouden kunnen kennen.
2: Ja.
0: Geen idee. Dus ik loop altijd gewoon minding my own business. En heel soms denk ik, oh ja, wacht even. Ja, nou ja, goed. Maakt niet uit. Maar ik ben lekker gewoon relaxed. Zo, dus het... Ja.
2: Okay. Nou, er komt nog veel meer binnen. Henk, die heeft staan pissen naast Erik van Tijn.
0: Ja, zeg. Waar was dat dan? Ik hoop het in Urin waar.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ja, of bij een boom, dat kan ook.
0: En had hij een leuk horloge om, Henk?
2: Dat heb ik niet gevraagd. Leanne, die kwam Lange Frans tegen op Schiphol.
0: Ja, die herken je ook meteen, hè?
2: Ja.
0: Dus gewoon, die steukt over en bovenuit.
2: Ja. Ik zijn daar de vliegtuigen binnen, denk ik. Jeroen, die zegt, goedemorgen. Ik kwam in de sauna Fatima Morera de Melo tegen. In het zoutbad.
0: In het zoutbad?
2: Ja.
1: Dan ook naakt dan waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk heb je meer van Fatima gezien dan wij allemaal.
2: Dat zou zomaar kunnen. Arjan Sloot die zegt, James Brown kwam ik tegen in de lift van een hotel.
0: Nou, dat moet al een tijdje geleden zijn geweest inmiddels, want James Brown is dead.
2: Jackie Chan op het terras in Australië. Dat was Monique, die werkte toen bij dat terras.
0: Jackie Chan, ja?
2: Ja.
0: Wow.
2: En ze zegt, hele aardige man. Eerst heb je dan die verbazing, dan de blozing en dan... Wow, hij is wel heel klein.
0: Ja, dat hoor ik vaker.
2: Ja. Even kijken, Rick nog, die zegt, ik ben een paar jaar geleden Georgina Verbaan tegengekomen. Ik wilde haar vragen of ik op de foto mocht, tot ze keihard op de smoel ging.
1: Oh nee.
0: Nee, gleed ze uit.
2: Ja. Kennelijk.
1: Toen is hij maar gewoon doorgelopen. Of heeft hij dat nog gezet? Ook wel aardig.
2: Ja. Hey, en we hebben iemand aan de lijn. Arjan.
1: Oh.
0: Arjan.
21: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent iemand tegengekomen op een vreemde plek?
21: Ja, best wel. Ja, best. Nee, ja, ik vond het niet vreemd toen, maar de andere wel. Ja, Lex Harding zijn we tegengekomen.
0: Lex, de legendarische joh. Lex Harding. En ja, waar was dat?
21: Op een zandpaadje tussen Kenia en Ethiopië.
0: En, ja, maar dat is heel mooi, want hij heeft inderdaad volgens mij een boek geschreven, hè, over zijn reis met zijn zoon door Afrika.
21: Ja.
0: En nu blijkt, ik hoorde zelfs dat de ontmoeting in het boek heeft gestaan, hè?
21: Ja, nou ja, ik zal het even kort uitleggen. Wij hebben ooit een reis gemaakt van Nederland, Brabant, naar Kaapstad. En van Kaapstad weer terug naar Nederland met de eigen auto.
0: Ja, zo.
21: En op onze retourweg, op de westkant, reden wij tussen Kenia en Ethiopië. En dan kom je een andere auto tegen met ook een Nederlands kentekenplaat. Ja, dan stop je natuurlijk.
0: Ja.
21: Dat herken je. Nee, dan raak je aan de praat. Dus wij praten daar met een man met een hoed op met twee zonen. En die waren al een paar maanden onderweg. En wij hebben ons verhaal verteld, hij zijn verhaal. En op een gegeven moment scheiden de wegen weer, want wij moesten naar het noorden, hun moesten naar het zuiden. Dus we de wegen scheiden. Een jaartje later waren wij weer thuis. En dan kreeg ik in één keer berichtjes en sms'jes van allemaal mensen van, joh, je vriendjes met Lex Harding.
0: Joh.
21: Ik zei, wat is dat nou? Ik ken die man niet. Ik heb hem nog nooit ontmoet, dacht ik.
2: Zei hij wel wat aardigs over je?
21: Ja, zeker. Want toen zijn vrienden zeiden, nou, wil je boek maar eens lezen.
0: Je staat erin. Wat leuk zeg.
21: Ja, dus wij het boek kopen. En staan we in het boek en beschrijft hij dat hij ons tegenkomt. Dat hij jaloers is dat wij al een jaar onderweg waren. En dat wij een hond hadden gevonden onderweg. Dus dat was heel aardig.
0: Dat is toch ook grappig dat je dat dan moet lezen in een boek over jou eigenlijk. Hij begon over jou. De zaken waren omgedraaid, Arjan. Hij stond naar jou.
2: Ja,
21: precies. Ja, daar heeft hij het misschien nu nog over.
0: Ja, misschien wel, ja. Wat geinig. Nou, helemaal goed, ja, Arjan.
21: Als je mensen niet herkent, dan kun je er ook zo voorbij lopen.
0: Ja, dat is absoluut waar. Maar dus met terugwerkende kracht heb je dus naast een hele bekende persoon gestaan.
21: Ja, daar zijn we nog altijd trots op.
0: Dat is toch geinig. Nou, dank je wel voor je verhaal en een fijne dag, hè?
21: Jo, dank je. Hetzelfde.
0: Ja, er komen er nog veel meer binnen, maar voor nu stoppen we even hier.
1: Ik probeer nog even. In het zuidwesten en in Friesland code geel voor mist. In het noorden ook bewolkt. Vanmiddag is het dan overal zonnig bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden.

0: Kort voor achter nu al een Maria-verschijning in de show hier. Blondie en Maria. Daarvoor Robbie Neville en C'est la vie. Het is zover. Het is zover.
1: De fluister.
0: Een jackpot van 13.400 euro. En daarbovenop ook nog kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Dat valt er in de wacht te slepen. Goedemorgen. En iemand die een gooi gaat doen naar die immense jackpot is Suzanne uit Breda.
2: Hallo.
0: Oh ja, dan ben je gelukkig. Hallo Suzanne uit Breda.
2: Ik ben er al, ja.
0: Ja, je bent er al, hè. Hoe gaat het? Alles goed, Suzanne?
2: Nou ja, nu wel een beetje zenuwachtig, maar voor de rest gaat het goed.
0: En volkomen terecht natuurlijk.
2: Ja, wie weet.
0: Het zou toch wat zijn, de 11.000... Nee, 13.000... Ik moet het goed zeggen, hallo. 13.400 euro. Wat ga je doen ermee?
2: Nou ja, misschien weer op bezoek bij mijn zus in Australië met ons gezin. Dat zou ik wel heel graag vinden, ja.
0: Ja, nou, dat is net een vlucht van 13.400 euro. Dat is niet mis.
3: Dat is een goed begin.
0: Nee. Dat is een goed begin.
2: Dat is een goed begin, ja. Zoiets, ja.
0: Ik ben heel benieuwd, Suzanne, want wij hangen aan jouw lippen. Ik ga hem even laten horen. De opgave.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Suzanne uit Breda. Wie is de fluisteraar volgens jou?
2: Ik denk Nico Dijkshoorn.
0: Nico Dijkshoorn?
2: Ja. En ik denk het al een paar dagen. Ja. Maar ik denk, nee, dat is overduidelijk. Dus dat is al lang geraden. Maar ik denk, het gaat toch een gokje wagen.
0: Ja, nee, je hebt volkomen gelijk ook. En daarbij, stel dat we dan zo meteen horen dat het niet is, ben je ook voor jezelf een stuk verder. En dan kun je ook verder in het leven.
2: Een dag sluiten.
0: Maar
2: ja.
0: Ik hoop natuurlijk voor jou dat het hartstikke goed is, Suzanne.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Is het Nico Dijkshoorn? We vragen het de jury.
1: Jouw antwoord is fout.
2: Oh, jammer.
0: Jammer. Nico Dijkshoorn kunnen wij neerzetten. Is het dus niet?
3: Ik geloofde het wel heel even, weet je.
0: Ja, het voor mijn gevoel was het ook langer stil dan gisteren.
3: Ja.
0: Wat een stilte.
2: Die tongval, dat is hem, maar helaas.
0: Ja, het is dus Nico Dijkshoorn niet. Het is niet Nito Dijkshoorn zelf. Dat betekent 200 euro erbij in de jackpot. Die komt om 13.600 euro te staan. En dank je hartelijk voor het meedoen, Suzanne. En wens ik je ook een hele fijne dinsdag, hè?
2: Hetzelfde.
0: Bye bye.

immense hit op dit moment deze band. Temper City bij Veronica. Self-aware. Dus ze zingen niet self-aware, maar self-aware. Dat je het even weet. Hi Veronica. Op dinsdag 6 oktober. Kijken we naar morgen. Hebben we al gezoend vandaag? Nee, nog niet, hè? Doen we dat maar even met Prince.

0: Kiss.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter

0: tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Snap, Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Het is ook 8 uur. Met Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en ook Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web. Het verborgen deel van het internet is dat. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Je hoort techjournalist van RTL Nieuws.
19: Ja, hier heb ik een lijst met allemaal Nederlandse slachtoffers, met hun namen, het aantal foto's en video's dat van hen is gelekt. En als je er dan op klikt, dan kom je op een profielpagina met dus die foto's, al hun privégegevens. En als je betaalt, krijg je al die gegevens die je dan kan downloaden.
18: Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Ook een ander verhaal vanmorgen over het ongewenst delen van jouw informatie, maar dan dat politieke partijen dat doen en niet op het dark web. Vrij Nederland heeft ontdekt dat meerdere partijen via tientallen websites de privacywet schenden met illegale volgcookies. Dan worden gegevens, dus ook politieke voorkeuren, gedeeld met Google of YouTube zonder dat je dat weet. De meeste illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en de bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op met dezelfde actie. En de kans dat je binnenkort in een rijdende bus zit zonder chauffeur wordt steeds groter. Het kabinet gaat experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. En er komen nu 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten gaan helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. Het weer nog in het zuidwesten en in Friesland code geel voor dichte mist.
17: Mist, mensen!
18: In het noorden is het dan bewolkt. Vanmiddag vrijwel overal zonnig en droog. En het wordt 19 tot 23 graden.
17: En dat op 6 oktober, hè? Jawel. Het is ook waanzinnig druk. We hebben te maken met een monsterspits. 143 vertragingen, bijna 600 kilometer. En dit zijn de problemen. De A15, het is weer feest. Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel door een te hoog voertuig. Sta je nu 49 minuten. Diezelfde A15, Ridderkerk-Oostvoorne, voor de Veerpont naar Engeland sta je bijna een uur. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam bij Numansdorp. Auto met pech zorgt voor 3 kwartier. En een ongeval op de A67, Venlo-Eindhoven, bij Gelderop. 3 kwartier vertraging.
20: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
22: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
23: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Keukenkopers, opgelet! Nu
27: big deals bij Keukenconcurrent.
26: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
28: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
29: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
30: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
31: Even bollen met Select.
32: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
33: Ah, relaxed?
32: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
34: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
36: Speel mee met luisteraar.
37: De jackpot staat nu op
17: 13.600 euro.

0: we hebben hier geen rode loper, maar wel de Cindy loper. En die ligt weer helemaal uit hier. Girls, just wanna have fun. Het is dinsdag 6 oktober alweer.
1: Join the club.
0: It's us. Once again, back to the incredible. Kijk, goedemorgen, Radio Veronica. Met een mooi onderzoek zo vlak na Dierendag. Dat is wel geinig. Want praten met een huisdier, ja, dat doet dus 9 op de 10 Nederlanders.
2: Ja, maar natuurlijk doe je
0: maar
2: dat.
0: Maar ik snap niet, er is dus één iemand die het niet doet. Dus dan zit je gewoon droog een hond te aaien zonder iets te zeggen.
2: Dat is gewoon een beetje creepy, vind
0: dat
2: ik dat.
0: Dat lijkt mij zo creepy.
3: Maar 1 op de 10, dat is alsnog 10% van Nederland, hè, die dat doet.
2: Die het niet doet dan
3: ja,
2: maar.
3: Die gewoon eigenlijk heel realistisch zijn en denken, ja, hij verstaat me toch niet. Dus ik zeg gewoon niks.
2: Ik denk dat een dier het wel leuk vindt als je tegen hem praat. Of tegen haar praat.
0: Ik denk het ook. Ja, maar
2: een stukje
0: kat, hond, cavia, vis wordt ook tegen gepraat.
2: Oh ja.
0: Vis. En paard wordt ook tegen gepraat, natuurlijk. Ja.
3: Maar Geer, jij wilde zeggen dat jij met je honden praat.
0: Ja, natuurlijk.
3: En doe eens voor, hoe klinkt dat dan?
0: Wat is dat lekker? Gewoon natuurlijk, het is echt de Martin Gauss aanval.
3: Oh ja, is dat zo?
0: Het is echt heel, het gekke is, als een hond niet luistert en ik doe vervolgens op zijn Martin Gauss, dan luistert hij ineens. Nou ja, dus niet likken! En dan, inderdaad.
3: Nou, dus, hij was toch niet gek, hè, die Martin Gauss?
0: Toch niet zo gek. Wat is dat lekker?
4: Wat is dat lekker?
0: Ja, precies. Dat toont je ook. Nee, maar je ademt, dat hondje kijkt je aan. Ach, hoe lieve, kom eens even.
3: Ja, doe je dat zo?
0: Zo werkt dat. Zo gaat het toch.
3: Grappig.
0: We hebben een heel klein hondje thuis. Okkie. En dat hondje is adorable. En dan, maar ik praat er op een gegeven moment, als ik thuis kom nu, krijg ik een hele hoge blaf.
2: Zou je ook zo praten tegen een Deense dog?
0: Nee, dan ga je wat lager in toon, toch? Hé, hey, hoe is het?
2: Ik denk dat je daar wel op aanpast.
0: Als je een klein hondje...
4: Nee, kom niet.
0: Dan staat er al een groot onder.
4: Goedemiddag.
3: Zal ik jou even aaien, jongen?
0: Ja. En we hadden vroeger wel een papegaai. Dat was ook leuk, want die praat ook terug, hè?
3: Oh ja?
0: Dat is mooi, hoor. We hadden die papegaai ook allerlei dingen aangeleerd. Want die kwam op een gegeven moment bij ons in de winkel te staan. En onze winkel was een bloemen- en plantenwinkel. En die stond naast een bejaardencentrum. Dus toen kwamen regelmatig bejaarde mensen. Toen kwamen hun begonia's en hortensia's halen en dergelijke. Of als mijn moeder niet wist hoe de plant heette, een kutte severia. En dan stond die papegaai en die hadden we oude taart aangeleerd.
4: Oude taart!
3: En dat zei die dat ook alleen als oude mensen binnenkwamen?
0: Ja, tegen iedereen. Dus dat maakt het wel, ja. Ook jonge mensen waren helaas de piloot. Dus, maar binnenkort hebben we een papegaai als sidekick. Dat is ook altijd leuk.

En zometeen gaan wij bellen met The Last Man Standing. En ik hoor je denken, The Last Man Standing? Nou, dat die man nog kan staan is heel bijzonder te noemen. Hoe dat zit, hoor je zometeen na Imagine Dragons. Oh ja.

0: Dragons and whatever it takes. Nou, kun je wel stellen, ja. Zoals je weet, ik ben niet vies van een klein rondje hardlopen. Ik doe dat best regelmatig. Maar wat ik vanochtend in de krant lees, dat klinkt als een regelrechte nachtmerrie. Op Terschelling stonden dit weekend 170 hardlopers klaar voor de extreme duurloop The Last Man Standing.
1: Dit klinkt nu al verschrikkelijk.
0: Het is een soort synopsis van een hele heftige film. De opdracht is om elk uur 6,7 kilometer te lopen. Net zolang dat jij de enige bent die nog kan lopen.
1: Oh ja. Of als je de 6,7 kilometer niet afmaakt binnen een uur, dan ben je ook af.
0: Ja, dan ben je ook af. Ja. Nou, de Belgische Sam Bracke, nou, die heeft zijn achternaam niet eer aan gedaan. Die was uiteindelijk The Last Man Standing. Hij liep 408,7 kilometer in 61 uur tijd. Ik weet niet hoe zijn schoenen ruiken, maar het is hoog tijd voor een applaus voor Sam! Sam! Goedemorgen, zeg. Oh, oh, oh.
2: Ja,
0: ik ben toch wel even benieuwd, hoe gaat het met je na deze ongelooflijke prestatie?
2: Best wel oké. Mijn schoenen wil je niet trekken, dat kan ik je vertellen.
0: Nee.
2: Dat hoorde je dat in je intro. Maar voor de rest, fysiek ben ik wel oké. Vannacht goed geslapen, dus intussen wel weer een beetje bijgekomen, ja.
0: Er is geen halve zol meer over van die schoenen natuurlijk. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je... Hou je hier plezier uit, Sam? Want we hadden eigenlijk maar één vraag en er is een band in Duitsland die dat heel mooi stelt.
3: En waarom?
0: Waarom wil je dit?
2: Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Bij mij is het simpel, ja, eigenlijk om pure passie voor het hardlopen en de sport. En te kijken waar de grenzen liggen. Hoe ver je fysiek en mentaal kan gaan. Om de een of andere reden heeft dat me heel veel voldoening. En vind ik dat een mooie uitdaging.
0: Maar 408,7 kilometer in 61 uur, wat doet dat met je lichaam?
2: Ja, dat... Dat put je uit. Ja.
1: Maar je hebt toch geen pees meer over?
0: Nee, die pees zijn weg, denk ik.
2: Dat valt wel mee, hoor. Dat, als je goed voorbereid bent, dat is natuurlijk een werk van jarenlange voorbereiding, dan kan het lichaam veel meer aan dan dat we denken. Dus,
0: maar ik kan me zo voorstellen, als je zo lang aan het rennen bent, je bent de last man standing, dus je wil dat halen. Maar er moet een moment zijn geweest waarop je dacht, ik trek het niet meer, kan niet meer, ik geef op, of niet?
2: Zeker, maar dan is het juist fijn om door die momenten heen te kunnen komen. En die momenten overwinning, daarin is eigenlijk de voldoening die je eruit haalt.
1: Het is toch echt een Vlaming, hè?
0: De nuchterheid zelf.
1: De
0: nuchterheid knalt uit de speakers. En waar heb je aan gedacht op het moment dat je dacht, het wordt nu zwaar. Had je iets in je hoofd van, als ik het niet betrek, denk ik daaraan?
2: Ja, eigenlijk gewoon aan alle trainingen, aan de jarenlange trainingen. En ja, dan val ik gewoon terug op waarom ik het doe. Ja, ik heb gewoon een grote passie voor de hardloopsport en voor het bewegen, voor het sporten. En daar haal ik de motivatie eigenlijk vooral uit.
0: En nog even, ook niet slapen, hè? Je bent gewoon de 61 uur achter elkaar door, dus ook niet in slaap. Val je niet half rennend in slaap, dat je denkt, ik mag nou al een Red Bulletje hebben?
2: Dat valt wel mee, hoor. Je doet dat 6,7 kilometer in een uur. Als je eerder klaar bent, dan kan je tussendoor wat eten en wat rusten. Dus tussendoor heb ik af en toe eens een kwartiertje slaap gepakt. En ik denk dat dat ook het verschil heeft gemaakt ten opzichte van de andere deelnemers.
1: Oh, wat grappig.
0: Oh, dat kan dus zo.
1: Je rent dan 6,7 kilometer in 3 kwartier. Dan heb je een kwartiertje over, doe je even een powernap en dan begin je weer.
2: Yes, klopt. Inderdaad.
0: Wat een schema. Ongelooflijk. Toch wel heel benieuwd, de laatste vraag. Wat wordt de volgende uitdaging? Waar kunnen we je gaan zien?
2: De volgende uitdaging is een trail in Litouwen met een vriend. Iets minder lang. Maar ja, puur om te genieten van de natuur daar in Litouwen. En van het buiten zijn en van het hardlopen.
0: En dat ga je volgende week al doen, of niet?
2: Die is wel binnenkort, binnen 2 weken.
0: Mijn god, ja. Je bent er één. Laat ik het zo maar even zeggen. Je krijgt nogmaals applaus.
2: Dankjewel.
0: Onvoorstelbaar. Woe! Sam, zet hem op. Sam Bracke.

0: En die had hij een hoop gerend, die Miles, die Sam Brakke die we net aan de telefoon hadden. My
1: zo,
0: God,
1: we moeten er even bij komen, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ja, en Astrid die zegt, wat een bijzonder verhaal van Sam. Doet me denken aan het boek The Marathon van Stephen King. Ze worden alleen niet doodgeschoten.
0: Ja. Ja, gelukkig niet, zeg.
1: Gelukkig niet.
0: Dat niet. Maar hij is wel, je moet er een beetje gek voor zijn, denk ik. Zoveel en zo hard en lang achter elkaar. 61 uur.
1: Oh.
0: Miles dus, daar kwamen we erop. Robert Miles en Children. Zing! Zometeen gaan we weer zingen. En misschien wel met jou in Zing na de Ping. Waarin je €150 bij elkaar kunt zingen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je.

0: Hoe gaat het verder? Zing erin en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien ben je onze kandidaat. Zal ik hem voor de zekerheid toch nog een keertje laten horen?
1: Nou, voor de zekerheid.
0: Alleen voor de zekerheid,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat zou ik doen.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Zo meteen het nieuws ook van 8:30. Marijke, wat heb je er allemaal in?
2: Veel kinderautostoeltjes niet veilig. En een dronken actie zorgt voor tonnen schade.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
6: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
7: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
22: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
1: Hey Veronica, verkeer. Met een... monsterspits. Het is erg druk. 154 vertragingen. 650 kilometer. Dit zijn de langste. De A15 Ridderkerk, Oostvoorne bij de Suurhofbrug inmiddels. Daar is de oprit afgesloten en sta je 1 uur en 3 minuten. Diezelfde A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht-West door een auto met pech. 53 minuten. A32 Meppel, Heerenveen. Bij Heerenveen-Zuid echt een half uur vertraging. En ongeluk op de A50 Zwolle Apeldoorn bij Epe. 36 minuten. Gaat het? 8:55 namelijk. Laatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Op het dark web zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. De ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en twee kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open of schoof een steunpoot in. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af. En daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn gevallen. En iets heel anders dan een enorme natte bende en 200.000 euro schade. En hoe komt dat dan door 2 dronken hotelgasten in München?
1: Holy shit, wat is daar gebeurd, joh?
2: Het was natuurlijk Oktoberfest, hè, vorige week.
1: Oh,
2: dus,
1: ja.
2: 2 hotelgasten daar hadden ongetwijfeld enorm veel biertjes gedronken. Kwamen ze bij het hotel en dachten ze, nou, ik wil lekker gaan slapen. En heeft een van de 2 de douche aangezet. En dat was hij even vergeten. Dus die douche heeft 8 uur lang staan pruttelen.
1: Oh, en dat hele gebouw is ondergelopen.
2: Is 2 verdiepingen naar beneden. Tot in de ontbijtzaal is dat gaan druppelen.
1: Oh, man.
2: En nou hoor ik jullie denken, oké, maar een douche, dat loopt toch gewoon door? Ja. Nee, want ze hadden eerst...
1: de stopper ingedaan.
2: Erin gekotst.
1: Oh, nee!
2: Oh, nee! Dus het was verstopt waarschijnlijk. Dat denken ze, dat het eerst heeft een van de 2 staan.
1: Ja.
2: Kotsen.
1: Ik snap het.
2: Met de stukjes...
1: Het is een ontbijtprogramma, hè?
2: Nou ja, goed. Ik wil toch... Nou,
1: Oké, stukjes krusli in dat geval.
2: In dat... Ja. Geen curry.
1: We hadden krusli gegeten in de badkamer. Ja, dat doe je als je dronken bent.
2: Goed, de douche die liep niet meer door. En die heeft wel 8 uur staan pruttelen. Nou ja, dan heb je een beetje een beeld bij hoe dat dan gegaan is.
1: Oh, wat een ellende zeg.
2: 200.000 euro schade. En de vraag is een beetje wie dat nu gaat betalen. Dat
1: nou, die 2 dronken mannen natuurlijk.
2: Ja, verzekeraar. Ja, goed, zeg het maar. Het is ook een heel oud pand, allemaal van hout. Dus het is 1 grote...
1: Waarom zou een verzekeraar dat moeten betalen?
2: Ah, goed, ja. Ze hebben wel de verzekeraar gebeld. En daar worden nu gesprekken over gevoerd. Dus dat
1: ja, maar ze waren op vakantie en doorlopen de reisverzekering. Ik heb
2: het eind nog niet over gelegd. Echt heel erg.
1: Wat zei je? Ja, ze hebben een doorlopende reisverzekering, zie ik hier. Dus het, ze waren op vakantie, toch? Komt allemaal goed. En het was Oktoberfest in september.
2: Oh, dus ja, dat is altijd zo, hè? Toch? Dat is altijd net aan het einde van september.
1: Ik verheug me altijd in het decemberfeest in maart.
2: Ja, dat snap ik, hoor.
3: Sneekweek duurt ook eigenlijk een maand. Maar goed.
2: En dat is ook in Groningen. Ja, daarom. En ten weer nog in het Zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist.
1: Mist!
2: In het noorden is het verder ook bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig, blijft het droog en het is tussen de 19 en de 23 graden.

0: bandnaam, hè? Alleen maar pluspunt aan die bandnaam. En een leuk satellietje, Satellite. Daarvoor Anastasia, I'm Out of Love. Zing! En het is weer hoog tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. Wij spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout? Dan ben je al je geld kwijt. Maar dan krijg je wel de Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
1: Sorry, vervallen.
0: En die ligt lekker in de hand.
1: Ja, sorry. Ja. We doen het normaal gesproken samen, de kurkentrekker.
0: Je zit weer naar iets...
1: Ik zat even wat te lezen.
0: De krant te lezen.
1: Scherp.
0: Ja,
1: stom, hè?
0: Ja. We hebben een geweldige kandidaat gevonden om mee te doen. Dat is Bart-Jan Maas uit Deurne.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart-Jan. Hoe is het?
2: Helemaal prima.
0: Waar ben je druk mee?
2: Ik sta op punt om een storing op te lossen aan een cv-ketel bij een klant.
0: Oeh, ja. Kijk, wat zullen ze blij zijn dat je er bent.
2: Denk het ook.
0: Ja, dan een ketel die niet werkt. Dus altijd, hoor je een ketel die niet werkt?
3: Ja, dat is heel vervelend.
0: Dat is heel vervelend.
3: Ja.
0: En wat is het probleem met deze ketel?
2: Lekkage.
0: Ja, dat heeft Marijke ook wel eens. Hoe dan ook, Bart-Jan, jij hebt jezelf gelukkig vlak voordat je bij die klant naar binnen gaat, heb je je weten te kwalificeren om mee te doen. En het ging om dit fragment wat je moest afzingen. En dat is massaal gedaan. Luister. Backstreet's back, alright. Ja, zo klinkt een ketel die even een schroevendraaier moet hebben. Bart-Jan zong het als volgt. Backstreet's back, alright. Ja, dat heb je lekker gedaan. Ben je er klaar voor, Bart-Jan?
2: Ik denk wel.
0: Heel goed, gaan we beginnen voor 50 euro. Zing naar de Ping.
2: What am I gonna do? There's a rat in the kitchen. What am I gonna do?
0: Joepie! 40, heel goed. Rat in the kitchen. 50 euro, ga je door?
2: Jazeker.
0: Voor 100 euro komt hij aan. But I'm not really fussed. Doesn't matter to me.
2: Ruby, Ruby, Ruby, Ruby!
0: Roepie, roepie. Heel goed. 100 euro. Ga je door?
2: Jazeker.
1: Maar deze is heel moeilijk, hè?
0: Deze is moeilijk, hoor. Ja,
2: dood is de gladiolen.
0: Ja, dat is mooi. Komt-ie aan. 150 euro.

0: Bart-Jan Maas uit Deurne.
1: Hoi.
0: Niet te verwarren met Bart-Jan Deurne uit Maas natuurlijk, hè. Heel goed, 150 euro is binnen.
1: Top, dankjewel.
0: Dus dan moet je ook nog aan het werk. Dus dat eerste geld is al verdiend. En welke gaan we draaien? Wil je de Backstreet Boys? Wil je UB40? Wil je de Keizer Chiefs of Nick Kershaw?
1: UB40.
0: Rat in the Kitchen. Ja, die verhelp je dan ook meteen. Als je dan toch bent om de ketel te regelen, kan je ook meteen even de rat in de keuken halen natuurlijk.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed, Bart-Jan. Veel plezier. En werk ze, hè?
1: Fijne uitzending, jongens. Bedankt.
0: Bye, bye, man.
1: Houdoe.
0: Bye, bye. En UB40 op de radio. Dat is altijd gezellig, hè? Op een dinsdagochtend.

0: categorie verkeerd verstaande lyrics heb ik altijd verstaan, I'm gonna freestyle rap. Eigenlijk heel raar dat er een rat in de keuken is. Wat ga jij dan doen? Wat ga jij lopen te doen? Freestyle rappen. Dat slaat helemaal uitgerekend. Als er een rat in de keuken is, ga jij lopen freestyle rappen. Dat slaat helemaal nergens op. Van de keuze van Bart-Jan Maas uit Deurne. Hij won €150 met Zing naar de Pink. Ik krijg wel een appje trouwens van René uit René Gemoers. Die zegt, kun jij iets doen aan het belletje als iemand het goed heeft? Want dat lijkt namelijk op het belletje bij onze receptie.
1: Oh.
0: Dus elke keer als dit... Ja, goed hoor. Dan rent er iemand naar de balie. Onze excuses. We kunnen er ook niks doen. We zullen kijken wat we kunnen doen aan de bel. Ja. Dit is

we door Greg Alexander van de New Radicals. Dat hoor je wel even. Ronan Keating. Bij Veronica, Loving Each Day. En daarvoor, de dame die wordt meteen van plag gejaagd nu. Dan heb je het echt gemaakt. Hè? Als je dat aan je broek krijgt, dan heb je het echt gemaakt. Olivia Dean, dit was So Easy to Fall in Love. Maar haar single, tenminste een van haar tracks van het album, I've Seen It. Het gaat om dit stuk. Ja, dan weten we eigenlijk al hoe laat het is.

0: We laten het bij de rechter. We zien wel of de linker er ook uitkomt. Zometeen, na 9 uur, is het tijd om te gaan kijken schaamteloos in iemand zijn of haar stemlijstje. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruggeleverde kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf.

0: Karwei. Maak je huis mooier.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Alle verf super voordelig.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 9 uur.
17: Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Op het dark web, het verborgen deel van het internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om de modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. Moskou was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Rusland. En daarmee was het de op 1 na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald, maar toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. En het is in grote steden heel lastig om aan een gezonde maaltijd te komen. Uit onderzoek daar blijkt dat er te veel vet, zout en suiker in het eten zit, schrijft Trouw. De afgelopen 10 jaar is het aanbod alleen maar ongezonder geworden en zijn overgewicht en diabetes ook toegenomen. Een van die onderzochte steden is Almere. En deze vrouw ziet het dat het vooral ook met de tijd is veranderd.
15: Het is niet meer zoals vroeger. Je zegt de fruitjes, de bloemkool, ja, dat heb je wel. Maar dat halen de mensen niet zo vaak meer als vroeger.
18: Ja, dat zei ze tegen Hart van Nederland. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen.
17: Geen broccoli to go te kopen, hè? Nergens.
18: Ik zou het ook niet... zou je het kopen?
17: Waar is hier asperge te vinden?
18: Ja. Het weer nog in het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist.
17: Oh, mist, mensen, pas op, mist. En doe je lampen aan, idioot.
18: Ja, dan kregen we net een... Ja. Maar dan wel de normale lampen.
17: Ja, niet die felle, gewoon je normale lampen.
18: Ja, precies. Ja, precies. Die mistlampen, dat mag nog niet. Nou, in het noorden is het verder ook bewolkt. Vanmiddag overal vrij zonnig en het wordt tussen de 19 en de 23 graden.
17: Ondanks alles hebben we ook nog steeds een hele dikke spits. 109 vertragingen, monsterlijk veel. En dit zijn de langste. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. Door een ongeval 38 minuten. En de altijd ellendige A15. Ridderkerk-Oostvoorde bij de Zuurhofbrug. Dat is inderdaad heel zuur. Daar is de oprit namelijk afgesloten. Daar sta je een uur. Dat is een Uurhofbrug eigenlijk. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam. Een half uur.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is Beauty.
22: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
25: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
27: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
28: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
27: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
33: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
35: Dit is Radio Veronica.
36: Gerard Ekdom.
37: Dit is Veronica.
36: Radio Veronica.
35: Het top 3000 uur.

0: Kijk, dat zijn teksten, Bruno, daar houden we van, hè. Just the way you are. En daarvoor, always take the weather with you. Of je nou wil of niet. Mistbank, maakt niet uit. Crowded House.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Jeannette Taal uit Almelo. Hallo Jeannette, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Nou, wat fijn dat ik je van de lijn heb, zeg. Want ja, jij hebt natuurlijk ook een mooie lijstje ingeleverd voor de top 3000. En daar hebben we een mooi uur voor, dat heet de top 3000 uur. Dan mogen we gewoon lekker legaal in iemands lijstje kijken. En jij bent zo, als ik dit zo zie, een enorme muziekliefhebber.
3: Klopt. Ik ben er groot mee geworden. De radio stond meer aan dan de tv.
0: Kijk, is daar al voor geapplaudisseerd eigenlijk? Dan gaan we dat even doen nog. Zo hoorde het, Jeannette. En we gaan lekker liedjes uit je lijstje draaien. Alles komt eraan. Maar ik heb nu in ieder geval Golden Earring klaarstaan met When the Lady Smiles.
3: Ja, die is mooi.
0: Vond jij de videoclip ook een beetje eng?
3: Als kind had dat wel heel erg impact.
0: Ja, hè?
3: Ik ben 55 en ik was toen nog vrij jong. En dat had echt wel impact als kind dat best wel pikant was.
0: Vooral dat einde met dat geboren in dat hoofd.
3: Ja.
0: Nou ja, oké, maar ik ga hem zo even opzetten. Gewoon even kijken of ik hem nog steeds zo eng vind. Golden Earring with the Lady Smiles. Geniet van jouw uur, Jeannette.
3: Dankjewel.
0: Zet er aan je hart,
3: een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
3: Een fijne dag.

0: Tricia McNeil. Lang niet gehoord deze, leuk. Ain't That Just The Way, een grote hit in de 90's. Maar het is geen origineel. Het origineel is net even wat ouder. Is van ene Barbie Benton. Ain't That Just The Way is, is een cover natuurlijk weer. Even een klein stukje laten horen. Gaardig, hè? Dit is gewoon een origineel van. En daarvoor, daar is absoluut geen origineel van. Er is er maar één. Golden Earring When The Lady Smiles. Ik wil daar even de videoclip net bekijken. Heb ik gedaan. Maar ze hebben het einde gecensureerd, joh. Oh, ze hebben het einde gecensureerd. En dan nu. Even een kleine refreshing memory. Want we hebben nog steeds een enorme jackpot. €13.600 zit erin. En daarbovenop ook nog eens een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Dat staat er op het spel. Dat valt er in de wacht te slepen met die fluisteraar. Maar wie is het toch? Luister nog een keer goed.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie of wie kan dit zijn? Wie zoeken wij? Als jij een idee denkt te hebben. Haartje. En app even fluisteraar naar de Radio Veronica app. En als je dat gedaan hebt, zou het zomaar kunnen zijn dat je straks al wordt teruggebeld door Marisa. Dan mag je een gooi doen naar die €13.600. Pssst.

0: Feel it still. En toen viel het stil. Heerlijk. Moment van rust. En daarvoor Phil Lynott en Old Town.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What do I want? And give you all!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Arifonica verkeer. Het was een monsterspits, maar net als de mist lost het langzamer zeker op. Er staan nu nog 35. Dit zijn de langste. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, een half uur. En uiteraard de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Bij de Veerpont naar Engeland sta je 42 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Oostvoorne zelf is de oprit nog steeds afgesloten. 22 minuten.
18: Dit is Radio Veronica.

hippen. Gewoon country draaien, dan kom je er wel. Ilse de Lange, ze brak door in 1998. Dat is dus 28 jaar geleden. Oei, oei, oei. I'd be yours. Time flies, zullen we maar zeggen. Ilse de Lange, daarvoor Simple Minds. Don't you forget about me. Top 3000 uur. Dit uur uit de liedjes van Jeannette Paal uit Almelo. Ze heeft een mooie stemmenlijst hier.

0: hitmachine is deze man toch, hè? Ongelooflijk. Maar hoe kan het ook anders met zo'n stem? Teddy Swims, The Door. En daarvoor Rockin' All Over The World. En wat vrolijkheid hebben. Status Quo.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Dit was hem alweer. Top 3000 uur voor vandaag, deze dinsdag. En hij is volledig geïnspireerd door de lijst van Jeanette Taal uit Almelo. Jeanette Taal, moet ik goed zeggen natuurlijk, hè. Hij is zo sterk, dat wel. En misschien hebben we morgen wel jouw lijstje erbij pakken. Maar het applaus is voor Jeanette nu. Dankjewel voor de mooie liedjes. Zometeen is Marisa hier 3 uur lang. Maar ik zie er nog eentje naar lijn staan. Ja, die kan ik niet laten liggen, want dit is gewoon mooi. En nog van eigen bodem ook. Alidus Hering, de mannen van de Time Bandits. It's an endless road. En dat is het.

0: Avondeels Bijbel.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren. Zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap.

0: Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De man die anderhalve week geleden een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Van ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die dan te koop worden aangeboden.
13: Ja, hier heb ik een lijst met allemaal Nederlandse slachtoffers met hun namen, het aantal foto's en video's dat van hen is gelekt. En als je er dan op klikt, dan kom je op een profielpagina met dus die foto's, al hun privégegevens. En als je betaalt, krijg je al die gegevens die je dan kan downloaden.
12: Dat doen die criminelen voor afpersing met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie naar aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. En werknemers in wasserijen gaan overmorgen staken. Voor het eerst leggen ze het werk landelijk neer. Volgens vakbond FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe cao muurvast. Het personeel eist 6% meer loon en dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk. In de wasserijsector werken bijna 9000 mensen. Het weer dan. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt zo tussen de 19 en de 23 graden. En morgen komt echt die overgang naar het herfstachtige weer.
14: Hey Marijke, even voor de duidelijkheid. Waar moeten we vandaag zijn voor die 23 graden? Is dat wel gewoon in Nederland?
12: Ja, dat is wel gewoon in Nederland. Zeker weten, ja.
14: Just checking, maar waarschijnlijk gewoon weer in het zuiden.
12: Ik denk het wel.
14: Ja, precies. Ja, dan weet ik wat ik ga doen vanmiddag. Hey, dankjewel, hè.
12: Graag gedaan.
14: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij de Thomassentunnel. Daar is de oprit afgesloten. Je doet daar 50 minuten extra over. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Sabina. Auto met pech. En 14 minuten extra. Ten slotte de A58 Eindhoven Tilburg bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar heb je 29 minuten geduld nodig. Het is Marisa hier bij Veronica met zometeen een nieuwe ronde van de Fluisteraar.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
21: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
22: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
28: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
29: Verschillende soorten nepnieuws.
27: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
29: Ik hou er niet meer bij.
30: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
31: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
32: Simyo.
33: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
34: Speel mee met de Fluisteraar.
35: De jackpot staat nu op 13.600 euro.

0: tonight.
1: Oh ja, dan ontmoet je ineens je zielsverwant. Train bij Veronica. Hey Soul Sister en natuurlijk ook Hey Soul Brother. Hoe is het met je deze dinsdag?
2: De fluisteraar.
1: Ja, nou ja, hou even die gedachten vast. Daar wil ik zo meteen alles van weten. Eerst moet ik even €13.600 weggeven en een jaar lang gratis energie door energiekiezer. Want het is tijd voor de fluisteraar. Toch wel het meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio. Dat is een volle gang. Er is keiharde cash te winnen. En degene die een gokje mag wagen, dat is Wietske Eringa. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ik wil zeggen, waar kom je vandaan? Maar ik hoor het eigenlijk al wel.
3: Ja, dat verraadt het al snel, hè?
1: Ja, ik vind dat zo prachtig. Echt een van mijn beste vrienden, die woont in Friesland. En ik ga even bij jou checken op deze zin, of ik het eindelijk een keer goed uitspreek. Bute bre en greene cheese, wat dat net zizekin is geen op Rjochte Fries.
3: Op
1: Rjochte
3: Fries, heel goed.
1: Ah, nou kijk. Okay.
3: Knap gedaan.
1: Ja, dat week heb ik het geprobeerd als Twent, hè. Dat is dan toch even lastig. Hey, ik vind het leuk dat ik je aan de lijn heb, lieve Wietske. Want ja, jij denkt te weten wie het is, hè, onze fluisteraar.
3: Ik denk het te weten,
1: jazeker. Oh, spannend.
3: Vol overtuiging.
1: Oh, nou kijk, dit vind ik altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om te zeggen op een schaal van 1 tot 10, hoe zeker weet je het? Maar als ik dit zo hoor...
3: Ja, je moet altijd hoog inzetten, hè?
1: Ja, dat is wel waar. Jij gaat gewoon lekker voor de team. Moet je altijd doen. Hey, wat zou je gaan doen met al dat geld?
3: Ja, we hebben echt ontzettend veel wensen natuurlijk. Maar een fijne vakantie met het gezin is natuurlijk altijd heel erg fijn.
1: Ja.
3: En de decembermaand komt eraan, dus veel... Ja. Cadeaus voor de kindjes.
1: Nee, ja, voor €13.600 kun je natuurlijk gewoon echt wel veel leuke cadeaus kopen. Dus dit snap ik wel. Ja. Allemaal mooie, goede doelen. Oké, ik laat hem nog een keer horen, de fluisteraar. Dit is hem.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Ja, daar klonk hij weer, daar schalde hij weer door de ether. Onze fluisteraar. Maar wie denk jij dat het is, Wietske?
3: Ik denk dat het André Dommelmans is.
1: André Dommelmans, de acteur.
3: De acteur, ja.
1: Onder andere uit Haantjes. En volgens mij zat hij toch ook in...
3: Luizenmoeder.
1: Ja, Luizenmoeder, de remake van Vlodder 2.0, of hoe heet dat? Ja.
3: Ja.
1: Oké, André Dommelmans. Nou, weet je wat? Ik dim het licht hier in de studio. En ik ga het aan de jury vragen. Superspannend. Lieve Wietske, voor €13.600 en een jaar lang gratis energie door energiekiezer. Voor mooie cadeautjes in de decembermaand. Klussen aan het huis. Een mooie vakantie naar Italië met het gezin. Gaat het lukken van dit geld? Jury.
3: Oh, dat zou fantastisch zijn.
1: Zoeken wij André Dommelmans.
4: Jouw antwoord is... fout.
3: Oh, wat jammer.
1: Ja. Oh, dat is zeker jammer. Nee, jij zei het. Ik dacht, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Dat zou wel eens heel goed kunnen zijn. Maar nee, de jury die zegt dat het niet zo is. Ach, nou, wat spijt me dat, Wietske. Dan houdt dit op. Maar goed, ik wil je hartelijk bedanken voor het meedoen. En je weet het, hè, als jij nog een ander idee hebt... mag je altijd weer fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. En dan kan het zomaar zijn dat we je nog een keertje gaan bellen.
3: Nou, gaan we zeker doen.
1: Heb een fijne dag, hè.
3: Fijne dag.
1: Dank je. Dag Wietske. Oh, maar ik zou ook zo teleurgesteld zijn. Ben ik ook wel, hoor. Ik ben teleurgesteld voor Wietske. Maar niet voor jou, want ja, dat betekent dat de jackpot er gewoon nog is. Sterker nog, er komt €200 bij. €13.800 in de jackpot. Wil je daar kans op maken en jij wil een gokje wagen? Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app door het woord fluisteraar te appen. Ja, George Baker Selection onderweg naar deze classic van Pearl Jam.

Het George Baker Selection Radio Veronica en zijn Little Green Bag. Ja, zit jouw ademhaling ook een beetje hoog deze ochtend? Ik heb daar zo'n last van, maar weet je, het kan altijd erger. De zanger die ik nu voor je instart, die loopt letterlijk rond met een kogel in zijn long. Ja, dat is een cadeautje van een mislukte schietspelletje met de ouders van een vriend toen hij een tiener was. Nou, die kogel die schijnt er nog steeds te zitten, maar ja, gelukkig houdt het hem niet tegen om de longen uit zijn lijf te zien. Ik heb het over Alex Warren. Ja, het levert hem zelfs hits op, hè, die man. Jongen, wat een hit. Dit is Fever Dream bij Veronica.

0: Alex Warren, Radio Veronica. Fever Dream. Oké, luister. Zometeen schakelen we hem even terug naar de tweede versnelling. En dat doen we met Leila. Natuurlijk van Derek en de Domino's. Je weet nog wel, met Eric Clapton als frontman. Maar in de 90's werd hij ook gevraagd om unplugged te gaan. Dat deed hij. En toen kwam hij met deze mooie versie. Leila.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.

0: En dan...
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Morgen, het is 10:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens. Daar is de oprit afgesloten. 25 minuten extra. Na A27 Gorkum Utrecht bij Noorderloos. Dat doe je er 17 minuten langer over. Ten slotte A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Sabina. Er is een vrachtwagen met pech en dat kost jou zo'n 11 minuten.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
18: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
19: En nu,
18: Marissa.
19: Met de beste muziek aller tijden.

Ja, dat zei ik vanmorgen ook tegen mijn heerlijk warme dekbed. Hard to say goodbye, Rondé, Veronica. En als jij dacht dat het drama in je groepsapp erg is, ja, wacht dan maar tot je deze synthesizers hoort. We gaan terug naar 1985 met een hit die bewijst dat beloftes er misschien zijn om gebroken te worden, maar dat dit meesterwerk gelukkig nooit vergaat. Het is Coke Robin en The Promise You Made.

op je radio in de vorm van de Counting Crows en Accidentally in Love. Ik kreeg echt zo'n leuke app van Rob. Die zegt, hey Marisa, ik ben lekker aan het luisteren vanaf het strand in Malia, Creta. Het is 24 graden, English breakfast net achter de kiezen en ik ben heerlijk aan het genieten. Heb je de Style Council voor me? Ja, dat heb ik zeker. Ik denk dat je deze bedoelt, toch?

Ja, speciaal voor Rob, die toch ergens op Kreta ligt. Op een prachtig strand. En dat is hem natuurlijk gewoon wel gegund. You're the shout to the top van de Style Council hier bij Radio Veronica. Oeh, zometeen. Ja, dat is best een sensueel liedje. Ik weet, het is nog maar dinsdag, maar misschien kan je er wat mee. De fluisteraar wordt met...

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks, bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen record

0: Toch zijn passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer.
1: Ja, dat klinkt als een dreigement. Dankjewel, Jeroen. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Hoek staat een auto met pech. Daar doe je er 10 minuten langer over. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Brielen, daar is de oprit afgesloten en de vertraging bedraagt 13 minuten extra. En tenslotte de A59 Oss-Zonzeel bij Waspik, 5 minuten.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Alles in

0: douche. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 13.800 euro.

0: Gewoon, wat een prachtig tekst toch ook, Herbert. We gaan natuurlijk niet indunten vandaag, want het is dinsdag. Dat is de meest productieve dag van de week, blijkt uit onderzoek. En er valt veel geld te winnen bij je vrienden van Veronica. De Fluister. Oh jongens, die jackpot, hij wordt steeds voller. Dat bedrag dat je kan winnen, dat wordt eigenlijk ook steeds aantrekkelijker. €13.800 in de jackpot. En je krijgt natuurlijk als je wint ook een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Er komt een zeer strenge winter aan. De horrorwinter des doods, noemt de Telegraaf hem al. Dus dan weet je dat, dan heb je gewoon energie nodig. Oké, ik heb hier de opgave voor de duidelijkheid. Mocht je er nu pas invallen en denken, ja, waar zijn ze in godesnaam mee bezig? We hebben een spel, dat heet De Fluisteraar. En dat is eigenlijk niets meer en niets minder dan een fluisterende BN'er die jij moet proberen te ontmaskeren. Wie is onze fluisteraar? Spits je oren, dit is de opgave.
1: Sst, dit is De Fluisteraar.
2: Radio Veronica, join the club.
0: Vele foute antwoorden zijn al gegeven. Daarom kon de jackpot oplopen tot €13.800. Heb jij ook een verkeerd antwoord? Dan spek je de kast, dan gaan we naar €14.000. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat wij dit bedrag morgen nog bijschrijven op jouw rekening. Dus denk je, ja jongens, ik weet het gewoon. Ik weet het. App dan nu fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Over een uur gaan we het spel weer spelen. En ik zou het zo leuk vinden om jou dan te spreken. En om het geld aan jou weg te geven. Ja, ik gun je dat. Zo ben ik. Hathaway zometeen met What is Love? Baby, don't hurt me. Schatje, pop je alsjeblieft niet. Als we het toch over de liefde hebben, dan is dit ook wel een heel mooie, toch? Dire Straits, Romeo and Juliet.
3: A love struck Romeo. Sing the streets a serenade. Laying everybody low.

What is love, baby? Schatje, liefje, popje, don't hurt me hier bij Radio Veronica. Ja, hoe gaat het met je? Wat doe je op dit moment? Lag je nog half in dromenland en moest je jezelf vanmorgen echt uit die warme cocons

0: dat liedje met dat iconische begin, hè? Shaka, shaka, shaka, shaka Khan. Ik liet dat aan mijn oudste dochter horen. En haar juf die heet Jacqueline. Ik zeg dat wel geen Shaka Khan, maar Shaka, Jacqueline, Jacqueline. En elke keer als zij juf nu ziet, dan zegt ze dat. En ik geloof dat ze een onvoldoende gaat krijgen voor sociale vaardigheden op de rapport binnenkort. Jordan, I feel for you, Shaka Khan, hier bij Radio Veronica. Zometeen deze van Kay.
1: De A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten, kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Goedemorgen, het is net 11:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Hoek, daar staat een auto met pech. Je hebt daar 9 minuten vertraging. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht, een te hoog voertuig. 6 minuten extra. En tenslotte de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de havens. Oprit nog steeds afgesloten en inmiddels is de vertraging daar zo'n 9 minuten.
19: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
19: Marisa.

0: Jordan Radio Veronica, this is how we do it. Ja, ik vroeg dus eerder deze ochtend aan jou. Hoe doe jij het eigenlijk vandaag? Leuke berichten binnengekomen, dank je wel daarvoor. Yvonne Kruis hier, die zegt... Ja, ik was al vroeg uit bed met een zware verkoudheid. Nu aan de alcoholvrije grog met honing, citroen, verse gember en kurkuma. Daar giet je dan heet water op en ja, dan is thuiswerken wel heel erg fijn. Ja, dat snap ik wel. Dat je dat soepje niet hoeft te gaan koken in de bedrijfskantine. Dat je lekker een beetje rustig aan kan doen. Heel veel beterschap, Yvonne. Desiree Mateuze, die zegt... Ja, vanmorgen 5 uur opgestaan. We hebben een eigen schoonmaakbedrijf. Dus voor ons dag en dauw al bezig. Ik zie elke dag de zon opkomen. Ja, dat is wel mooi, hè. Ik zie ook elke ochtend de zon opkomen. En dat is dan toch wel mooi. Helemaal zoals vanmorgen. Weet je, dat het een beetje mistig is. Ja, dan wordt de wereld ineens toch zo'n mooie filmscène van. En Patrick van Schijndel die zegt... Hé, Marisa, ik zit hier in Spanje al 7 jaar. Schijnt bij jullie de zon? Is het hier bewolkt en regenachtig? Hopelijk wordt dat geen gewoonte. Ik zal toch niet weer moeten gaan emigreren. Daar moest ik wel erg om lachen. Hey, en deze, dit is een leuk bericht van Elisanne.
1: Goedemorgen Marisa, Eli hier. Ik ben onderweg naar waar jij geboren en getogen bent. Naar het oosten. Want ik heb vandaag daar een presentatiedag. Met allemaal theaterprogrammeurs. En daar ga ik voor het eerst een pitch doen van mijn theatershow. En die heet Broodje Nuchter Katje Lam. 3 jaar geleden begonnen met 1 jaar lang geen druppel alcohol drinken. Als experiment met echt het idee om daarna weer terug te gaan naar de wijn. Maar nu, een paar jaar later, sta ik in het theater. En vandaag ben ik onderweg. Het is echt een hele lange rit vanaf mij, vanuit de Veluwe. Dus ik ga lekker naar jou luisteren en maak er een mooie dag van. En als je nog wat Twentse begrippen hebt die ik even moet weten om daar een beetje te mingelen... In het volk van het oosten, laat het even weten. Dankjewel, doeg!
0: Doei, Elisanne. Nou, ten eerste heel veel succes met je theatervoorstelling... want dat klinkt echt superleuk. Maar ja, wij praten wel echt heel anders hoor in Twente... dan op de gemiddelde plek in Nederland. We zijn namelijk van de understatements, weet je. Wij maken gevoelens altijd een beetje kleiner. Bijvoorbeeld als je tegen iemand wil zeggen van... joh, maak je niet druk, komt allemaal wel goed... dan zeggen wij het lup wel los. Terwijl, hè, het loopt wel los, het lup wel los. En als je wil zeggen, joh, rustig aan, dan zeggen we hennegaan. Dat is ook een heel belangrijke, hennegaan. En zelfs de meest vurige, liefdevolle gevoelens maken wij dus kleiner. Hè? Dus stel je voor, iemand boekt echt een topresultaat. Je bent super trots. Dan zeg je, nou, kon minder. Het kon minder. En wij doen ook niet aan uitspraken als... ach, lieve schat, ik hou van je, weet je. Wij zeggen, je loopt me niks in de weg. Oftewel, je loopt me niks in de weg. Als iemand dat tegen je zegt, je loopt me niks in de weg... dan kan je je trouwjurk vast gaan uitzoeken.

0: is all.
1: Een van de mooiste walsjes ooit gemaakt. Die hoor je natuurlijk hier bij Vrienden van Veronica. Klasse classic van Billy Joel. Je hoorde The Piano Man.
2: Single, single, single swipe. Single, single swipe. Love me tender. Single, single swipe.
1: Oh yeah, heb jij zin in een leuke single? Doe dan zometeen mee aan Single Swipe. Dat is een nieuw spelletje. Nee, we gaan niet vissen in de vijver van je liefdesleven. Dit is ja, een soort van muziek Tinder eigenlijk. Single Swipe. Dus geen singles met bindingsangst. Gewoon singles met een vette beat, hè, voor de duidelijkheid. Ik gooi zo meteen 3 liedjes door de ether. En de regels zijn simpel. Gaan we het liedje keihard draaien? Of zeg jij, nee, we swipen die handel lekker naar links. En we gaan naar het volgende liedje. Als jij mee wil doen, dan is dit toch wel het moment om je op te geven. En dat doe je door het woord meedoen te appen. Meedoen appen naar de gratis rij.

0: ze wilde zo graag een liedje maken over een cocktail. Zei, hoe heette die cocktail toch ook alweer? Die ach, hoe heet die? Iets met het strand, Cake by the Ocean. Ze bedoelde Sex on the Beach. Single, single, single swipe. Single, single swipe. D&TE bij Veronica met Cake by the Ocean. Maar als je het weer hoort, dan weet je nu wat ze bedoelen. Hey Jan Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, leuk om jou te spreken. Wat doe je momenteel, behalve meedoen met het spel bij de radio?
1: Momenteel zit ik op een shovel.
0: Kijk, dan hebben we daar een beeld van.
1: Compensering.
0: Ja, precies. Dus je hebt hem even netjes aan de kant gezet, neem ik aan. Of ben je gewoon lekker door aan het shovelen? Oh nee, oké, prima.
1: Ik heb hier... staat stil.
0: Oh, gelukkig. Ik heb drie singles voor je klaarstaan. Nou ja, als je de eerste niks vindt, dan swipe je door naar de tweede. Als je dat niks vindt, swipe je door naar de derde. En als je dat niks vindt, heb je pech. Want ik ga de derde dan sowieso draaien. Dus dit is wel een beetje de truc. Je moet niet te ver doorswipen. En mijn vraag aan jou is, welke muzieksmaak heb je?
1: Ja, van alles, heel breed.
0: Oké, nou dat scheelt
1: beetje,
0: gelukkig.
1: Ja, liefst een beetje met gitaar, een beetje rock, dat zou wat lekker zijn.
0: Oké, iets met rock. Nou, we gaan kijken of dat gaat lukken. Luister mee naar de eerste. Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Is dat hem, lieve Jan Willem? Of zeg je van, nou, doe mij de volgende nog even. Swipen die handel.
1: Van het twijfel tot al dit, maar ik ga nog eentje verder. Swipe hem door.
0: Jij wil doorswipen. Nou ja, dat is goed. Dit is de volgende. Eiffel 65 en Blue.
1: Nee. Die swipe er zeker door.
0: Die gaat weg. Oh, nou dan gaan we naar optie 3. Ja, dat wordt hem dan, hè. Amy McDonald en This is the Life.
1: Ik val op twijfel tot al dit, maar ik ga nog eentje verder.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken.

0: Grandioos voordeel.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar die werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
9: Ja, nou fijn dat je het zegt. Jeroen, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. De A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandam 5 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-West. Daar doe je er 17 minuten langer over.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: De prijs van...

0: Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
8: Speel mee met de Fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op 13.800 euro.

0: Ik denk dat het daarom een hit is geworden. En natuurlijk omdat het gewoon een goede plaat is. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers bij Veronica.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, we gaan weer een nieuwe ronde spelen van dit spannende spel. De fluisteraar. €13.800 in de jackpot. Daar spelen we voor. En natuurlijk ook voor een jaar lang gratis energie. Door energiekiezer. Ja, morgen gaat het weer om, hè. Het is nu nog lekker. Geniet er even van nu het nog kan. Morgen dan wordt het weer gewoon die horrorherfst des doods. Zoals de Telegraaf het altijd noemt. Ik ga naar Rob de Zwart. Hey Rob, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Goedemiddag. Waar bel je vandaan, Rob?
2: Ik bel uit Heinenoord in de Hoekse Waard.
0: De Hoekse Waard, ja, precies. Oh, nou, daar heb ik een beeld. Dat vind ik leuk. Hé, en wat doe jij vandaag op een dinsdag als deze? Behalve natuurlijk gewoon proberen €13.800 te winnen.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Vandaag doe ik niks, joh. Gewoon een beetje huishoudelijke dingetjes en zo, weet je wel. En,
0: ja, dat moet ook gebeuren.
2: Gepensioneerd, hè?
0: Ja, ik snap het. Hey, stel je voor, jij wint dat bedrag, hè? Want het is inmiddels opgelopen tot een prachtig bedrag. Wat zou je daarmee doen?
2: Ik heb niet echt een doel, weet je wel. Maar ja, het is natuurlijk altijd makkelijk in die dure tijden. Dus,
0: wat? Wat doe je ermee? Ik bedoel, wil je het wel hebben? Wat?
2: Ja, natuurlijk. Iedereen die wil dat wel hebben.
0: Ja, toch?
2: Heel graag.
0: Ja, maar je bent meer iemand van, ik zet het op de rekening en we zien wel wat ermee gebeurt.
2: Ja, daar moet ik nog over nadenken, weet je wel. Ik heb nog niet echt iets van, dat zou ik graag willen hebben, weet je wel. Daar moet ik even over nadenken. Het overvalt me allemaal natuurlijk.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Oké, dus je bent niet gemotiveerd door het geld, je vindt het gewoon leuk om mee te doen.
2: Ja, zeker, want ik zit altijd te luisteren naar je. Morgens. En die fluisteraar die volg ik natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Ik vond het wel interessant. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Nee, dat snap ik. En dan zit je ineens live in een radioshow en dan maak je kans op al dat geld. Nou, lieve Rob, ik ga het fragment nog een keer laten horen.
2: Ja.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Oké. Wie is dit? Wie zoeken we?
2: Martin Gaus.
0: Martin Gaus, de hondenfluisteraar.
2: Jezus.
0: Ja, precies. Oh, ja, hij was het avant la lettre. Hij deed dat natuurlijk al in de jaren 80, Martin Gaus. Ja, ja. Weet je het zeker? Zeg je van nou, of wil je gewoon nog een gokje wagen?
2: Nee. Ik heb natuurlijk al een tijdje te luisteren. En door die dierenprogramma's die hij vroeger had.
0: Ja.
2: Leek mij iets dat er iets van zijn stem in zat. Vandaar Martin Gaus.
0: Ja, nee, ik snap het. Ik volg je beredenering. Ik vraag de jury om het licht te dimmen in de studio. We spelen voor €13.800 en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Lieve jury, kunnen wij vandaag dat bedrag storten op de rekening van Rob de Zwart? Omdat het Martin Gaus is, onze fluisteraar?
4: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh,
0: nee.
2: Goh, jammer, hè?
0: Dit is jammer, wat was dat mooi geweest.
2: Nou, zeker. Hartstikke leuk, man.
0: Helaas. Rob, dank je wel voor het leuke gesprek in ieder geval. En ik wens jou een heel fijne dag toe daar in Heinenoord.
2: Ja, dankjewel. En jullie ook. Allemaal een fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Nou, dat was Rob de Zwart. Denk jij, ik wil ook een gokje wagen? Dat kan natuurlijk. Gewoon het woord fluisteren appen naar de gratis Radio Veronica app. En ja, er komt €200 bovenop. Dames en heren, €14.000 in de jackpot.

0: Rolling Stones, Radio Veronica, Miss You. Oké, zometeen heb ik R.E.M. voor je met Shiny Happy People. En dan kan ik natuurlijk een fragment laten horen van hoe dat liedje ook alweer klinkt. Maar misschien is het veel leuker om het Dennis Leary uit te laten leggen.
1: You know something, folks? I think rock and roll is taking itself a little bit too seriously lately, okay? R.E.M. Shiny Happy People. Hey. Pull that bus over to the side of the pretentiousness turnpike, okay, pal? I want everybody off the bus. I want the shiny people over here and the happy people over here, okay? I represent angry, gun-toting, meat-eating people, pal.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
17: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk. Daar staat een te hoog voertuig vast. Je doet er daar 11 minuten langer over. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-West 31 minuten. En dat komt door een vrachtwagen met pech.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
20: En nu
19: Marisa.
20: Met

Dat zal je toch maar gezegd worden. Hè? Rather be Clean Bandit samen met Jess Glynn hier bij Radio Veronica. Oh, Dan Hartman. We kennen hem natuurlijk allemaal van Relight My Fire. Maar deze man heeft zoveel mooie andere muziek gemaakt. Zoals deze. Ja, ik moet zeggen, dit is wel mijn persoonlijke favoriet. Weet je, dit klinkt zo lekker 80's. Dit is We Are The Young.

Choosing Texas. Een beetje het soort liedje dat het beste klinkt als de zon al lang onder is en de neonverlichting de boel overneemt. Hè. Soms is een gebroken hart nu eenmaal verpakt in een verdomd goed liedje. Ja, ik vind het zo leuk, ik vind het zo mooi, ik vind het ook zo tof dat country weer zo groot aan het worden is als genre. Zometeen de man, de myth, de Rob Stenders. En dit is Owl City.

Ik denk dat het misschien wel even mijn leukste jeugdherinneringen is. Ergens op een camping in Frankrijk. En dat je al die kleine leuke vier vuurvliegjes voorbij zag vliegen. Jordan Aal City bij Veronica en The Fireflies. Zometeen na 1 uur onze nationale verzoekhoek, a.k.a. de Bonanza. Dus kom maar door met al je verzoekplaten via de gratis radio.

0: 30% korting op Altrex reformladders.
1: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse...
2: Namisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Pech!

0: vraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Oh.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam.
23: Sietsie.
22: Voor de dood van een minderjarige jongen zijn 3 mannen in Venlo aangehouden. Vorig jaar zomer kwamen 3 mensen in het ziekenhuis terecht, waarschijnlijk na het inademen van giftige stoffen. 1 van hen overleed na een paar dagen. De aangehouden mannen worden verdacht van drugsproductie en mensenhandel. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Dat zijn er een stuk meer dan de afgelopen dagen. Zo'n 150 tot 200.000 mensen doen mee aan de demonstraties. Die liepen de laatste dagen op meerdere plekken uit op rellen, waarbij tot nu toe 5.000 mensen zijn opgepakt. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 1 wetenschapper. Dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. De winnaar nu is een 82-jarige Belg. Hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie.
23: Gaat een Giet vragen.
22: Ja. Misschien weet hij wat het betekent.
23: Ja.
22: Het weer dan veel wolken. Soms ook zon. Het is rond de 20 graden. En dan het verkeer.
23: Ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen. Maar dit houdt niet op, snap je?
22: Oh, nou, dan doe ik het over dit muziekje. Ja, geen probleem.
23: Ja.
22: Er is 1 file die nu opvalt. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam. 36 minuten door een kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dat is lekker.

0: Sabinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a walk! And give you a walk!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
15: Speel mee met de Fluisteraar.
16: De jackpot staat nu op 14.000 euro.
17: Wauw, geweldig.

0: Voor Tijmen de Beemster. Ik wil zoveel namen van mensen lenen. Vind ik zo'n mooie naam ook. Tijmen de Beemster wil de Golden Years. Bonanza, het is tijd voor David Bowie toch. Golden Years een keer uitproberen, hebben we hierbij gedaan. Marion, die kan hier wel goedkeuring voor...
1: geven.
0: Bedankt, is dat het beste woord?
1: Gok ik?
0: Ja. Hey, als klein autistje ben ik volkomen ontregeld, want ik zit in een andere studio.
1: Ik merk het. We hebben hier daglicht.
0: Daglicht,
1: wow,
0: ja.
1: Geweldig.
0: Moeten we niet aan wennen aan daglicht, hè? Nee. Maar het is dus niet helemaal zoals het altijd is. Dus ik moet eventjes wennen.
1: Hè? Nou, Barto moet ook even wennen. Die zegt, het is een studio in één keer verlicht. Wauw.
0: Dat ook wel, ja. Tot aan de 3 uur, dan verandert eigenlijk verder helemaal niks. Als je luistert, denk je, we hebben die mensen het over. Maar mag ik ook een keer even mijn emoties met jullie delen?
1: Ach, mag.
0: Voor de rest zeg ik gewoon, wat wil je horen? Dat blijft de basisvraag. Op de basisweg. Wij proberen er een mooie gevarieerde playlist van te maken, maar alle ingrediënten die komen bij jou vandaan. Laat even weten via de app van Radio Veronica wat je zou willen horen.

0: Up the Luca, how's it in the pauze?
1: Stateless, We Come On is aangevraagd door Huub Brouwer. Hebben hem ook een klein beetje voor Cyril van Dijk gedraaid. Die wilde graag zelf al mee. Ja, red mij van Stateless zorgen. Gaan we naar West End Girls van de Pet Shop Boys. Die is aangevraagd door Marjolein.
2: En daar had ze verder eigenlijk helemaal geen commentaar bij. Gewoon lekkere plaat draaien.
1: Nou. In deze studio staat geen Pet Shop Boys alarm. Die verhalen. Er zijn een paar dingen nog hetzelfde zijn, hè?

0: De eerste, een van de beste, de Pet Shop Boys en West End Girls, die is aangevraagd door Marjolein. Merkwaardig verzoek van Jannik Broers. Die zegt, ik wil een liedje horen waarvan ik nog niet weet welke het is. Ik wil graag horen welk liedje jij het allerliefst hard meezingt. Wie is jij in dit geval? Ben jij dat of ik?
1: Nee,
0: of
1: wij allebei? Jij bent hier de man achter de knoppen.
0: Ik ben de man achter de knoppen.
1: Ja, toch?
0: Lekkere benaming. Ja. Een paar nummers die kan ik meezingen. Ik zal dat met de microfoon dicht doen, overigens voor iedereen beter. Voor mijn stem ook trouwens. Speel de Wine, Eric Burden en War. Die kan ik redelijk van links naar rechts, van boven tot beneden. Dan hebben we Jeveux de l'Amour van Raymond van het Groenewoud. Ik heb Robbie Robertson in mijn repertoire zitten. Somewhere Down the Crazy River. En Spanish Troll kan ik zelfs het Spaanse stukje.
1: Zeker.
0: Alhoewel, zou het niet letterlijk mee kunnen doen. Maar ik kan het wel een beetje playbacken, zodat het toch lijkt.
1: Het klinkt perfect. Maar weet je wat grappig is? Ja. Speel de Wine is ook nog een keer aangevraagd door Tom. Dus dat komt wel leuk bij elkaar. Maar Jannik, laat maar weten welke het moet worden, toch?
0: Ja, één van deze Jannik. En Speel de Wine zou kunnen, inderdaad. Ik zie hem ook, ja. Tom die heeft hem net aangevraagd. Eric Burden & War heeft hem wel in de live-uitvoering aangevraagd. Je krijgt een playback-uitvoering van. De nieuwe Mel VF, Missing You.

0: Ze van Gabriela vragen hoe het gaat met dat live optreden. Want dat plan jij toch allemaal? Oh, wacht even.
1: Ja, ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben hard bezig.
0: Hard bezig.
2: Dat willen horen we graag.
0: Ja. Ja. Wat betekent dat in gewoon Nederlands?
1: Nou ja, ik wacht nog even op een akkoord.
0: Ah.
1: En dan kunnen we
2: gaan. Mel, moet hij nog officieel, heeft hij een route?
1: Spannend.
0: Mel kan altijd zijn. Ze voor ons kan ze altijd.

0: Van Carlos zo jammer dat hij helemaal geen sjoegen heeft van gitaarspelen, hè?
1: Ja, nog even en dan komt hij echt wel lekker uit de verf, hoor. Ik geef hem nog even. Ja,
0: een paar cursusjes, jongen. Ja. Neem toch eens een cursus. Dat zeggen we overigens met een knipoog, hè, voor het geval dat, ja. Bart wilde deze Smooth, laatste zomerse dag van het jaar. Misschien wel echt een moment voor Santana en Smooth. Lekker soezen in de laatste zomerzon. Er kan weer een nieuwe single van Rutger uitkomen. Lekker soezen in de laatste zomerzon.
1: Goeie tips, hè, voor
0: de titel. Knallen worden, ja. Ik ga eens even contact opnemen met Yannick. Hallo, Yannick. Goedemiddag.
2: Hey,
0: Rob,
2: goedemiddag,
0: en Caroline. Hallo. Liedje, ik was er toch die mee wilde horen zingen, dat denk ik niet. Maar liedje dat ik mee kan zingen.
2: Die jij het liefst mee zingt?
0: Ja. Nou, dan heb ik een paar opties voor je. Ik heb in mijn repertoire zitten Spill the Wine van Eric Burdon. Die heeft Tom toevallig trouwens aangevraagd, dus dat is wel geinig. Summer Down the Crazy River, Robbie Robertson. Je veux de l'amour, Raymond van het Groene Woud. Spanish Troll, Mink de Veel, inclusief Spaanse gedeelte. En Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Daar heb ik eens ooit zelfs een hit mee gehad met mijn versie. Samen met Jeroen van Inkel, overigens. Ja. Nou, welke...
2: Het zijn allemaal hele leuke nummers natuurlijk. Het zijn allemaal leuke nummers, ja. Ik ben wel heel benieuwd of jouw Spaans een beetje goed is als je dat meezingt.
0: Ja, ja, dat kan ik.
1: Dus het wordt Mink de Veel, begrijp ik. Mink de Veel. Ja. Ja, je lacht,
2: ja, maar
1: hij gaat je verrassen, hoor.
0: Ja.
2: Nou, ik hou mijn oor aan de radio gekluisterd. Ik ben heel benieuwd.
0: Het wordt wel playback, hè? Dat begrijp je.
1: Nee, live nu toch?
0: Nee, je gaat ook door het hele nummer heen zingen.
2: Alleen Spaanse gedeelte.
0: Alleen Spaanse gedeelte. Ze zetten gewoon allebei een dikke fuik voor me op en ik wandel er zo rechtstreeks in.
2: Goed samengewerkt, Caroline.

0: bang dat er iemand uit Spanje luistert en die denkt... Bleh.
1: Was zo'n die gozer nou net?
0: Ja, in een bepaalde Spaanse wijk. Playa de Aro, weet je wel, naast die voormalige Radio Miamigo studio. Daar spreken ze dit accent.
1: Nou, de mensen in de app zijn onder de indruk, hoor. Edwin Kuik zegt, muy bien erop. En Judith, die spreekt een audio-app in, die ga ik zo even afluisteren. Marion zegt, ik ben nog niet zo ver met mijn Spaans. Christian zegt, goed hoor, Robbie. Ja.
0: Nou, ik heb mijn uiterste best gedaan. Meer kan ik niet geven aan jullie. Spanish Troll van Mink Deville. Al die anderen waren makkelijker, dus daarom moest deze het allemaal worden natuurlijk, ja. Siets, jij gaat zo meteen ons op de hoogte brengen van het laatste nieuws.
2: Ja.
0: Waar gaat het over?
2: Ja, er is weer een hack bij een internetwinkel.
0: Oh nee. De heer Gerard Hekdom is die weer... We horen het over een minuut.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
10: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
0: Het is iets over 1:30 geworden. Siets, zou jij ons de eer gunnen om ons iets te vertellen over het allerlaatste nieuws? Weer een hack.
2: Ja, webwinkel ASOS is gehackt. Werd op een bijzondere manier duidelijk via een pushbericht naar iedereen met de app van ASOS op zijn telefoon. Hackers schrijven in een bericht aan het bedrijf dat ASOS dat ze de data in handen hebben en die dreigen openbaar te maken. Of ze nou echt die privégegevens hebben binnengehaald is niet helemaal duidelijk.
0: Behalve hier voor de deur, is er verder nog ergens een file?
2: Nou, er is één vertraging boven de 10 minuten. Wel een flinke door een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht.
0: Ik moet altijd de Arie Ribbes in me moet ik onderdrukken bij...
1: Hoevelaken. Ja.

0: blijft me een paar jaar om hierop te studeren. Behalve het Get Spanish gedeelte, daar kom ik wel uit. Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig. Dan gaan we nog even een kleine bloemlezing doen van mensen die mij complimenten geven.
1: Zo, en dat zijn er wel een paar. Yannick, de originele aanvrager, die zegt muy bien. Dus die was echt onder de indruk. En Patrick van Schijndel zegt, ik ben al heel ver met mijn Spaans, maar zo cool ken ik het niet. Un saludo. Fred zegt, fantastico. En Barry zegt, is dit jouw nieuwe single, Rob? Met een duimpje. Mario zegt, geweldig, Rob. En Judith, die heeft het zelfs voor je ingesproken.
2: Wauw.
0: Wow.
1: Geweldig.
0: Nou, bedankt voor al deze felicitaties. Mijn ego en ik danken jullie van harte.

0: I spell to put on you. I put a spell on you. Die was voor Joost. Die had zin in Creedence Clearwater Revival. Eigenlijk gewoon Maams even moeten bellen. Die kan dit altijd goed aankondigen. Creedence Clearwater Revivaltje, zegt hij. En een revivaltje was er van de Creedence Clearwater Revival. Ook dankzij de tribute of the bands. Midnight Special wilde hij. I put a spell on you. Up around the band. Whatever. En toen heb ik natuurlijk nog gezocht of er een nummer was met de titel Whatever. Maar het was denk ik gewoon zo'n algemene whatever. Als het maar Creedence Clearwater Revival is.
1: Hey Rob, ik vraag me af nu ik dit nummertje hoort. Jeugd tegenwoordig.
0: Ach, okay.
1: Waar is jeugd tegenwoordig?
0: Ben ik helemaal zeker of dat een filosofische vraag is?
2: Ja, kan heel breed.
0: Geïnteresseerd in de muziek? Als het over de band gaat, die zijn het toch nog gewoon?
3: Nou, ze hebben begin dit jaar nog een 20-jarig jubileum gevierd. Maar ze zijn ook solo heel actief. Hè? Die Fiesta Fur natuurlijk, die doet solo al dingen. En die doet kookboeken en podcasts, weet ik het allemaal. Mm-hmm. Willy Warta zit in The Voice.
2: Ja.
3: En Pepijn Lane is vader van heel veel kinderen volgens mij. Dus die heeft het ook druk genoeg.
0: Die heeft zelf jeugd van tegenwoordig. Maar Henk, als je het filosofisch bedoelt, gaan we er ook even over nadenken. Proberen we daar ook een antwoord op te verzinnen. Ik heb al een paar keer gedraaid. Ik ben nogal verknocht, wonderlijk genoeg, aan deze band. En een nieuwe single, The Simple Minds.

0: Nooit gedacht. Iets van de Simple Minds uit de categorie nieuwe muziek van de Simple Minds wat ik leuk zou vinden. Je hebt gewoon van die bandjes. Die installeer je in je hoofd bij Das War einmal.
1: Ja.
0: En dat maakt niet uit, want je kan er altijd zo'n lekkere Glittering Prize of New Gold Dream of Someone Somewhere in Summertime.
1: Lekker.
0: Dan blijven dan de klassiekers, maar het is toch wel lekker als ze gewoon vandaag de dag een heerlijke single uitbrengen. Dit is er eentje, Beginner Boys, Simple Minds. Arthur was de aanvrager daarvan trouwens, Arthur Simons. Ik hoorde ze voor het eerst begin jaren 80 in de Roxy in Apeldoorn en ik heb ze sindsdien altijd gevolgd. Fijn, zegt Vince, deze Simple Minds, de herkenbare gitaar van Charlie Burchill. Martin zegt een heerlijk nummer. Ik heb ze een paar keer live gezien. Nog steeds heerlijke muziek. Wat een heerlijk nummer.
1: Ja, er staat wat een heerlijk bumner. Maar daar heb je heel goed heerlijk nummer van gemaakt.
0: Iets in mij zei dat het zo was, ja. En een paar jaar geleden waren ze eigenlijk gewoon weer kleine concertzaaltjes. Maar ze zitten nu gewoon weer Ziggo Dome. Twee keer doen ze de Simple Minds.

0: Music Play. Die is voor Michiel Jansen. Let the Music Play. Een heerlijk liedje van Barry White. Is zo.
1: Hey Rob en Caroline. Hier is Roel weer. Dankzij jullie heb ik Nona mogen leren kennen. Fantastisch. Ik ben vorige week naar een concert geweest. En dat was nog mooier dan dat. In, waar was het? Doornroosje, Nijmegen. Dus als je een liedje wil draaien, heel graag.
0: Kijk.

0: vaker ook in de studio gehad. What a way to die, weet je nog. Nona, dit was Forever Yours. Die hebben wij gedraaid voor Roel Delissen. Er is inmiddels best wel een aardig bedragje. We maken hem rond. Johan Cruijff zou tevreden zijn. 14.000 euro hebben wij in de jackpot. Voor de fluisteraar. En natuurlijk een jaar lang gratis energie. Onze vrienden van Energiekiezer. Die gunnen je dat.
1: Onze matties.
0: Maar wat is de opgave?
2: Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Fluisteraar appen als je denkt, ik wil meedoen. Geld, geld, geld. En doe dan niet zoals die mevrouw die we gisteren nog belden. Die zei, het komt op dit moment niet uit. Zoals het je op dit moment niet uitkomt.
1: Niet appen.
0: Niet appen. Fluisteraar appen naar Radio Veronica. We gaan het straks even spelen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: De slaap.
1: Ja.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
18: Sietse.
17: Voor de anti-AZC-rellen afgelopen maand in Opheusden en Kesteren in de Betuwe hebben 24 mensen een dwangsom gekregen. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 boete betalen. De 24 werden opgepakt voor vernielingen en het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang. Een wijkagent uit Tilburg is voor de rechter verschenen omdat hij 1,5 jaar lang informatie uit de politiesystemen zou hebben verkocht, zoals namen, adressen en info uit politieonderzoeken. Volgens justitie heeft de wijkagent er zeker €30.000 mee verdiend. Hij blijft voorlopig vastzitten tot de zaak verder gaat. En bij controles vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag zijn door de politie 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten allemaal €440 betalen. Het hoge aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. Het weer vanuit het westen wat meer zon. Verder veel wolken. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst droog met wat zon. 22 graden wordt het nog.

0: Avonds buien.
1: Situatie op de weg. Twee files die nu opvallen. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken. 40 minuten door bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Je kunt daarom maar beter omrijden via Ede. Gebruik daarvoor de A30, dan de A12 en de A27. En een pechgeval op de A16 Rotterdam-Breda zorgt voor Zwijndrecht voor een kwartier extra reistijd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?

0: Mickey anders doet.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
4: Speel mee met de Fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op
5: 14.000 euro.
4: Dit is Radio Veronica.
3: De Bonanza.
6: Dit is Veronica.
7: Wauw, geweldig.

0: ik ga naar de Simple Minds, maar weet je wie er ook zijn? Level 42. Level 42 zit er nou in het voorprogramma.
1: Ja. Zeker, 30 april, 1 mei, Ziggo Dome Amsterdam.
2: Ik vind ze eigenlijk te goed voor het voorprogramma. Vind ik?
0: We houden het op een dubbel bil.
2: Ja, ik vind het een dubbele A-kant.
0: Een dubbele A-kant, ja. Michel, nou veel plezier daar. Hij vindt het zelf ook 42. 2 voor de prijs van 1, zo ziet hij er zelf ook in. Ja. Hardwater Level 42 en die Simple Minds, daar hebben we de nieuwe single van gedraaid. Die is heerlijk. We gaan het zo meteen over geld hebben. En over energie. Via de energiekiezer. Naar de 14.000 euro, mits je natuurlijk de fluisteraar goed hebt. Ondertussen zeg ik, je mag ook gewoon muziek aanvragen via de app van Radio Veronica. Graag. Hebben we ook nodig. Ingrid van Dijk, die wil dat prachtige duet horen tussen Dua Lipa en Chris Stapleton. Hier is Think I'm in Love With You.

0: Mag ik hier applaus voor vragen?
1: Nou.
0: Breng een hoop mensen op de been, hoor je dat. Ah, schitterend is dit, hè? Dua Lipa en Chris Stapleton. Jij slaat Dua Lipa in je hoofd helemaal over, zag ik. Jij slaat helemaal aan bij Chris Stapleton's stem. Hè? Dan ga jij staan.
1: Ja, als die man begint te zingen, wil ik gewoon met hem trouwen. Echt waar. Wat een stem. Die raakt iets in mij. Mm-hmm. Punt.
0: Heb jij ook zo'n deal, zoals veel mensen in een relatie hebben? Je hebt natuurlijk al heel lang een prachtige romance met Ben.
1: Ja.
0: Maar dat er altijd iemand is, dat zoals in dit geval dan Chris Stapleton, als die dan een keer jou wil lenen, dat het kan.
1: Nee, zo'n deal heb ik niet.
0: zo'n deal willen?
1: Wij hebben keiharde deals thuis.
0: Think I'm in love. Laten we eens even over Poenen gaan praten. Ingrid van Dijken was overigens de aanvrager. We gaan in de richting van de 14.000 euro. En dan hebben we ook nog een jaar lang gratis energie van onze amigos van Energiekiezer.
2: Welke luisteraar herkent de
0: Het is een vraag die ons al een tijd bezighoudt. En Inge van der Werf, die gaat het al flikken nu. Inge, hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoor ik nou net van dat jurylid waar niet mee te corresponderen valt, Niels in dit geval. Hoor ik nou dat je aan het verbouwen bent?
3: Ja, dat is wel het plan. Dus de eerste offertes zijn aangevraagd. Mm-hmm. Dus dat gaat wel lopen nu, zeg maar. Dus mm-hmm. Ik dacht, ik ga hier wel een gokje op wagen. Want dat zou mooi meegenomen zijn natuurlijk.
0: Ja. Maar Inge, is een gokje wel genoeg? Of heb je echt een idee?
3: Ja, ik heb wel een idee.
0: En hoe zelfverzekerd ben je erover? Schaal 0 tot en met 10?
3: Toch wel een 8.
1: 8 is oké.
0: Okay. Nou, dat is een ruime voldoende.
3: Ja, dat is wel oké, okay, hè? Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Stel ons dan ook niet teleur. Want we gunnen het je zo, die 14.000 euro. En wat wordt dan meteen de eerste aankoop? Als je weer zo even uit je hoofd.
3: Een nieuwe keuken.
0: Een hele nieuwe keuken, 14.000 euro. Dat moet te doen zijn. Nou. Ik laat hem nog één keer horen. Misschien kom je erop een ander idee.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Fascinerend en ook frustrerend. Wie is het?
3: Ik denk dat het Renze Klamer is.
1: Oeh, dat is een goeie zeg. Ik heb nog niet gehoord. Renze Klamer.
0: Die golden boy van die talkshow die nu iets achterblijft. Maar geduld.
3: Ja,
0: ik hoor aan jou dat je denkt, leuk dat je dit allemaal tussendoor gooit. Iedereen kent die Renze. De Renze is een van de bekende mensen. Dus kom nou maar op met, heb ik het goed of heb ik het fout?
3: Ik ben wel benieuwd.
0: Ik kijk even naar het jurylid Niels. Kijken.
5: Jouw antwoord is fout.
1: Oh, ik dacht echt dat hij goed was.
0: Je zet hem een beetje op het verkeerde been, Inge, met je Renze. Ik denk dat is hem.
1: Ja.
3: Ja, jammer joh.
0: Ja, helaas. Ja, nou, ik vind het jammer als dat een goede vervoeging is voor jou. Geen 14.000 euro, maar doe vooral nog een keer mee. Want je klinkt ook zo leuk. We gunnen het je ook.
3: Nou, top, dankjewel. Ik ga er een fijne dag van maken.
0: Groetjes. Heel goed, oké. Okay. Hoi.
3: Hoi.
0: Fijne middag.
3: Dank je, doei.
0: Niels, ik heb inmiddels geleerd dat de kandidaten het altijd te spannend vinden. Dus dat het sociaal gesprek met het strenge jurylid nu pas moet. Komt Genevieve niet meer omdat ik haar naam niet goed kan uitspreken?
6: Nee, die komt later.
0: Die komt later.
6: Ja, volgende keer is ze er weer.
0: Volgende keer is ze er weer. Waarom heet ze ook niet gewoon Lola?
1: Ja.
0: Here are the Kings.
7: Matter in a club, done and also home. Where you drink champagne, the tissues start to fall. She walked up to me and she said,

0: weet ik niet, Gerben, of ze nog bestaan. Lola afwasborstels, dat weet ik niet. Vragen allemaal.
1: Nou, volgens mij heb ik er een.
0: Heb je er een, ja? Lola, The Kinks. Geweldig liedje, was de tijd ver vooruit. Laurens de Haan, die wilde specifiek ook de live-uitvoering horen. En dat is ook goed gevallen, zag ik net. Lekker, de live-uitvoering, want dat is de enige goede uitvoering. En we liegen gewoon weer. We zetten de tijd gewoon weer een heel klein beetje vooruit en achteruit. Dat doen we speciaal voor Carolien.
1: Ja.
0: Wij kunnen tegen haar zeggen, dit is jouw geboorte nummer 1, Lola. Zeker. Van The Kinks. En daar liggen we helemaal niks.
1: Helemaal niks aan.
0: Helemaal niks.
1: Nee.
0: Dat was wel de studio-uitvoering van 10 jaar eerder.
1: Had je niet per se hoeven zeggen.
0: Maar we liegen er niks aan. Kurt Servaas die zegt, hey jongen, wel vloeiend Spaans spreken. Gefeliciteerd daarmee. Maar Geneviève uitspreken lukt niet. Hoe vonden jullie dit klinken? Zonder...
2: Dus Geneviève.
0: Ja. Nou, dat is dus nog steeds niet goed.
2: Nee,
0: het antwoord is inderdaad, nee, dat lukt nog steeds niet. We gaan even in de, zullen we even in de showbiz gaan? Een heel klein beetje, even een showbiz muziekje erbij. De relationele sfeer.
1: Oh, dat is spannend.
0: Ik word nooit gevraagd voor boulevard als op zo'n toon praat.
1: Kinderboulevard, jawel.
0: Kinderboulevard. Hallo. Nee, hoe zat het ook? We hadden natuurlijk Jim Kerr, hè, met de nieuwe single van de Simple Minds. Die is fantastisch. Jim Kerr heeft verkering gehad met Chrissy Hynde.
1: Chrissy Hynde van de
0: Pretenders. Ja. En Ray Davies van de Kinks. Ook verkering gehad met Chrissy Hynde van de Pretenders.
1: Zo, dat was een drukke vrouw.
0: Ze hadden druk. Je met, ja, zeker. Maar ja, ik zat even de volgorde te bedenken. Ik denk eerst Ray Davies, daarna Jim Kerr.
1: Ja, die was eerst.
0: Ja, of wij haar dan ook willen draaien. Als verbindende factor. De Pretenders, Brass in Pocket.

0: Mark zegt ze waren zelfs getrouwd. Ze hebben een dochter samen, Jim Kerr en Chrissy Hynde. Nee, Arthur Simons zegt net Beginner Boys, de nieuwe single van de Simple Minds, gaat over de kleinzoons van Jim en Chrissy.
1: Zou het waar zijn? Oh, dat zou dan wel. Dat is echt cirkeltje rond, hè?
0: Je gaat het niet zitten liegen tegen ons. Kom op, Gerrit.
1: Ja, geweldig.
0: Maar hadden wij toch even.
2: Veronica's Popjournaal.
0: Cecile, dankjewel. Wat een heerlijke muziek alles. Zo af en toe verlaten we de classics en gaan we naar de nieuwe muziek.
2: Stenders. Ego. Tip.
0: Gisteren aangekondigd als een stilte-eiland. En dankzij Yassits weet ik dat ik het niet moet uitspreken als Fine. Sorry, op mijn XXL Stenders stream spreek ik het nog verkeerd uit. Is niet zo, ze heet Fine, hè?
3: Ja, Fine.
0: Ja, uit Denemarken.

0: Enorm mooi deze. Fine en Everything in the Shade, in de schaduw van Fine. Denemarken toch?
1: Ja.
0: Is al een tijdje bezig. Wat heb je nog meer onthouden van de cursus die je gisteren gaf?
1: 23 oktober, nieuw album.
0: Precies. Ja. Al die dingen. Everything in the Shade heet het album toevallig Jazzy Dreams. Maak nu door.
1: Nou ja.
0: In Free Month.
1: Nee, je hebt wel helemaal gelijk. 23 oktober, Jazzy Dreams.
0: Barbara zegt als fan van langzame mooie liedjes, mooi mag van mij vaker horen, gewoon hele mooie liedjes. Probeer ze wel eens aan te vragen, maar waarschijnlijk toch te langzaam dan.
2: Nee.
0: Ja, gisteren hadden wij Lana weer als vergelijking, Lana Del Rey. En dan hadden we, ja, dit is hartstikke leuk, vonden wij. Dankjewel Arthur Simons voor jouw achtergrondinformatie. We hadden die nieuwe single van The Simple Minds, Beginner Boys. En we hebben gedraaid Chrissy Hynde net. En Arthur, wat die zei is gewoon waar.
2: Ja, Ida zegt het ook nog, Ida van der Velde. Die zegt, klopt, Jim Kerr heeft uitgelegd waar deze song over gaat. En inderdaad, hij gaat over de kleinkinderen van hem en van Chrissy.
0: Ja.
2: René komt nog wat leuke andere feitjes. Wil je die ook nog horen?
0: Ja, Chrissy Hynde heeft nog wat andere beroemde vrienden gehad.
2: Ja, Lemmy van...
0: Motorhead.
2: Dank je, kon gewoon weer erop komen. En Steve Jones van de Sex Pistols. Mm-hmm. Hij zegt, ze werkte in de shop van Malcolm McLaren en Vivienne Westwood. Seks genaamd.
0: Mm-hmm.
2: En daar zijn de Sex Pistols geformeerd. Allemaal nieuwe info voor mij, jongen. Ik schrijf het op, René.
0: Okay.
2: En Wim, die is 2 weken terug, heeft hij ze gezien op het Glastonbury optreden op de BBC.
0: De Pretenders.
2: Ja. Ja.
0: Nou, wat een hoop informatie. Daar ga jij zo meteen nog iets aan toevoegen. Ja. Ziet de stand van de wereld, waar ga je het over hebben?
1: Nou, er is voor de Nederlandse kust een schip vastgelopen.
0: Oh, hoor je na de reclameminuut.
3: De reclameminuut.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
0: Het is ietsjes over 2:30, geen gedoe, goed geregeld. We hebben als nieuwslezer Siets. Wil jij ons vertellen hoe het zit met het vastgelopen schip?
8: Ja, een schip met 70 passagiers is vastgelopen op een zandplaat bij Briskens in Zeeuws-Vlaanderen. Waarschijnlijk moeten de mensen geëvacueerd worden, zegt de kustwacht. Het heeft een helikopter en meerdere reddingsboten ingezet. Het vastgelopen schip bij Briskens is ongeveer 100 jaar oud. En ook de meeste passagiers zijn op leeftijd.

0: dit moment op het Nederlandse wegennet. Behalve hier voor de deur, want dat zie ik.
1: Hier voor de deur, ja, daar rijdt het lekker door, hè. Het valt allemaal nog wel mee, hoor. Er zijn een paar vertragingen die wel opvallen. De A1, Apeldoorn Amsterdam, daar is goed nieuws. Voor Hoevelaken nu nog maar 8 minuten extra tijd. Na een ongeluk eerder vandaag is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A15, Rotterdam Maasvlakte. Voor Oostvoorne 7 minuten extra door werkzaamheden. En de andere kant op de N15 Maasvlakte Rotterdam is het voor de Zuurhofbrug helemaal aansluiten. Daar 1.5 uur extra reistijd.
0: Dankjewel, Pieter Veen. Die wil direct.

0: leuke combinaat. Dankjewel, Johan de Vries. We hadden daarvoor Through the Looking Glass van Direct. Daarna kwam deze. Direct daarna Sound of Breaking Glass, Nick Lowe. Is toch gewoon een hitje geweest in Nederlands iets?
1: Ongetwijfeld, ik ga eens even kijken.
0: Moet ik een beetje gokken? 78 of 79, 78, 79, nummer 19.
1: Het was 1978, nummer 21.
0: Binnen de marge. Wat leuk, we krijgen nog veel meer informatie binnen over Simple Minds, Jim Kerr.

0: Yes, I just might. We zijn gevraagd door Laura. Nog even terug naar I Love the Sound of Breaking Glass. Nick Lowe. Ik moet denken aan die DJ in de studio waar een auto of iets naar binnen reed. Ach ja, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel een legendarisch fragment van de lokale omroep Den Helder. Hè? Die man die zit dan met keur te presenteren. En dan rijdt er ineens een auto naar binnen. Het fragment hebben wij er.
1: En hard ook, jongen. Dat je echt denkt dat ze niet dwars die muur zijn gereden. Gewoon.
0: Bert, speciaal voor jou. You love the sound of breaking glass. En ik snap het, want dit was toch wel geestig, Jan.
2: Nou, ze zijn op zoek. Duizenden kinderen en volwassenen. Oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier gelijk nieuws te doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin.

0: Altijd een zwak gehad voor deze Chicago House van Farley, Jack Master Punk en Love Can Turn Around is aangevraagd door Mark Meuwse. Is het disco? Ja, het is wel disco eigenlijk.
1: Ja, zeker wel.
0: Nog een nagekomen bericht.
2: Disco! Nagekomen berichten.
0: Ja, nagekomen berichten nog even over de kleinzoos van Jim Kerr en Chrissy Hynde van The Pretenders. Arthur zegt, de jongens, tweeling, zijn nu een jaar of 15. Zo af en toe komt er sprake dat ze een beroemde opa hebben. En als ze dan zeggen dat ze ook een beroemde oma hebben, is het commentaar, you're kidding me. Dat gaat dus in principe ook over de nieuwe single van The Simple Minds, hey, Beginner Boys.
1: Ja, wel echt leuk. Superleuk feit.
0: Zijn we vandaag dan weer achtergekomen.
1: Ja.
0: We hebben nog twee dingen te gaan. Onder andere dit.
2: De vraag van vandaag.
1: Ja, ja, en dat is een hele interessante. De vraag van Wout en Frank vandaag is: wat is het gekste dat je ooit dronken hebt gedaan? Nou, Rob Stender.
0: Ik doe al gek genoeg als ik... Ik ga in elk geval wel mensen appen die ik in principe niet durf te appen. Maar ik hou wel al mijn kleding aan, in tegenstelling tot sommige mensen uit de industrie.
1: Oh, geweldig. Dus je komt over je verlegenheid heen en je gaat gewoon... Hey, heb jij soms zin om bij mij een programmetje...
0: En jij dan?
1: Ik ben eigenlijk heel snel, maar heel zelden dronken.
0: Mm-hmm.
1: Dus een halve wijntje en ik moet dan een arm van iemand mee.
0: Ja, maar toch.
1: Doe ik eigenlijk.
0: Je hebt pas wel iets geks gedaan, toch?
1: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik hele gekke dingen heb gedaan. Als jij ze nog kunt herinneren, zeg ze vooral.
0: Ja. Ik heb er nog één ding, maar niet per se op de radio. En ziet van jou hoef je het natuurlijk niet te vragen, want jij drinkt nooit.
3: De ene keer dat ik het deed, zong ik Toto met Africa.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Oh, heb je daar audio van?
3: Nee,
0: er zijn wel beelden van. Daar maken wij drankbaar gebruik van. Heb je nog een leuke karaoke?
1: Zeker heb ik die, want er kwam Jean-Paul mee. Tom Jones, ook zo'n man met zo'n stem waarvan je denkt... wauw, schiet mij maar lek. Mm-hmm. She's a Lady.
0: Ja, is wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Ze hebben hem geloosd bij The Voice. Terwijl dat is een beetje alle fragmenten die ik van The Voice terugkeek. The Voice UK. Het zijn bijna altijd fragmenten waar Tom Jones bij betrokken is. Hij is altijd ook emotioneel betrokken bij zijn kandidaten. Blijft gewoon lekker op die stoelen zitten en zingt zelf als vaak mee.
1: En waarom hebben ze hem dan geloosd? Stond dat erbij?
0: Ja, het is wel iets heel nieuws en anders.

0: echte editie van She's a Lady. Tom Jones wil tegen de lady zeggen, will you marry me?
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more for Max Pro. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: En dat kan met Toyota Professional, want daarmee is

0: 80. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis in, mooi wonen.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Wil je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil.

0: Michiels Bijbel.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 3 uur.
13: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
14: Goedemiddag. Weer een hack bij een online winkel. Dit keer bij het Britse kledingbedrijf ASOS, dat ook in Nederland populair is. Gebruikers van de app kregen een vreemd pushbericht. Daarin stond dat hackers gegevens in handen hebben en die openbaar dreigen te maken. Of ze ook echt die privégegevens hebben binnengehaald is niet duidelijk. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer zijn 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. Na de anti-AZC-redden in Opheusden en Kesteren in de Betuwe van afgelopen maand hebben 24 mensen een dwangsom gekregen. Dat betekent dat ze een boete van €5.000 moeten betalen als ze nog een keer rellen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder andere zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. En voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een schip met 70 passagiers vastgelopen op een zandplaat. Ze zijn van boord gehaald met reddingsboten. De meeste passagiers waren ouderen. Het weer dan, veel wolken, soms is er wat zon. Het is rond de 21 graden nu. Morgen nog een tijdje droog met wat zon. 22 graden wordt het, 's avonds buien. Situatie op de weg met nu zo'n 20 meldingen, 80 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende.

0: Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen ook 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A4 Rotterdam-Den Haag zorgt al voor een flinke file voor het knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur extra, rechterrijstrook is dicht. En tot slot de N15 Maasvlakte-Rotterdam. Daar is het weer heel erg druk voor de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug 34 minuten.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De jackpot van Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: Speel mee met de Fluisteraar.

0: Senorita van Shawn Mendes.
1: En Camila Cabello.
0: Lieve mensen, goedemiddag. Het is alweer 3:15 bijna. En daar zijn we weer. Welkom bij de middagshow.
2: Nederland heeft er vanaf vandaag een nieuwe auteur bij.
0: Ja.
2: We hebben zometeen de tweetalige schrijver in ons radioprogramma over zijn nieuwe biografie. Die heet Vallen en Opstaan, ligt vanaf vandaag in de boekhandel. En hij vertelt er zometeen aan ons alles over.
0: Zou hij dan ook naar het boekenbal mogen? Ja, hè?
2: Ja, officieel mag hij naar het boekenbal. Hij is gewoon auteur, hè?
0: Dat lijkt me wel mooi.
2: Ja, deze man. We spelen natuurlijk de fluisteraar. Jackpotje staat op 14.200 euro. Belachelijk veel geld.
0: Maar eerst een experiment.
3: De bonus bonanza.
0: Even kijken. We hebben nu Sebastiaan aan de telefoon. Sebastiaan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij stuurde een appje naar Caroline en Rob. Dat gebeurde gisteren. En Caroline en Rob gaven het appje weer door aan ons. En die zeiden, we moeten dit even regelen voor hem. Sebastiaan, wat is er? Jij hebt iets met je Sonos gedaan. Dat heeft met twee liedjes te maken. Wat heb je gedaan?
4: Ja, ik heb in ieder geval een poging gedaan om mijn Sonos te programmeren. Dat er of bij Chan Chan van de Buena Vista Social Club of bij Mr. Blue Sky, dat hij dan een tekst roept in de keuken.
0: En wat moet hij roepen dan?
4: Als Mr. Blue Sky opkomt, dat is het favoriete liedje van mijn vrouw, ja? Dan moet hij roepen naar mijn vrouw, schoonheid, jouw favoriete liedje is op.
0: Oké. Wauw. En bij Chan Chan?
4: Is de gevleugelde uitspraak hier thuis, gooi de schuifdeuren maar open, want dan is het meestal lekker weer.
2: Hey. Ik vind hem sowieso dit wel een mooie high-tech. En ben je familie van Griet Titulaar of niet?
0: Nou, ik denk, zal ik het zeggen? Oh, nee. Ja, inderdaad. Griet Titulaar is terug en we hebben maar een telefoon.
2: Ja, je klinkt ook echt een beetje als Griet.
0: Zou je één keer kunnen zeggen, welkom bij...
2: welkom bij de wonderen wereld.
0: Bij de wonderen wereld.
4: Welkom bij de wonderen wereld.
2: Het is Griet Titulaar. Wauw.
0: Oké, listen, dit is wat we doen. Want het is via Sonos, geloof ik, hè?
4: Ja.
0: De grap is, dan hebben we wel een soort vertraging. Dus wat we gaan doen is het volgende. Ik ga nu, laten we zeggen, die Electric Light Orchestra. Dan moet je Mr. Blue Sky hebben, geloof ik.
4: Ja, klopt.
0: Oké. Die ga ik nu instarten. Laten we even kijken wat er tijdens dit liedje gebeurt. Komen we daarna weer bij terug. Vind je dat goed?
4: Ja, helemaal goed.
2: En hou je telefoon even bij die speaker. Dan kunnen we het wellicht een beetje horen nog.
4: Ja, ik doe.
0: Oké. Dit is een experiment. Ik ben heel benieuwd hoe het loopt. Blijf rustig, het komt allemaal goed.

0: Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Sebastian, deed hij het?
2: Helaas. Ik moet terug naar de tekentafel.
1: Oh. Wat ging er mis dan?
2: Ja, dat is een goeie. Weet ik niet. Ik ga terug naar de tekentafel en ik heb binnenkort weer een keer.
0: Oké, doe dat. Ja. Het idee was dat zeg maar jouw Sonos zou reageren op ILO. Dat is niet gebeurd. Als het werkt, laat het dan gaat het gewoon weer opnieuw proberen. Als je zover bent, dan moet je maar een seintje geven. Zullen we dat doen?
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Dankjewel.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, wij zijn Wouter Frank. Frank, jij vertelde gisteren dat in jouw keuken het ontzettend stinkt.
1: Ja.
0: Nou, dit is dan toch het mooie van de tweerichtingverkeer dat radio tegenwoordig is. Want we krijgen bericht van Erik die zegt: goedemiddag vrienden, ik schakel net pas in. Hoe is het met de geur in de keuken bij Frank?
1: Nou, onveranderd. Nou kreeg ik wel net een appje van mijn vriendinnetje dat er, as we speak, een loodgieter bezig is. Ik zal zo meteen heel even vragen om een korte status-update.
0: Maar loodgieters zijn duur, die kosten geld en dat is een mooi bruggetje. Want als er iets veel geld waard is, is het wel de fluisteraar.
1: Vriend, voor dit bedrag heb je leidingwerk voor de hele straat, hoor.
0: Ja.
1: €14.200, daar staat de jackpot op dit moment op. Dat is heel veel geld. Dat kun je winnen met de fluisteraar. En daarnaast krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer.
0: Dit is de fluisteraar. Wie is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: €14.200. Als jij weet wie deze persoon is.
1: Je kan een berichtje sturen via de gratis Radio Veronica app als je mee wil spelen. En dan maak je dus kans op dat gigantische bedrag en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
0: Stuur een berichtje met daarin de tekst:
2: de fluisteraar. Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zeker, dat klopt. Zometeen nieuws met Sietse Roskam, maar daarnaast.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica. Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met
4: de Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
5: Je wint €32.000.
2: Alle info radioveronica.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
15: Keukeloos.nl.
16: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
22: Weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Kijk, ik heb hier natuurlijk al een paar weken voor gewaarschuwd.
23: Ja.
0: Maar het gaat nu gebeuren, Frank.
1: Ach, krijgen we weer een negatieve woutertje? Met, de zomer is kapot en het wordt nu echt koud. En,
0: welke zomer? Er is geen zomer meer.
1: Ach, man.
0: Nee, luister, er zijn een paar wolkjes. Af en toe schijnt de zon rond de 21 graden. Morgen is het een tijdje droog, dan is het 22 graden. Maar 's avonds slaat het weer om en krijgen we buien. Herfstige buien. Met wind en bladeren die vallen en alles. Gadverdamme. Het is 1:01. Dit is het nieuws met Siet Voskamp. Siet, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Schoonmakers gaan weer staken voor meer loon. Van vrijdag tot en met woensdag leggen ze het werk neer. Onder andere bij de NS, Schiphol en op hogescholen en universiteiten. Zegt vakbond FNV tegen nu.nl. Dinsdag komt er ook een grote landelijke actiedag volgende week. Provincies roepen het kabinet op meer te investeren, vooral in wegen en bruggen. De landelijke overheid moet niet meer alleen kijken naar wat het allemaal kost, maar ook wat het oplevert voor de maatschappij, zeggen de provincies. Over een paar weken moet bekend worden welke wegen, bruggen en spoorlijnen wel en niet worden aangepakt. En een Tilburgse wijkagent verkocht 1,5 jaar lang informatie uit de politiesystemen, zegt justitie in de rechtszaak tegen de man. Daar werd duidelijk dat hij er zeker €30.000 mee verdiende. De man zou onder andere namen, adressen en info uit politieonderzoeken hebben verkocht.
0: Thank you so much.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 43 meldingen, 180 kilometer totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende, de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Een kwartier vertraging. Kapotte auto daar, de rechterrijstrook is dicht. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein 23 minuten. Kapotte vrachtauto en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Dan hebben we de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Daar een uur vertraging door een ongeluk. En de N15, dat is de Maasvlakte Rotterdam. Tussen havens met ingewikkelde nummers en andere havens met ingewikkelde nummers. 65 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Kortom, opgepast daar. Wil je nou precies weten welke nummers het zijn? Dan raad ik je aan om even de app van Flitsmeister te openen.
24: De Zuurhofbrug.
0: De wat?
24: Bij de Zuurhofbrug.
0: Die de Zuurhofbrug, ja.
1: En die havens 82, 120, 83, 25 en 62, 100, 7000. Je kent ze wel.
0: Succes allemaal. Dit was weer mooi. Even kijken. Het is inmiddels 3 over.

0: volumeknop mag best een tikkie verder naar rechts. Welkom bij de middagshow van Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3 uur
1: op Radio Veronica.

0: Geert heeft omgeleend.
1: Abracadabra. Het is 4:10. Nee, die moesten we niet hebben. Ja, die moest ik wel hebben. Het is 4:10. Dit is Radio Veronica. Welkom bij de middagshow. Het is tijd voor...
2: De Vraag van Vandaag.
0: Rob en Carolien stellen elke middag een vraag. Moeten wij beantwoorden. De vraag van vanmiddag is deze.
3: Wat is het gekste dat je ooit dronken hebt gedaan?
0: Nou, Wout, wat is het gekste dat jij dronken ooit gedaan hebt?
1: Nou, Frank, laten we sowieso afspreken dat we niet alles vertellen bij het beantwoorden van deze vraag.
0: Oh, ik kan hier een hele, hele uitzending. Sowieso alle dingen die ik dronken met jou heb meegemaakt. Daar kan ik al een hele uitzending
1: hebben. En vice versa, dus dat gaan we niet doen. Nou, dat valt toch wel mee. Wij zijn niet van enorm. Wij zijn nog. Ja, wanneer, ik heb jou echt nooit heel. Jawel. Nee. Maar zijn wij ooit echt heel erg dronken? Nee, jij ook niet.
0: Nou, ik kan me nog wel een paar momenten herinneren. Die schuren echt wel tegen vandalisme aan, hoor. Ik kan me nog één fantastisch moment herinneren. Dat is toen trouwens, ik twijfel of jij erbij was, maar toen sliepen we in een hotel in Tilburg. En toen zagen we iemand beneden staan. Dus wij zaten zelf in onze hotelkamer. We keken naar beneden. Toen zagen we daar iemand staan die we kenden. En die probeerden we te raken met scheerschuim. Alleen in plaats van dat we hem raakten met die scheerschuim, kwam dat helemaal tegen de gevel van dat hotel aan.
1: Och, jezus.
0: En 's nachts zie je dat niet. Nee. Maar de volgende dag keken we naar boven. En de hele gevel van dat hotel zat helemaal vol met scheerschuim.
1: Nou, ik was daar niet bij, want daar had ik ingegrepen. Want ik vind het echt ordinair.
0: Ja, jij vindt dat echt niet kunnen, hè?
1: Nee, ja, dat soort dingen heb ik ook wel op me geweten. Ja, ja.
0: Ik heb er nog wel één. Ik heb ooit in een appartementencomplex gewoond, vrij lang. En dan als ik zaterdagavond redelijk beschonken thuis kwam, ging ik altijd in de entree van dat appartementencomplex, hing dan een zesluik schilderij, dat mooi op elkaar aansloot, weet je wel, in 6 stukken, ja, van een bos.
1: Ja.
0: Maar wat ik altijd deed, is het dan toch allemaal in andere volgordes hangen. Maar dit is gewoon, dit was mijn standaardgrap.
1: Nou, dus altijd. Bij de Zwarte Cross had je jarenlang altijd een vast hotel waar we zaten. En daar had je, als je binnenkwam, stond daar zo'n, ja, dat is zo'n bord waar je met van die witte plaklettertjes dan teksten maakt. Ja. Bijvoorbeeld restaurant open van dat en dat. En dan kwamen we daar lama. En volgens mij hebben we daar echt wel een uurtje of anderhalf uur voor uitgetrokken om al die lettertjes om te gooien, compleet andere verhalen daarvan te maken.
0: Ja, fantastisch.
1: Maar dat is toch allemaal wel. Iedereen heeft toch wel dit soort dingetjes?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En ik kan me nog wel een keer herinneren.
0: En dit soort dingen doen wij ook nuchter. Dus wat dat betreft.
1: Ja, nou ja, maar dat is het. Weet je, als je een leuke avond hebt gehad, of je hebt gewoon een beetje lol gehad, en je bent een beetje uitbundig, en dan ga je naar huis. En zo ben ik een keer, niet eens heel veel gedronken, maar naar huis in het dorp waar ik dan woonde, Bergen. Of tot ik woonde er vlakbij. En in Bergen had je vroeger, ja, zij was heel bekend van televisie destijds, Loes Haasdijk. Zegt iemand dat
0: nee,
1: nog wat?
0: Nee, nou, Loes Haasdijk.
1: Zij was heel bekend, ze had een kledingwinkeltje. En ze had een heel mooi winkeltje met boven de deur een groot, ja, soort gewei van een hert of zo. Dus ik liep zo naar huis met vrienden. Ik dacht even lachen, weet je, aan dat gewei hangen. En ik trek zo die hele gevel naar beneden.
0: Oh.
1: Dus ik ga naar huis. En ik voelde me daar, denk ik, wel wat ongemakkelijk bij, weet ik niet precies. Maar ik heb die gevel, die heb ik, zeg maar, in de voortuin gelegd. Dus ik ben gaan slapen. De volgende ochtend wordt mijn vader wakker. En die ziet ineens dat hele gewei in zijn voortuin liggen. Die denkt, hé, dat is het gewei van het winkeltje van Loes Haasdijk. Dus die pakt dat gewei en die gaat naar dat winkeltje. Die zegt, nou, ik begrijp er niks van. Maar dit lag vanmorgen in mijn tuin. Nou, meneer, wat fijn dat u er bent. Dus mijn vader heeft daar koffie gedronken. Heeft daar nog geroepen. Nou, mijn zoon zou dat nooit doen.
0: Nee.
1: En dus ik word 's ochtends wakker. En ik kom mijn vader tegen. Ik zeg, pa, er lag een gewei in de tuin. Waar is dat? Ja, die heb ik teruggebracht met Loes Haasdijk. Ik zeg, nou, dan moet ik je wat vertellen.
0: Dat was ik.
1: Dan ben ik mooi weer.
0: Ja. Wauw.
1: Dus dat ging allemaal goed. Maar iedereen toch wel dat soort dingetjes?
0: Nou, geef maar door via de gratis Radio Veronica. Ja. In beschonken toestand, wat voor gekke dingen heb je gedaan? Kun je inspreken in de auto?

0: Show en Hold the Line bij Radio Veronica.
1: Waar we het hebben over gekke dingen die je hebt gedaan met een klein borreltje op.
2: Lekker, dit levert toch altijd goede verhalen op. Ik moet hier ook echt weer heel hard om lachen. Arie Verbreed die zegt bijvoorbeeld: ik heb toen ik hartstikke dronken was, mijn zusje ons naar huis laten rijden. Nou, dan kun je denken, goed dat je dat doet, hè, ja. Want jij hebt gedronken.
1: Ja.
2: Zusje niet. Dus, nee. Goed. Alleen zusje was 14.
1: Maar dit herken ik. Dit deed ik ook in zoverre. Ik was het zusje. Dus ik heb heel veel oudere vrienden naar huis gereden. Toen
2: je nog geen rijbewijs had?
1: Toen ik jaren 14, 15 was. Ja, dat vond ik te gek, man. Dan kon je rijden. Maar hey, wacht even, wat andere tijd.
2: Ja, doe normaal.
1: Dan was dat.
2: Dat vind ik gewoon levensgevaarlijk ook.
1: Je hebt gelijk, we gaan door.
2: aan de lijn. Raymond, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat heb jij een keer dronken gedaan?
3: Nou, wij maakten er eigenlijk altijd een sport van om vanaf de kroeg om verkoopsborden te stelen van makelaars en altijd bij dezelfde kameraad in de tuin te zetten.
2: Dus die werd er wakker 's ochtends en dan stonden er hoeveel verkoopsborden bij hem in de tuin?
3: Nou, eigenlijk per keer één, maar wij gingen naar de kroeg van donderdag tot en met zondag. Ja. En dan stond er elke dag zo'n beetje weer een nieuw bord in de tuin.
2: Oh mijn god. Is er wel eens een makelaar geweest die dacht van ja, dit kost mijn handen vol met geld, joh?
3: Nou, op een gegeven moment bij ons in de dorp hingen er alleen maar van die borden aan het raam en niet meer in de tuin.
2: Nee, precies. Hoeveel borden hebben er bij hem in de tuin gestaan uiteindelijk? Heb je dat een keer opgeteld?
3: Nou, toen ze erachter kwamen, zei hij dat hij 42 borden achter de schuur had staan.
1: Heel goed. All right.
2: Mooi. Hey Sander, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag. Hoi.
2: Wat heb jij dronken gedaan?
4: Ja, dronken met een mensen. Ja, hebben we met een paar mensen bij elkaar. Ja, stonden we op een camping. Hebben wij van iemand die dus heel dronken in de tent zat te lag te slapen. Hebben wij hem de buitentent even een halve slag gedraaid. Dus die jongen die werd 's morgens wakker. Die kon. Die kreeg alleen de restleiding van de binnentent open. Van de buitentent.
1: Die kon niet meer buiten.
5: Oh, wat goed.
2: Ja. Oh, is ook echt een leuk om toe te passen op campings. Dankjewel voor de fantastische tip, Sander.
5: Later, Sander. Hoi.
1: Doei. Nou ja, en zo is er nog veel meer, jongens. Ach, we maken het allemaal wel eens mee.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
7: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Deze week in de bal.

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals.
8: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou?
8: Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
10: Alle Sik & Verf bestel je bij...
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: In beweging voor een duurzame toekomst.
13: Met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De

0: Garage voor alle merken.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
5: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: Toevallig. En daar is Siets Roskam.
9: Goedemiddag. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde vormen van kanker, blijkt uit internationaal onderzoek. Vooral darmkanker, nierkanker en baarmoederhalskanker nemen toe. Waarom precies is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers zien wel aanwijzingen dat onder andere overgewicht, ongezond eten en weinig beweging een rol kan spelen. Schoonmakers gaan weer staken van vrijdag tot en met woensdag op stations, Schiphol en universiteiten, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. De schoonmakers willen meer salaris. Omdat de werkgevers nog niet willen onderhandelen met de bond, komt de FNV weer in actie. Ook vandaag zijn er massale protesten bij Franse scholen. 1800 zijn er geblokkeerd. Het waren er de afgelopen actiedagen veel minder. In totaal zouden nu meer dan 250.000 mensen in Frankrijk de straat op zijn gegaan. Niet alleen scholieren, maar ook ouders en leraren. Er is nog iemand opgepakt vanwege de verdachte busjes bij een Britse luchtmachtbasis ruim een week geleden. Het is niet duidelijk wat de Brit dan gedaan zou hebben. Eerder werden 6 anderen opgepakt, zij zijn allemaal weer vrij. De basis is gevoelig omdat de Amerikanen vanaf daar Iran aanvielen. Het weer dan, de meeste zon nu in het zuidoosten. Daar is het 23 graden. In de rest van het land meer bewolking en 20 graden. Morgen eerst zon en wolken. 20 tot 23 graden wordt het nog. 'S Avonds buien en dan slaat het helemaal om. Ja, vanaf donderdag is het echt herfst. Situatie op de weg nu.
10: Zomer is kapot.
9: Ja, het kan dan ook heel druk worden op de weg, denk ik, donderdag. Moeten we even wennen, Wout.
10: Ja, dat is echt afschuwelijk.
9: Het begin van deze dinsdagavondspits dan, met nu 70 meldingen, 350 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Er zitten een paar flinke tussen, zoals de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein. 40 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A27 Almere-Gorkum voor Nieuwegein, bijna een half uur door een pechgeval daar. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein, 32 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A73 Nijmegen-Maasbracht, ook een ongeluk gebeurd. Bij Nijmegen-Dukenburg doe je er 23 minuten langer over. En de langste file staat door problemen op de Zuurhofbrug, meerdere afgesloten rijstroken. De N15 is dat vanuit de Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug 1:03.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
15: Daar heb je Huub. Van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
19: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je.

0: per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

En de boys op de kapotte Sanner. Om 4:09, lieve mensen, goedemiddag. Dit is de middagshow van Radio Veronica.

0: altijd over rozen. Zo blijkt uit de nieuwe biografie van de sloper uit Tiel, Frans Duits. We spreken hem straks over zijn nieuwe boek, dat vanaf vandaag in de boekhandel ligt.
1: Maar er staan best heel veel onthullingen in.
0: Ja, deze man
1: had... Bizar, want we hebben hem de afgelopen jaren echt best heel vaak gezien. Maar als je het boek leest, dan denk je, nou vriend, we hebben elkaar ook wel gezien op momenten dat het niet echt heel lekker met je ging.
0: Precies, dat er echt wel de nodige drankjes in gingen. Ja. Daarover praten we zometeen met Frans Duits. We spelen natuurlijk de fluisteraar. Er staat veel geld op het spel. 14.200 euro. En er komen een hoop appjes binnen, Wout.
1: Ja, we hadden eigenlijk de vraag van Rob en Carolien. Die vraag die luidt als volgt.
2: Wat is het gekste dat je ooit dronken hebt gedaan?
1: Nou, daar kwamen heel veel dingen op binnen. Daar zitten we eigenlijk nog middenin.
0: René Eefting stuurt bijvoorbeeld het nu volgende audio-appje.
3: Hey, Wouter en Frank. Zo heb ik het wel eens meegemaakt dat ik zo stom dronken terugkwam van een feestje of van een vakantieborrel. Dat ik op een gegeven moment naar het toilet heen moest om te kotsen. En dat ik vervolgens met mijn hoofd op de wc-bril ga liggen. En anderhalf uur tot twee uur later een keertje wakker werd. En dat ik eventjes dacht van, waar ben ik?
0: Ja, dit zijn vervelende situaties. Jeroen die stuurt, ik heb een keer in een helm geplast die aan een brommer hing. Dat bleek uiteindelijk de helm van de achterbuurman te zijn. Altijd leuk, de feestweek in Heemskerk.

0: helemaal niet eerlijk. Maar is not fair, Wout?
1: Precies, in het Engels heet het not fair. Lily Allen was dat. De
0: fluister. Nou, serieus, geld vindt?
2: €14.200. Daar staat de jackpot op dit moment op. En daarnaast krijg je ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energie Kiezer. Het gaat om een heel hoog bedrag dat je kan winnen met de fluisteraar. En ja, het zou leuk zijn als Diana van der Tuuk dat bedrag overgemaakt krijgt. Diana, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe lang denk je al te weten wie de fluisteraar is?
3: Nou, ik heb het een week geleden, dacht ik het te horen. Maar ja, ja, we'll see, hè. Ja.
2: En waar hoorde je het aan?
3: Ik dacht dat ik een beetje dat Amsterdamse die met zijn accentje te horen.
1: Amsterdamse accentje. Ja, oké. Okay.
2: €14.200, wat ga je ermee doen als je het wint?
3: Ik ga heel toevallig vrijdag beginnen met het verbouwen van mijn keuken.
1: Oh, nou, dan heb je meteen een mooi aanrechtje.
2: Zo, dikke magnet rom kan erin, hoor. Ja, mooi met lichtmetalen airbags.
1: All right. Zal ik nog even één keer laten horen voor de zekerheid gewoon?
3: Ja, graag.
1: Dit is de opgave.
4: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
1: Nou, lieve Diana. Een week geleden dacht jij ineens te weten wie de fluisteraar is. Zeg het maar. Wie denk je dat het is?
3: Ja, ik denk Lange Frans.
1: Lange Frans.
2: Oh ja.
1: Lange Frans. Oké.
2: We spelen voor €14.200 en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Lange Frans, zeg jij.
3: Ja. Ja.
1: Oké, nou dan gaan we aan de jury vragen. Is het Lange Frans? En de jury geeft als antwoord...
4: Jouw antwoord is... Goed.
2: Wauw! Nou, die had ik echt niet. Die had ik echt niet op mijn lijstje staan.
1: Die had ik echt inderdaad.
2: Zo!
1: Nee. Oh.
2: Diana!
1: Lange Frans is de fluisteraar.
3: Ja!
1: Oh, wacht even. Maar wacht even. Want dan krijgen we nu ook van de jury volgens mij ook wel een... wacht even, even kijken. Dit is dan het antwoord, luisters.
4: Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
6: Lieve mensen, ik ben Lange Frans. En zoals jij al hebt geraden, was ik de sexy fluisteraar.
2: Ja! Je wint 14.200 euro!
3: Oh mijn god.
2: Ja, en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer komt gewoon jouw kant op.
3: Oh, die vind ik ook heel leuk.
1: Mijn god, oh wat goed. Lange Frans is de fluisteraar, dat houdt heel veel in. Behalve dat jij heel veel geld krijgt, komt er een nieuwe fluisteraar. Weet ik al, blijf hangen, gaan we zo uitleggen.

0: Zo, hè, gaat het weer een beetje?
1: Zo, dit was wel een moment, hè. Ja, maar dit is ook, deze had ik echt niet op mijn lijstje staan, Wout Lange Frans.
0: Nee. Mensen, voor de duidelijkheid, de fluisteraar is geraden. We gaan het zo meteen nog even laten horen. En het blijkt Lange Frans te zijn. En en het stom is, ik reed er vandaag naartoe. En toen dacht ik ineens, in de auto zat ik te luisteren naar Marisa. Toen dacht ik, ja, ik hoor nu wie het is. En ik dacht dat het Hans Dagelet was.
1: Dus en die is al genoemd.
0: Is die al genoemd?
1: Ja, heb ik volgens mij gisteren bij Gerard of zo gehoord.
0: Dat zeg ik, maar die is al genoemd. Dus ik denk, ik zeg niks. Oh, sorry. Okay, nou ja, dus ik dacht echt van, ja, ik ben er wel uit. Dus ik hoorde net Lange Frans. Ik denk, nou, dat is fout. Het is Hans Dagelet. Wat doe jij nou? En toen bleek het goed te zijn. Nou goed, we hadden dus net Diana die precies kon te vertellen wie de fluisteraar is.
2: Ik denk Lange Frans.
0: Lange Frans.
3: Huh? Jouw antwoord is... Goed. Huh?
0: Diana gaat aanstaande vrijdag beginnen met het verbouwen van de keuken. Ja. Dus daar komt een heel mooi bladje.
1: Nou, er komt een metertje of twee komt er nog bij.
0: Oké, okay, ja. 14.200 euro. Dat betekent dat we weer de jackpot gaan resetten. En dat we weer terug zijn op 5.000 euro's.
1: En morgen bij Gerard Ekdom krijg je dan de nieuwe fluisteraar te horen. En maak je wellicht weer kans op gewoon serieus geld.
0: Ja hoor.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zometeen Stiet Roskam met het nieuws. Wat zit daarin?
5: Vaker kanker onder de 50. En Chocomel Geel blijft uniek.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo.

0: Radio.
1: Veronica.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
1: Veronica weerbericht.
18: Veel wolken, soms schijnt de zon. Het is rond de 21 graden. Morgen is een tijdje droog, dan weer wat zon, 22 graden. 'S Avonds dan slaat het weer om. En dan krijgen we buien en begint eindelijk de herfst. Het is 2 minuten over 4:30 geworden. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Siet, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Steeds meer mensen die jonger dan 50 zijn krijgen kanker, blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe het kan is nog onbekend. Wel zijn er aanwijzingen dat onder andere ongezond eten, alcohol en weinig beweging een rol kunnen spelen. Ondanks de stijging benadrukken onderzoekers wel dat kanker onder de 50 vrij zeldzaam is. Schiedam haalt op meer plekken grond weg na de dood van 6 honden. 5 daarvan werden uitgelaten in hetzelfde park waar net nieuwe grond was gestort. Op die locatie is de grond al eerder weggehaald. Gaat nu ook gebeuren op andere plekken in Schiedam waar dezelfde grond is gestort. En Chocomel mag als enige bedrijf precies die kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, heeft de rechter besloten. Die kwam in actie toen een Spaans bedrijf precies dezelfde kleur goudgeel wilde vastleggen. En zo'n exclusief kleurgebruik is zeldzaam. Onder andere ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn ook beschermd.
0: Dankjewel. Veronica Blauw, is dat beschermd eigenlijk?
19: Nou, ik vrees van niet, maar misschien kunnen we het spel toch even gaan regelen dan, ja.
17: Ik was gisteravond op Veronica Blauw.
19: Geintje natuurlijk.
0: Oh, het was natuurlijk weer maandagavond.
17: Het was maandagavond. Ja. Een beetje bier te drinken.
0: Dan gaat die whisky weer open. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 106 meldingen op dit moment. 537 kilometer totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos tussen Oude Rijn en Beest, 26 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein, 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht, daar 20 minuten vertraging. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, daar 20 minuten vanwege een kapotte auto, is daar de rechterrijstrook dicht. Als je compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
19: Heb jij net een luchtje opgedaan?
0: Nee, ik heb koffie gehaald.
19: Oh, dat kan.
0: Voor mezelf. Voor jezelf.
20: Bruine fluitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: George Ezra bij Radio Veronica, waar het inmiddels 10 minuten over 4:30 is geworden.
1: Succes behalen met de nodige horten en stoten. Dat blijkt ook wel uit de nieuwe zeer openhartige biografie Vallen en Opstaan van de auteur Frans Duits. We hebben de auteur zelf aan de lijn. Frans, een hele goede middag. Ja.
2: Een hele goede middag.
0: Schrijver Frans Duits. Een bijzonder goede middag.
2: Nee, even heel eerlijk gelijk invallen, jongens. Ik heb hem zelf niet geschreven. Ik heb het zelf wel allemaal verteld. Ja. En dat is heel mooi opgeschreven door Andries Jelle Dion.
0: Nee, dat zagen we ook wel. Maar het klinkt zo leuk om te zeggen, de auteur Frans Duits.
2: Ik vind het leuk om te zeggen. Ja, leuk. Ja. Hey, maar waarom... anders als die schreeuw lelijk, weet je wel? Ja, dat vind ik leuk.
0: Nou ja, wat ben je allemaal? Vader, sloper, zanger, de mens. Waarom wilde je dit boek überhaupt laten maken?
2: Ik ben inmiddels 47. Mooi om mijn leven ook vereeuwigd te hebben op papier. Dat vond ik echt wel iets moois. En ook met name de mensen mee te geven. Joh, het is niet alleen maar goud en diamant en platina. Het is ook vallen en hier en daar flink onderuit gaan. Ja. En dat is wel in eerlijkheid opgeschreven. En ik vind het wel mooi. Een nalatenschap, maar ook hopelijk voor sommige mensen een lesje.
1: Er staan allerlei onthullingen.
2: Wat ik gedaan heb. Zeg maar.
1: Wat zei je?
2: Sorry? Dat ze niet gaan doen wat ik gedaan heb. Zeg maar.
1: Zoals?
2: Het toch wel het vergeten van je gezin. De overmatige alcoholgebruik. Deals aannemen die toch even minder rooskleurig waren als dat ze er in eerste instantie uitzagen. Denk daarbij aan aankoop van onder andere vastgoed. Er staat heel veel in.
0: Er staat zeker heel veel in. En het opvallende is, al deze onthullingen. Wist iedereen in jouw directe omgeving, wist die alles wat in het boek stond? Of stond ook voor hen, stonden er nieuwe dingen in?
2: Nou, er staan ook wel wat nieuwe dingen in. Of in ieder geval wat nieuwe informatie over de situaties, zeg maar. Ja. Waarin wij de keuze hebben gemaakt om het een beetje te af te zwakken. En op dat niveau, zeg maar, te vertellen. En in het boek gaan we gewoon tot in detail. En dan zeggen ze, joh, oh, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Onder andere dat onze kinderen 3 jaar in dezelfde winterjas moesten laten lopen. Omdat het financieel gewoon niet uit kon. Ja, weet je, dat heeft de buitenwereld weinig of niet meegekregen. Maar dat zijn wel de situaties die er op dat moment thuis aan de hand waren.
0: Maar weet je wat ik zo grappig vind? En opvallend ook, Frans. Wij komen elkaar best wel vaak tegen. We vertellen vaak de anekdote. Ja. Dat we jou ook een keer tegen op Mediapark. Ja. En dan gaat die achterklep open. En dan krijgen we weer allemaal flesje drank. En dan is het altijd gezellig. Het is altijd lachen met jou. Maar er zijn dus ook momenten geweest dat het gebeurde. Dat je eigenlijk diep in de shit zat.
2: Diep in de shit, maar in de zin dat je even niet goed in je vel zat of net even het financiële plaatje niet op orde had. Ja, weet je, dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen met het boek. Je ziet de lachende, succesvolle Frans. En dat is niet altijd zo geweest.
0: Maar is het dan nu beter? Want je zegt, ja, die kinderen moesten in een winterjas blijven lopen. Is dit boek de oplossing voor de financiële problemen of waren die al opgelost?
2: Ja, ik hoop dat jullie gelijk hebben. Ja, ik mag hopen dat het geval zal zijn. Dat het boek me... Nee, nee.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vraag het maar.
2: Nee, eerlijk. Een mooie vraag. Maar nee, ik heb inmiddels veel geleerd. En met vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk. En ik sluit hem ook zo af. Jongens, zolang je maar 1 keer vaker opstaat als dat je valt, komt het goed. Ja. En dat heb ik altijd wel gedaan.
0: Ja.
2: Dus nee, ik heb op dit moment een heel mooi leven. Ik zit goed in mijn lijf. Ik zit lekker in de situaties waar ik mee om mag gaan. En dat is ook wel de reden waarom ik zeg, ja, ik denk dat ik oud en wijs genoeg ben om dit boek uit te laten brengen. Ja.
1: Is het eigenlijk ook, zijn dit adviezen die jij soms ook aan een nieuwe artiest meegeeft? Praat je daar met andere artiesten over?
2: Ja, zeker. Ook voor jongens, weet je, ik weet het, ik heb het allemaal meegemaakt. De nieuwe talenten om ons heen. Ze staan allemaal net zo fris en fruitig in het leven als ik in die tijd zat. En ja, tegenwoordig noemen ze het FOMO, maar fear of missing out had ik zeker. Mm-hmm. Want als de kraai begon te kraaien, moest ik er al bij staan. totdat de laatste uil zijn ogen opende, bij wijze van. En die 400 optredens plus in het jaar. Ik zeg, jongens, pas op, doe het nou niet, weet je. Het financieel is niet nodig. En ik snap dat je zegt, ja, nee, maar nu kan het. En ja, snap ik, maar denk aan je toekomst. Ja, maar, dan ben ik net zo'n oude zak, weet je, die dan advies geven aan de jonkies. Maar dat is wel uit de grond van mijn hart ook.
0: Nee, wat je schrijft ook in je boek, dat zeg maar die artiestenwereld, dat is gewoon heel veel drank, heel veel foute toestanden. Ja. Althans, in jouw tijd, is dat nog steeds zo? Ik bedoel, jij bent dan nu zeg maar in het rijden, maar is dat nog steeds zo?
2: Nee, dat is nog steeds zo. Overal waar ik kom staat mijn drankje klaar. Overal waar ik het feestje vier, wordt te veel gedronken. Er wordt te veel stimulerende middelen gebruikt links en rechts om mij. De vette hap staat altijd klaar. Weet je?
0: Wat doe je dan nu als je daar bent? Sta je dan een appel te eten en een sinaasappelsap?
2: Inderdaad, ik heb tegenwoordig mijn eigen tasje bij me. En daar zit mijn karkje in en daar zit mijn tonijnsaladetje in. Met tonijn op water. Zo, weet je, dat soort dingen. Dus ik heb wel een omslag gemaakt in de manier van omgaan met de dingen om me heen. Maar ik doe het nog steeds met liefde en plezier en met heel veel plezier, zo moet ik het zeggen.
0: Ja, het is echt, ja. Ik vind het best indrukwekkend om iemand die... We zijn ook bij je thuis geweest en dan was het altijd gezellig, altijd vrolijk. Ja. En je hebt wel gewoon echt twee... Ja, je hebt echt de artiest en de mens, zeg maar. En die mens leer je nu beter kennen in het boek. Dat is eigenlijk het verhaal.
2: Dat omschrijf je fantastisch, want dat is eigenlijk ook wat het is. Weet je, heel veel mensen kennen het product, of slash het merk, Frans-Duits.
1: Het product?
2: Het merk, hoe je het noemen wilt.
0: Ja, ik snap het.
2: En ja, dat merk, of dat product Frans-Duits, is dan toch wel... dankjewel. Dat is dan toch wel...
1: Hij krijgt een biertje.
0: Hij krijgt een vodkaatje.
2: Nee, ik ben net klaar met de boekpresentatie, jongens.
0: Oké, cool.
2: Ik ben op een fantastisch moment. En de laatste gasten, en dat is een hele goede maat van me, Dennis, die gaat met zijn fruitje weg. Dus dan moet ik toch wel even dag zeggen. En dankjewel, dat is de waarde.
0: Frans, het boek heet Vallen en Opstaan. Het ligt vanaf nu in de winkels.
1: Ja. Mooi boek, ik heb hem al.
0: Ja, en ik hoop dat we elkaar snel tegenkomen.
2: Ik heb jou nog even.
0: En dan... maar dan ga ik het ook eerlijk zeggen ook. Nee, Frans, dit is... Je begint er zelf over, pannenkoek. Nee, jij hebt dat boek aan Frans gegeven, of aan Frank gegeven. Die is hij alweer kwijtgeraakt.
1: Nee. Wat gebeurde? Vorige week waren wij bij een podcast met Wilfried Gené. En dan kwam ik Frans tegen. Toen zei hij, hier heb je het boek.
3: Ja.
1: En vervolgens ben ik andere dingen gaan doen. Dus dat boek neergelegd. Dus dat boek ligt nu bij Wilfried Gené. Of die boek nog ophalen.
0: Maar dit gebeurt zo vaak. Ik heb ooit een maxi-single aan hem gegeven. Die heb ik 4 keer opnieuw kunnen geven. Omdat hij hem gewoon iedere keer vergeet. Maar dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: Frans, ik wilde zeggen...
2: Lekker. Maar jongens, we spreken dit af. De eerste volgende keer als we elkaar zien. Dan gaan we kofferbak open en dan krijgen jullie een gesigneerd boek.
1: Dames en heren, Frans-Duits.
0: Frans-Duits.
1: Ja,
0: en dan heb ik er ook kwark bij. Daar heb ik zin in.
2: Dan krijg je kwark met een paar nootjes.
0: Ja, lekker man.
2: Heerlijk.
0: Frans, doe rustig aan. Tot sneller, jongen.
2: Dank je wel.

0: Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank en sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer
10: East FBTO.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania.

0: veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5 uur.
7: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
8: Goedemiddag. De druk op de asielketen in ons land wordt flink verhoogd na een uitspraak van een Europese rechter, meldt de NOS. Ruim 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moeten namelijk alsnog behandeld worden. Toen de oorlog met Rusland uitbrak, gebruikte Nederland een uitzondering om gelijk opvang te regelen voor Oekraïners. Nu blijkt dat er dan ook een asielaanvraag geregeld had moeten worden. Het kabinet geeft toe dat het een probleem heeft. Als er een grote crisis uitbreekt en politie, leger en de hulpdiensten het werk niet meer aankunnen, moeten andere Nederlanders helpen. De Tweede Kamer wil van die zogenoemde burgerreserves die snel bij kunnen springen, meldt RTO Nieuws. Zeker in de eerste 3 dagen van een crisis zijn zij cruciaal. De Kamer wil over 4 jaar 150.000 mensen klaar hebben staan. Ander nieuws van vandaag, weer een grote hack. Dit keer bij online kledingwinkel ASOS. Klanten kregen via die app een pushmelding. Daarin wordt gedreigd dat gestolen informatie openbaar wordt gemaakt. Wie er achter de hack zit is onbekend. En steeds meer scholieren demonstreren in Frankrijk tegen de volle klassen, slecht onderhouden gebouwen en het lerarentekort. Honderdduizenden mensen zouden de straat op zijn gegaan, ook ouders en leraren. Veel scholen zijn geblokkeerd. In Parijs lopen tienduizenden demonstranten een mars tegen de slechte staat van het onderwijs in Frankrijk. Het weer dan. In het zuidoosten is het nog zonnig. Verder veel wolken. Het is 19 tot 23 graden nu. Vannacht rond de 11 graden met weer kans op mist. Morgen eerst af en toe zon bij 20 tot 23 graden. 'S Avonds buien. Vrij normale dinsdagavondspits. Het is vooral druk bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. 120 files in totaal, ruim 600 kilometer. Dit zijn verder de meest opvallende. A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. 17 minuten door een pechgeval. Daar is de rechterreis ook dicht. A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen een 30 minuten extra. Ongeluk gebeurt op de A16 Breda-Rotterdam. Daarom voor Dordrecht 16 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Ook een afgesloten linkerrijstrook door een pechgeval dit keer op de A27 Almere-Gorkum. Voor Hagestein is je vertraging 23 minuten.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de

0: financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Er is een update over...
11: De Fluisteraar.
12: Ja, ja, ja, ja. Want de jackpot stond op €14.200. Grote vraag was, wie was toch die fluisteraar? Nou, iets meer dan een uur geleden kwam dit antwoord.
13: Ik denk Lange Frans.
14: Lange Frans.
15: Huh? Jouw antwoord is... Goed.
12: Dat was Diana en die won dus een fantastische jackpot van €14.200. Maar wat gaat er nu gebeuren? Morgenochtend dan hoor je bij Gerard Ekdom, de nieuwe fluisteraar. Wordt de jackpot gereset, staat hij op €5000 en kun je dus gewoon opnieuw heel veel geld winnen.
15: Let's go! Dit is Radio Veronica.
16: Word wakker en ga je shit fixen.
17: Hey, hoi, hey!

0: Lieve mensen, dit is de middagshow van Radio Veronica. Wat fijn dat jij erbij bent. 5:10, wij zijn Wout en Frank. En nou, dat wilde ik eigenlijk even zeggen.
1: En dat zeg je weer fantastisch, ja, oude radio DJ. Hey, we kregen een appje van Giovanni.
2: Ja.
1: En in dat appje stond, bel me even, ik wil even wat vragen. Dus ik heb Giovanni even teruggebeld. Giovanni, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is er aan de hand?
3: Ja, ik ben al een tijdje ziek. En dat komt omdat ik een prolactinoom heb gehad. Dat is een hele zeldzame hypofyse tumor wat bij een man de melkklieren gaan werken. Dus je maakt zwangerschapshormonen aan. Dan ben ik 2 jaar geleden aan geopereerd. En ik ben niet meer beter geworden. Net als met mensen met long covid heb ik ME gekregen. Ik kan het lange woord niet uitspreken. Maar CVS daarachter wel, chronisch vermoeidheidssyndroom, zorgt ervoor dat mijn lichaam geen energiecellen meer aanmaakt. Waardoor ik de hele dag pijn heb en veel moet slapen. En als je toch naar buiten gaat, bijvoorbeeld naar mijn favoriete voetbalclub De Graafschap, dat je daar wekenlang ernstige griepverschijnselen van kunt hebben die niet in het bloed te vinden zijn. Er is helemaal niks bekend over de ziekte bijna.
0: Oké, en wat zouden wij dan nu voor jou kunnen doen om je te helpen?
3: Ja, ik zou het heel leuk vinden om post te ontvangen, want elke keer... Ik had een oproepje gedaan naar heel veel betaald voetbalorganisaties in Europa. En ik merk dat heel veel Oost-Europese clubs hadden mij van alles gestuurd. Van shirtjes tot sjaals. En ik zou het heel leuk vinden als mensen mij een kaartje willen sturen. Of de moeite willen nemen om eens te willen lezen wat ME is. Want 20.000 mensen in Nederland hebben ME. Ja. En je hoort ze en ziet ze natuurlijk niet, omdat ze niet meer van een donkere kamer af kunnen komen.
1: Dus jij bent de hele dag thuis?
3: Ja, ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed.
0: En wat je eigenlijk wil, is dat mensen weten dat dit bestaat. Maar je wil gewoon een kaartje hebben dat je naar de deur kan lopen, naar de brievenbus. Of waarom wil je post hebben?
1: Nee, je spreekt nooit mensen ook natuurlijk.
3: Nee, heel weinig. Alleen mijn opa. En dat is nog wel het. Mijn opa is mijn mantelzorg. Terwijl die zelf in zijn laatste levensfase zit. Opa heeft kanker. En ik spreek mijn ouders niet meer. Dus opa die komt iedere dag plichtsgetrouw rond 4 uur. Met altijd even een kwartiertje bij mijn koffie drinken. Ondanks dat het zelf wel maar niet goed met hem gaat. En voor de rest ben ik best vrij eenzaam geworden. Ja, ja, dat klopt.
0: Ach, jongen. Dus of we gewoon willen vragen eigenlijk aan mensen, stuur even een kaartje naar Giovanni. Stuur gewoon een kaartje.
3: Ja, en of als ik niet te asociaal ben. Of mensen in de voetballerij die iets van een sjaal willen opsturen van hun club waar ze trots op zijn, dan krijg je een heel mooi plekje. Want ik ben mijn eigen voetbalmuseum begonnen. Omdat ik natuurlijk niet meer van huis af kan.
0: Nee. Nou, dat heb ik sowieso al. Ik heb hier op mijn microfoon een heel klein speltje van Telstar zitten. Dat heb ik er ooit op gedaan.
3: Dat is een mooie club.
0: Ja, wil je dat speltje hebben?
3: Heel graag. Zal ik je eens vertellen? De Graafschap en Telstar hebben altijd een vriendschapsverband met elkaar gehad. Dat komt omdat we allebei de heel lang dezelfde trainer gehad hebben. Simon Kistermaker.
0: Ja. Ja! Ach, wat grappig. Nou ja, luister vriend, dan is het eerste binnen, want dan krijg jij dit spel. Ik maak hem even schoon, want hij zat op mijn microfoon, dus ik zit er al wel een paar maanden tegenaan te spugen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is het gewoon eigenlijk cadeau voor niks te bedenken, maar ik maak hem even schoon. En dan stuur ik die alvast naar je toe.
3: Ah, dat is super lief. Dankjewel.
0: Maar wij willen eigenlijk dat veel meer mensen wat gaan sturen, Frank.
1: Ja, dus we gaan heel even ons best doen om te kijken of we radioveronica.nl/kaartje online kunnen brengen. Dan zetten we daar heel eventjes adres op, adres van Radio Veronica. En als je daar dan bij zet dat het voor Giovanni is, dan zorgen wij dat het uiteindelijk weer bij jou terechtkomt, Giovanni.
0: Vind je dat goed?
3: Ah, dat is veel te lief. Hartstikke bedankt.
0: Als mensen gewoon een briefje... Hey Giovanni, hier Wendy, ik zit in de tuin. Dat vind jij al leuk om te lezen. Het hoeft niet heel ingewikkeld, toch?
3: Nee, en je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Mijn kamer is geen gevangenis, zo noem ik het altijd, maar mijn museum. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt. En bedenk dat zelf ook eens. Elke avond voordat je gaat slapen, ik kan niet veel. Dus mijn geluksmoment is dat ik al 40 minuten een serie kan kijken. Besef dat dat voor heel veel mensen, die 20.000 Nederlanders, niet meer normaal is. Dat soms een kopje thee het hoogtepunt van de dag kan zijn.
0: Ja. Ja.
1: Jezus, Giovanni. Ja. RadioVeronica.nl/kaartje. Wij gaan in ieder geval hier even flink wat kaartjes versturen. En ik hoop dat de rest van Nederland dat ook doet.
0: Ja.
1: En mogen wij ook een keer bij je op de thee komen?
3: Ja. Altijd welkom. En dan krijg je een lekkere Achterhoekse, lekkere neien bij. Zoals ik opa even wat papa zie je kan. Dus,
0: Ja. Ik ben er een beetje stil van. Maar de thee is altijd goed. RadioVeronica.nl/kaartje. En is er iets dat we muzikaal voor je zouden kunnen doen?
3: Ja, heel graag. Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Dat komt omdat Johnny Cash zich heel erg inzette voor gevangenen in Amerika. Bijvoorbeeld dat het watergeel was in de gevangenissen. De gevangenisdirecteuren die flipten hem helemaal. Zij begon te zingen. Ik ben voorvechter voor mensen voor ME omdat ik mijn stem nog heb. Heel veel mensen hebben de stem niet. En daarvoor betekent het liedje heel veel voor mij. Vrijheid, alsnog.
0: Ja, die gaan we draaien. En we gaan elkaar even in de gaten houden. Ik hoop dat heel veel mensen, ook als je nu in de auto zit, denkt, ja, ik wil dat wel doen, maar doe het ook. Wij gaan nu ook een kaartje sturen.
1: Ja, zeker.
0: Met
1: een speltje erbij. En
0: die komen dan bij jou. Maar ook gewoon vanavond, kijk even op radioveronica.nl/kaartje.
1: Ja, hij staat nu online. Dus,
0: is hij online?
1: Radioveronica.nl/kaartje, daar staat ons adres. Ter attentie van Giovanni. En dan zorgen we dat het heel snel bij jou bezorgd wordt, Giovanni.
3: Zo lief, dankjewel.
0: Nou ja, ik vind het vooral heel lief dat je dit verhaal wilde vertellen. Dankjewel en geniet van Johnny Cash.
3: Dankjewel.

0: Johnny Cash en de Folsom Prison Blues.
1: Hey Frank, er gebeurt een beetje in de app wat ik heel erg... en ik weet jij ook hoopte dat zou gebeuren. Want we hadden net Giovanni die een indrukwekkend verhaal vertelde. Ja, en daar komen wel een hoop reacties op. Hè?
2: Indrukwekkend verhaal van Giovanni René. Die zegt dat 17 uur ligt hij in zijn bed. Elke dag. Hij komt niet buiten. Nee. En hij wordt heel gelukkig van het feit dat mensen een kaartje sturen met daarin waar de mensen zelf gelukkig van worden. Daar kan hij van genieten. Er komen ook heel veel Audi-appjes binnen. Romy stuurt dit.
3: Hoi hoi, Romy hier. Ik zou graag een kaartje naar Giovanni willen sturen. Ik ben dan wel geen voetbalfan, maar kaartjes sturen kan ik wel.
1: Ja, want hij zei ook heel mooi. Doeg. Hij zei ook heel mooi, zei hij van ja, wat jij net ook al zei, schrijf erop wat jou gelukkig maakt. Ja. Een kaartje vindt hij mooi. En ook omdat hij, dat vertelde hij, ook dat zeg maar het feit dat hij dan even naar de brievenbus kan lopen, dat is voor hem ook alweer contact met de buitenwereld.
2: Ja. RadioVeronica.nl/kaartje. Daar staat het ons adres en dan sturen wij door naar Giovanni. Judith stuurt nog een audio-appje, geen idee wat ze stuurt, maar even luisteren.
4: Ach, wat ontzettend leuk dat Giovanni zo kan genieten van wat andere mensen mooi vinden. Natuurlijk wil ik een kaartje sturen naar Giovanni.
1: Tof.
4: Dat zou er zelfs elke dag wel eentje willen sturen. Ah. Maar ik ga zeker een kaartje sturen. Dus ja, kom op met het adres. Of zeg het nog maar een keer, dat kaartje mailadres.
2: Ja, radioveronica.nl/kaartje. Daar kun je het vinden. Dennis stuurt nu ook een audio. Heb je maar even afluisteren.
5: Hey, Dennis hier zo. Ja, ik zat met kippenvel in de auto nog steeds het verhaal van Giovanni te luisteren. En natuurlijk steunen we allemaal deze actie. Dus stuur maar zo een kaartje, jongens. En ja, het is toch het minste wat we kunnen doen, toch?
2: Ja, zo is het. RadioVeronica.nl/kaartje.
1: Ik hoop echt dat ze bij de postafdeling hier... Ik koop wel bloemen voor ze dan. Het is wel gek worden zoveel kaartjes er binnen komen. Kom maar door. Nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen. RadioVeronica.nl/kaartje. En doe het. En ik hoorde net iemand roepen, ik wilde wel iedere dag eentje sturen. Nou, we gaan je niet tegenhouden.

0: en Break My Stride.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En hey, daar is Siet Roskam en hij heeft het nieuws zometeen. Siet, wat heb jij in het nieuws?
3: Asielprocedure verder onder druk en Republikeinen proberen verkiezingsnederlaag te voorkomen. Bovendien iets meer dan een uur geleden is de fluisteraar geraden. Het bleek Lange Frans te zijn. Dat betekent dat er een nieuwe fluisteraar is. De pot staat op 5000 euro en de nieuwe fluisteraar hoor je morgenochtend bij Gerard Ekdom.
4: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
4: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
5: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
12: Dat is Dia van Jumbo.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
15: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
21: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
26: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, vanavond alleen in het zuidoosten nog een beetje zonnig. Het koelt vanaf vannacht af naar zo'n 11 graden. Er is een kans op mist morgenochtend. Dan eerst af en toe zon, 20 tot 23 graden. Maar dan s'avonds...
4: Ja, is pet.
3: Het is volkomen ruk. Nee, ja, luister jongens, morgenavond gaat het een beetje regenen. En dan vanaf donderdag echt herfst met 15 graden. Dan vallen de blaadjes van de boom. Dan gaan we op weg naar sneeuw en storm en alles. Nee, Sietse, goedemiddag met het nieuws.
5: Goedemiddag. Het kabinet heeft er een probleem bij met asielaanvragen, meldt de NOS. Van ruim 140.000 Oekraïners die zijn opgevangen, moeten die alsnog worden behandeld. Volgens een Europese rechter mogen ze niet verder vooruitgeschoven worden. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de nu al volgelopen asielprocedure in het land. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers gered van een rondvaartboot. Het schip was tijdens een zeehondensafari vastgelopen op een zandbank. Gebeurde bij het Zeeuws-Vlaamse Briskens. Aan boord waren vooral ouderen. Ze zijn met andere boten opgehaald. 3 van de 5 bemanningsleden zijn aan boord gebleven van de vastgelopen boot. En de Amerikaanse president Trump is er niet gerust op. Zijn Republikeinse partij heeft de afgelopen weken meer dan 600 miljoen euro extra uitgegeven aan reclames voor de tussentijdse verkiezingen in het parlement. Volgens NBC News is het geld bedoeld om te voorkomen dat democraten op plekken winnen waar de republikeinen het normaal beter doen.
3: Kijk. Hoor nog wat, die verkiezingen.
4: Ja. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 146 meldingen, 756 kilometer in totaal. Dat is veel. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg. 23 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Oosterbeek. Daar 19 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging. En dan hebben we nog die kapotte auto. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar 24 minuten. Compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan. Alle files, alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
3: Zo is het ook. Mensen, dinsdagmiddag. Inmiddels is het 5 over half.

Radio Veronica een half uur geleden hadden wij Giovanni in de uitzending. Giovanni die vertelde eigenlijk een heel indrukwekkend verhaal. Dat hij thuis is, dat hij een ziekte heeft. Die heet ME, die ziekte. En hij slaapt eigenlijk 17 uur per dag en hij komt niet buiten. Hij is de hele dag op zijn slaapkamer en hij wilde zo graag kaartjes krijgen waarop staat dat andere mensen een leuk leven hebben. Wat ze meemaken, waar ze trots op zijn. Dat is het enige wat hij wilde en daar wordt hij heel blij van. Toen hebben wij gezegd, vriend, we gaan zorgen dat je zoveel mogelijk kaartjes krijgt. Toen kwamen er heel veel mensen die appten, ja, ik wil een kaartje sturen. En dan hebben we het volgende gedaan, want we kunnen natuurlijk moeilijk zijn adres de hele tijd roepen. Dat zou ook gewoon niet privacy-technisch heel handig zijn. Maar we hebben nu radioveronica.nl/kaartje hebben we gemaakt. En daar staat ons adres op, dus van Radio Veronica. En als je daar naartoe gaat en je stuurt dat kaartje hier naartoe, dan zorgen wij dat het bij Giovanni komt. En dat gebeurt, denk ik al, dat weet ik niet, want het zijn gewoon ouderwetse kaartjes die met de post komen. Maar het adres staat op radioveronica.nl/kaartje. En we zouden het echt voor Giovanni fantastisch vinden als je, of een briefje, of een weet ik van wat, laat iets van je horen en stuur het deze kant op. radioveronica.nl/kaartje.

0: was heel spannend of de vraag van Frank vandaag door kon gaan. Want Frank, bekend van de vraag van Frank. vraag. Hey Frank. Die was nog even afwezig, maar je was even...
1: Ik ben natuurlijk ook een mens. Op sommige momenten zou je het niet denken, maar ik moest even plassen. Maar het is weer tijd voor het summum van de radiospellen. Vraag van Frank is eigenlijk een vrij simpel radio-onderdeel. Ik stel een vraag, jij geeft er antwoord op. Via de gratis Radio Veronica app kun je dat antwoord doorgeven. Een paar proefvragen, Bout.
0: Kom maar.
1: Hoeveel keer komt het cijfer 9 voor in de getallen 1 tot en met 100? Dus 9, 19, 29.
0: 12?
1: Nee.
0: Hoeveel dan?
1: 20, Bout.
0: Oh ja, oké.
1: Hoeveel nullen heeft een miljard?
0: Zit iedereen hier uit te lachen? Jij wist het ook, die man. Houd
1: hoeveel nullen heeft een miljard?
0: 9.
1: 9, dat klopt.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dit zijn natuurlijk van die leuke feiten.
0: Ik zat even te kijken naar mijn banksaldo, maar het zijn er 9.
1: Hoeveel kegels staan er op een bowlingbaan?
0: 12.
1: Nee, dat zijn er 10, Wout. Welk dier poept kubusvormige keutels? Maar dit zijn allemaal die leuke trivia feitjes die je over verjaardagen kan vertellen.
0: Kubusvormige keutels?
1: Kubusvormige
0: keutels.
1: Nee, een wombat.
0: Oh, een wombat. Dat is een Australisch ding.
1: Dat is een Australisch beest, ja. Welk dier heeft vingerafdrukken die opvallend veel lijken op die van mensen?
0: Apen?
1: Nee. Nou, is een beetje dezelfde, ja.
0: Chimpansee?
1: Nee. Uiteraard de koala. Maar dan nu de vraag die ik heel graag in de groep zou willen gooien. Waar jij dan antwoord op kan geven via de gratis Radio Veronica app. Hoeveel is het Romeinse getal XIV? Dus hoeveel is het Romeinse getal XIV? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op belachelijk veel mooie prijzen.
2: Ik luister Radio Veronica.
3: Radio Veronica.
2: Join the club.

0: onderdeel in dit radioprogramma dat met vele prijzen beloond is. Het heet De Vraag van Frank. Het zijn allemaal leuke trivia-vragen waar je antwoord op kan geven via de gratis Radio Veronica-app. Nog even een proefvraagje, vind je dat leuk?
1: Heb je ooit nagedacht over het format verkoop aan het buitenland?
0: Nee, is al verkocht.
1: Is al verkocht.
0: Question from Frank. Is inmiddels verkocht aan de Amerikaanse radio, zeker.
1: Oké, okay, heel goed. Duitsland?
0: Duitsland is het die Franken van die Franken.
1: Der Franken.
0: Oh, nou ja, kun je nagaan. Hoeveel letters heeft het woord Veronica, Wout?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, het duurt te lang, zijn 8 letters.
1: Oké, heb je er nog eentje?
0: Hoeveel spelers staan er per team op een volleybalveld?
1: 10.
0: Nee, 6. Hoeveel Indiana Jones films zijn er?
1: 5.
0: Ja, dat klopt. En een vraag die ik de groep in worp. Dat was de vraag, even kijken hoor. Ach man, ik heb zoveel trivia feitjes. Hoeveel is het Romeinse getal XIV? Hallo Monique, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Je hebt een drukke dag gehad vandaag, hè?
3: Ja, ik kom vrolijk terugfietsen met Radio Veronica vanuit Oldenzaal naar het mooie Agelo.
1: Mooi.
0: En dat doe je lekker op een fietsje, radiootje aan?
3: Ja, 's ochtends vertrek ik met jullie en 's avonds kom ik ook weer thuis met jullie.
0: Mag ik applaus voor Monique?
1: Ja, dat is
0: een Monique Stopper.
3: Goed, hè?
0: Ja. Monique, de vraag die ik stelde, en ik hoop antwoord van jou te krijgen op deze vraag. Hoeveel is het Romeinse getal XIV?
3: Dat is 14.
0: 14?
3: Want ja, de X staat voor 10. De V, een auto achter mij. Even opnieuw.
0: Ja,
3: de X staat voor 10, de V staat voor 5. En als je er dan eentje voor zet, dan gaat de 1 van die 5 af. Dus dan heb je 14.
1: Is dat goed?
0: Nou, dit is precies. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
3: Yeah!
0: 14 is het juiste getal. Dat betekent dat jij heel veel mooie prijzen wint. Jij krijgt namelijk de Radio Veronica platentas met inhoud.
3: Oh, geweldig joh. Ik ben heel erg blij mee. Ja.
1: Dat heb je mooi voor elkaar. Heb je een leuke avond voor de boeg?
3: Ja, ik ga lekker wandelen denk ik. Maar ik ga ze eerst even naar huis fietsen.
1: Heel goed. Fiets rustig naar huis. Ga eten.
3: Ja.
1: Ga wandelen. Vergeet niet Daniek te luisteren met zijn hitarchief. En dankjewel voor het meedoen, hè?
3: En jullie ook bedankt, hè? Superleuk. Dankjewel.

0: Peter Frampton, Show Me The Way.
1: Zometeen hoor je hier Niek van den Brug. En die heeft, heeft weer een hitarchief hier, joh.
0: Mooi lijstje, hoor.
1: Ja, dit is wel weer een lekker lijstje, hoor. 28 september 1991, begin jaren 90. Je weet dat die zijn gewoon altijd goed.
0: Die zijn goed.
1: Want een beetje vanaf 94, 95 komt natuurlijk altijd die tyfusherrie erin, of niet?
0: Dan zijn ze minder goed, dat zie je heel scherp.
1: Maar, nou, je gewoon dat, weet je, Gabber Piet en de Mosselman.
2: Ja, maar het waren de keuzes van het volk. Daar werd het al 40 op samengesteld. Dus ja, het was toen de tijdsgeest.
1: Maar toch die...
2: Maar ik snap wat je probeert te zeggen.
0: Maar met de nadruk op toen inderdaad, ja.
2: Ja.
0: 28 september 1991, zo betekent het hitarchief. En dat is een heel fijn lijstje.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Zo deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
11: Oh. Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels.

0: omgaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Even bollen met z'n
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
10: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Siets Roskam. Bij een grote crisis moeten ook gewone Nederlanders inzetbaar zijn om te helpen, vindt de Tweede Kamer. Daarom moeten er 150.000 burgerreserves komen, zoals ze worden genoemd. Die kunnen de politie en het leger helpen als zij mensen tekortkomen, meldt RTO Nieuws. Het gaat om mensen die buiten hun werk inzetbaar zijn op het gebied van techniek, logistiek en veiligheid. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zou de arts in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt, volgens haar. En haar man steunt het verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Meer dan 250.000 Franse scholieren, ouders en leraren zijn de straat op gegaan. Ze voeren actie voor beter onderwijs, nu de klassen zo vol zitten en gebouwen slecht onderhouden zijn. Bij sommige protesten is het onrustig en zijn vernielingen. De Franse premier schrapt de rest van de week de lessen en veroordeelt het geweld. En Oekraïne heeft bij meerdere bruggen in hoofdstad Kiev netten opgehangen. Rusland heeft de afgelopen tijd met drones bruggen aangevallen. Met de netten probeert Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen weer kunnen raken. Bij de frontlinie en op schepen worden de netten ook gebruikt om drones te onderscheppen. Het weer dan. Het is droog met wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden en er is kans op mist. Morgen nog een tijdje af en toe zon bij 20 tot 23 graden. Maar s'avonds komen de buien.
12: S'avonds komen de buien.
11: Oké. Okay.
12: Dankjewel, Siets. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. Veronica Verkeer, de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder. 31 minuten daar. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 20 minuten. En A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. 20 minuten. N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Oostvoorne. Een uur vertraging. En de laatste op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Wageningen daar 23 minuten. Komt een hele lekkere top 40 aan. Die van 1991 met Cher, Prince en ook Marky Mark komt eraan zo.
13: Deze week in de bonus.

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: Sioder. Vastnet. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het bed naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen. Laat de eerste keer gratis bij Vastnet. Ga naar vastnet.nl/gratisladen.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: deze top 40 op 28 september 1991. Marky Mark en de Funky Bunch. Samen met Loretta Holloway. Laten we die credits gewoon ook naar haar gaan, want die vocal is daarna nog 1000 keer gebruikt ook. Good Vibrations kwam binnen op nummer 35 op 28 september 1991 in deze top 40. En 1991 was een bijzonder jaar. Het was muzikaal een soort overlap tussen de oude jaren 80 boys naar nieuwe dingen, nieuwe geluiden ook. Dat gaan we straks allemaal nog wel horen ook. En 1991 was ook het jaar dat we een grootheid verloren.
1: Freddie Mercury died tonight from complications arising from the AIDS virus. And this follows a statement from the singer just yesterday, confirming that he had the disease. Mercury was the reclusive singer for the rock band Queen, perhaps best known for singing the rock anthem We Are the Champions. He was 45.
0: Radio Veronica, iedere avond 6 uur, terug in het rijke verleden van de Nederlandse top 40. Met zometeen Simply Red en nu 32. Dit is Cher bij Veronica.

0: 1991. Simply Red hoorde je. Something Got Me Started. De tijd waarin je nog naar de winkel moest om je cd's te kopen. En muziek nog groot klinkt. Zometeen de harde gitaren. De Guns N' Roses ga je horen. Met Don't Cry. En de fluisteraar vanmiddag is die geraden. Lange Frans was het antwoord. Diana ging met de jackpot er vandoor. 14.200 euro.
1: Ik denk Lange Frans.
2: Lange Frans.
3: Huh? Jouw antwoord is... goed. Huh? Radio Veronica.
0: En we zijn nog lang niet klaar. Morgen gaat Gerard gewoon weer een nieuwe fluisteraar bekend maken. Het is wel zo dat we dan de jackpot wel helaas even moeten resetten. Die gaat weer terug naar 5000 euro. Morgen checken bij Ekdom in de Morgen de nieuwe fluisteraar.
3: Veronica.

0: 40 tijdmachine.
1: 28 september 1991.
2: De oorlog is begonnen. Rond middernacht onze tijd zijn zo'n 2500 vliegtuigen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Saoedi-Arabië en Kuwait in

0: rockteken. Het vuistje met het rockteken. Guns N' Roses, lekker man. Stonden ook gewoon in deze top 40 van 28 september 1991. Met zometeen Call Me Bad. En ook Incognito.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Odido. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: 15 files in Nederland. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. 67 kilometer in totaal nog. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechten-Hot. 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Daar 13. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. 14 minuten. Flinke problemen op de N15. De Rotterdam-Maasvlakte tussen de Maasvlakte en Oostvoorne. 1 uur en 8 minuten daar. Sterkte. N233, Veenendaal-Kesteren tussen Rijnen-West en Wageningen. Daar is de vertragingstijd 22 minuten. We zitten midden in de top 40 van 28 september 1991.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu,
5: Nick van der Brugge.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
4: Iedere dag een top 40 uit een mooi jaar. Vandaag is het 28 september 1991. Met zometeen nog Dire Straits. Calling Elvis komt eraan. Ook Call Me Bad met All For Love. En Always There van Jocelyn Brown stond op...

Calling Me Bad en All For Love. Bij Veronica in het hitarchief van de top 40. Kijk, dat is dus 1991. Twee jongens die eruit zagen als ze permanent onderweg waren naar een witte leren bank in een videoclip. Mooi aan deze lijst. Je kon echt alles tegenkomen. Mannencore, Prince, Guns N' Roses, House, Soul, Amerikaanse boybands. Het was een grote muzikale identiteitscrisis, maar dan wel met geweldige platen. Wat staat er op nummer 1? Dat hoor je zo meteen in deze top 40 van 28 september 1991. Waar we ook gewoon Dire Straits tegenkomen. Op nummer 3. Ja, een man die zelfs een Elvis-pop in een videoclip kon laten geloven dat hij nog leefde. Calling Elvis bij Veronica.

0: Crucified. The Army of Lovers stond op nummer 2 in deze top 40 van 28 september 1991. En dat jaar, er werd ook over geëpt inderdaad, Eric Clapton, bizar jaar, stond na de verschrikkelijke gebeurtenis met zijn zoontje in één keer voor de camera en vertelde dit daarover.
1: In a sense, I was lucky to have him. Because he got me sober in one way. You know, it was the reality of his existence that made me stop drinking and taking drugs. And I spent 4 years with him as a sober human being. And still am. And so what balances that out is gratitude for the fact that I had that time with him.
0: Yeah.
1: And it would have been great to have had more.
0: Bijzondere woorden nog steeds van Eric Clapton. Later begon hij dat jaar in augustus in L.A. inderdaad aan de opnames voor Tears in Heaven. En ook voor de filmmuziek voor Rush. 1991, 28 september. De kaarsen konden aan, want Bryan Adams stond met deze plaat Everything I Do, I Do It For You op nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: Wel, nog steeds.
1: Menno stuurt, dat was nog van de plaat ervoor, maar Guilty Pleasure hoorde ik zojuist. Army of Lovers op nummer 2. Ik heb de CD-single nog. Bryde Adams, ja. Die zorgt er toch voor een hoop mooie momenten in de 90s. Onder andere met deze nummer 1 hit. Everything I do it for you. Ook Alba komt in de app. Het is mooi, met 3 i's. Nou, dan weet je het wel. Morgen gaan we naar een bijzondere top 40. We gaan naar mijn geboortejaar. Dus dat is echt hele oude muziek is dat, hoor. 1983 gaan we morgen naar 8 oktober. Dan hoor je daar onder andere Billy Joel, Lionel Richie, Genesis en ook Robert Plant. Zometeen verder met de avond van Veronica. Onder andere Nieks Nationale Vraagstuk. En dat gaat onder andere over sterrenrestaurants. Daar wil ik je zometeen even mee lastigvallen. En deze komt er ook aan van Paul Simon. If you be my bodyguard, I can
2: be your long lost pal. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: Veronica. Kopers opgelet. Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Daar heb je Huub. Van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
21: Alle verf super voordelig.
22: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBT...
24: Het is leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarige...

0: krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig.
1: Dankjewel Robert-Jan Knook. Dit is Veronica Verkeer. Goeie avond. Het is heel rustig op de weg. In file staat er nog op de N15 Rotterdam-Maasvlakte tussen de havens 8300 en Oostvoorne. Daar is de vertraging op dit moment 48 minuten. Zometeen Paul Simon hier, Maroon 5 en ook Baker Street. Gary Rafferty komt er onder andere aan. Zo.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Dit is Radio Veronica.

0: Maroon 5 en This Love. In de avond bij Veronica. Welkom met de beste muziek aller tijden. Zometeen nog Ed Sheeran. En we hebben natuurlijk weer een nationale vraagstuk. Alles te maken met gisteren dat de sterren zijn uitgedeeld. Nou ga ik niet dagelijks naar een sterrenrestaurant, maar af en toe gaan we wel eens uit eten. Hè? En daar gaat het over vanavond.
1: Nieks nationale vraagstuk.
0: Even peilen. Ik heb dat hier ook intern gedaan bij Veronica. Het is een beetje 50-50, merk ik. Je gaat naar een restaurant. Wat doe je? Je gaat het menu van tevoren bekijken online. Of je laat je verrassen. Welk team ben jij? Dus je gaat naar een restaurant. Wat doe je? Het menu van tevoren bekijken. Of ben jij van de afdeling ik laat me lekker verrassen? Laat het wel weten in de app van Radio Veronica. Ik ben er wel mijn ex die treuzelde altijd. Ik zeg, joh, schiet eens op, we gaan uit eten. Ben je al

Azizam, Ed Sheeran bij Veronica. En dat is Persisch ook, hè? Dus Persisch uit eten is ook lekker. Die hebben zo'n houtskoolgril waar ze alles op maken. Vraag vanavond in Nieks Nationale Vraagstuk. Check jij het menu van tevoren als je naar het restaurant gaat? Of kijk je daar wel in de map? Is een kleffe map met allemaal vlekken. Robert die stuurt. Hey Nick, goedenavond. Ik laat me altijd verrassen. Ik hoef dat allemaal niet van tevoren te bekijken. Gea stuurt hier. Soms van tevoren kijken, soms laten verrassen. Groetjes uit het Roergebied. Nou, daar zou ik wel even checken van tevoren waar het bereid is. Roland stuurt ook nog. Verrassing menu, als het voor een mooie prijs is. Want ik ga geen 120 euro betalen voor twee bootjes. Wat doe jij?

0: bij Radio Veronica. Ik ga even Bas bellen. Als het goed is, kan ik twee vliegen en één klap gaan slaan. Nou, Bas, neem even op.
1: Hallo Bas, hier, Bas.
0: Ja. Met Niek spreek je, Veronica, goedenavond.
1: Hey Niek.
0: We gaan eerlijk ruilen. Ik wil van jou eerst weten, ga jij van tevoren als je uit eten gaat het menu bekijken, of ga je dat daar wel zien als je aankomt?
1: Dat kijk ik daar wel als ik daar aankom.
0: Mooi is dat. Ja, ik heb dat ook, want dan zou ik zomaar denken van, wat een kut restaurant, en dan heb je al gereserveerd.
1: Dat soort dingen.
0: Ja, en jij had nog een vraag ook.
1: Ja, hoe heet nou dat nummer wat je voor Ed Sheeran draaide? Iets met Rolling Stone natuurlijk, maar ik kan er niet op.
0: Ready to go, die bedoel je?
1: Ja.
0: Ready to go is van Republica.
1: Republica
0: uit de 90's, ja.
1: Ah, ik heb
0: je het nog zo meteen wel even, de titel en artiest.
1: Nou, leuk, Niek. Leuk dat je het belt.
0: Dankjewel, Bas. Deze komt er trouwens ook nog aan voor je. Ja, die Blue Santé kan je ook wel mee leven, toch?
1: Ja, absoluut. Hartstikke leuk.
0: Je bent
1: lekker aan het draaien.
0: Wat zeg je?
1: Je bent lekker aan het draaien.
0: Ja, dankjewel. Ik ga zo weer verder.
1: Oké.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Niels Bijbel.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Er staat één file op de N15. Rotterdam Maasvlakte tussen de haven is 8100 en afrit Oostvoorde 30 minuten. Bas die komt in één keer in de app. Die zegt volgens mij was dat niet Republica, maar Gary Rafferty met Baker Street. Dat zou ook kunnen inderdaad. Ik zal beide titels even sturen. Dankjewel voor het meedenken. Wat doe jij als je naar een restaurant gaat? Kijk je van tevoren het menu? Of heb je zoiets van, joh, ik bestel het gewoon en dan laat ik een recensie achter die onverbiddelijk is. Je mag het laten weten in de app van Veronica. Zometeen nog Laura Brannigan en nu Deep Blue Something.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
15: En nu,
14: Nick van der Brugge.
15: Met de beste muziek aller tijden.
13: Goedenavond, jongen. Dit is
16: Veronica. Ik luister Radio Veronica.
15: Radio Veronica.
16: Join the club.
14: De beste muziek aller tijden.

0: misschien deze plaat uit je jeugd. En mensen die wat jonger zijn ook. Maar dan door spelen van een game natuurlijk. Hij zat in Vice City. Laura Branigan in Grand Theft Auto Self Control.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Nou, we hebben er een mooi whiteboard bij gekregen op de redactie van Radio Veronica. Iedere dag stel ik daar een vraag of iets waar je over na kan denken bijvoorbeeld. En vandaag is het, mede door die sterrenrestaurants en zo. Ja, check je van tevoren het menu. Kan natuurlijk heel makkelijk. Restaurants hebben dat op de site staan. Of ga je gewoon naar het restaurant toe en laat je verrassen. Nou, even iemand terug wel ook. Vandaag in Niks Nationale Vraagstuk. Wat doe jij als je naar een restaurant gaat? Kijk je eerst online om te kijken.
2: Goedendag.
0: Ja, Peter, goedenavond. Toch?
2: Piek, hallo. Ja. Hey, goedenavond. Hoi.
0: Ik vind dit trouwens wel echt een hele grappige reden om van tevoren te kijken, heel eerlijk.
2: Ja, ja, dus altijd dat je met die bril dan zit, hè. Ja, waar laat ik hem? Ja, wil je hem niet op tafel laten liggen?
0: Ja, ik vind het prachtig. Je hoeft je leesbril niet op en af te zetten in een restaurant. Dat is de reden dat je van tevoren het menu checkt ook.
2: Klopt. En ja, je broekzakken zijn dan eigenlijk te klein, want ja, je wil hem toch in een etui, want anders dan, omdat hij eigenlijk kwetsbaar is, dus ja, zodoende. Dus ja, meestal kijk ik online, inderdaad.
0: Ja, maar jij zegt ook, en mij ligt mevrouw niet te zeuren dat ze hem in haar tasje moet meenemen ook. Dat zijn wel first world problems dit allemaal, hoor.
2: Ja, of dan heeft ze eigenlijk net een te klein tasje en neem je mijn bril niet.
0: Gaat ze erop zitten? Gaat ze erop zitten ook? Ja. De andere kant, als de bon komt, dat zijn meestal ook niet hele grote letters.
2: Nee, maar ja, dan zou je eventueel met de telefoon een screenshot kunnen maken. Ja. En dan kan je vervoeren.
0: Of gewoon een beetje YOLO, gewoon blind pinnen.
2: Ja, klopt. Dat gebeurt ook wel eens, Of ik zeg... Of ik zeg tegen mevrouw hier, je weet mijn pincode.
0: Ja, nou ja, ik hoor het al. Dit zijn de mooie redenen. Ja. Jij kijkt van tevoren omdat je je leesbril niet meer wilt meenemen. Het ook wel ook wat.
2: Ja,
0: hè?
2: Klopt. Ja. Dat is af en toe wat je doet, klopt.
0: Dankjewel, Peter.
2: Ja.
0: We schrijven hem op.
2: Dat is goed, niet.
0: Thanks, Clubby weer. Voor alle reacties in de app van Radio Veronica. Zometeen vertel ik trouwens wat morgen het nationale vraagstuk is.
1: Dit

Queen hoorde je en The Crazy Little Thing Called Love. Morgen trouwens in Nieks Nationale Vraagstuk hebben we een nieuwe, wat simpelere. Als je een van je handen mocht veranderen in keukengerei, welke kies je dan? Een pollepel, een mes, een vork, een kaasschaaf. Nou ja, dat morgen in Nieks Nationale Vraagstuk.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Bij Eurojack.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien. Daarna koeler en wisselvallig.
6: Ik hoor al best wel lang. Heb jij dat ook? Dat het, ja, dat de herfst er dan aankomt. Maar het blijft nog wel lekker buiten, ook nu nog. Hè? Veronica Verkeer, goedenavond. 1:08. Er staat een file op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schipholtunnel. En daar zit al meteen het probleem. Daar heeft iemand
5: meer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: When I Come Around. Green Day bij Veronica, de fluisteraar. Vanmiddag was het in één keer die jackpot van 14,2k die eruit vloog.
1: Ik denk Lange Frans.
2: Lange Frans.
3: Oh. Jouw antwoord is... Goed.
0: Ja hoor. Diana die pakte vanmiddag gewoon 14.200 euro. En Lange Frans was de fluisteraar voor deze ronde. Mooi nieuws, we gaan verder met de fluisteraar. En morgen vroeg bij Gerard Ekdom in de ochtendshow ga je horen wie de nieuwe fluisteraar is.

Another. Samen met 54 Ultra. En talk to you bij Radio Veronica. Dinsdagavond. De avond die eigenlijk alleen maar bestaat omdat maandag niet meteen een vrijdagavond kon zijn. Strangers in the night. En je kijkt naar je agenda en denkt, joh, wie heeft dit allemaal gepland? Maar goed, dinsdag is ook gewoon een prima avond om de boel even wat harder te zetten. En deze plaat die ik ga draaien, die helpt er ontzettend bij. En we pakken niet een soort clipversie. Nee, je kan 6,5 minuut gaan zitten. Lekker man. Waar maakt ook niet uit. Met de Eagles en Hotel California.

Hij kan ook niet korter duren wat mij betreft. De Eagles. Prachtplaat nog steeds. Hotel California bij Radio Veronica. Het is dinsdagavond en ik denk laten we eens even wat nieuws proberen. In de vorm van hoe kunnen we de avond en de muziek met elkaar verbinden. Nou, ik heb wel wat gevonden.

0: Duitsland komt zometeen. Heb jij nog een suggestie? Laat het weten. Zometeen in de app van Veronica.
1: Een Duitser op dinsdag.
0: Dat is een plaat die in de Duitse taal is gezongen. Drop hem in de app van Veronica.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
2: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: 8:04. Dit is Veronica, goedenavond. Er staat een file op de A10, Watergraafsmeer Amstel. Tussen het centrum van Amsterdam en Amsterdam Rivierenbuurt. Daar wordt het verkeer omgeleid. 1 kilometer file, 5 minuten vertraging. Voor de rest wordt er veel geflitst. En daarvoor check je de app van Flitsmeister. We zijn op zoek naar een Duitser op dinsdag. Een Duitse Schallplatte in de Duitse taal. Gezongen door een Duitser. Weet je nog een leuke? Drop hem in de app van Veronica. Eerst toepak.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
2: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
3: En nu.
2: Nick van der Brugge.

Eurythmics en Aretha Franklin bij Veronica. En Sisters Are Doing It For Themselves. Ik was afgelopen vrijdagavond, was ik even op de markt in Den Bosch. En toen zag ik daar de Satisfyer winkel voor het eerst. Maar ik wilde daar even naar binnen lopen, maar ze accepteren geen golden retrievers.

0: is veel binnengekomen, zeg.
1: Een Duitser op dinsdag.
0: Ik denk dat het een blijvertje is. Maar we gaan even naar Jeroen. Hallo.
2: Met Jeroen.
0: Hey Jeroen, met Nick spreek je van Veronica. Hi.
2: Oké, goeiedag.
0: Ja, je had een appje gestuurd. Ik denk, ik bel je even terug.
2: Die had ik niet verwacht.
0: Nee. Oké, ja, ik weet niet, ben je ergens druk mee? Want anders dan, dan
2: hangen we. Nee, maar, zeker niet.
0: Nee, jij hoorde de Duitser op dinsdag, daar sloeg jij op aan.
2: Nou ja, jij vraagt, wij draaien. Oh nee,
0: het is andersom. Een Duitser op dinsdag. Nou, natuurlijk komt er heel veel Rammstein binnen. Maar nee, ik merk wel dat dit item heeft wel voedingsbodem. Dat hoor ik wel.
2: Ja, waarom niet? Ja. Er is toch op zich niks mis met Duitse muziek.
0: Nee, ik vind Duitse muziek fantastisch. Münchener Freiheit, mijn Guilty Pleasure Band uit Duitsland, uit München. Die is nog niet aangevraagd. Dus bij deze mag dat volgende week heus wel een keer gebeuren. Of de week daarop. Maar jij hebt wel een hele leuke.
2: Ja, dat vind ik nog een van de leukere Duitse nummers inderdaad.
0: Ja,
2: die gaat bij mij gelijk op standje burenruzie.
0: Nou, ik weet niet of je buren vanavond een rustige avond hebben, maar jij kan in feite beginnen met die ruzie.
2: Nou, dat is mooi.
0: Wat gaan we draaien?
2: Dan ga ik daar heerlijk van zitten genieten.
0: Doe dat lekker. Dankjewel voor je aanvraag. De Duitser op dinsdag is Peter Fox. En die Haus am See, die beste, ja.
2: Mooi.
0: Ja, hier schön. Spitzen 700.

0: Deutscher op dinsdag. Peter Fox. Hou ze aan zee.
1: Ik denk dat we wel een hitje te pakken hebben hiermee. Er komt zoveel binnen. En ook heel divers allemaal. Dankjewel als je geappt hebt. Want er komt ook bijvoorbeeld binnen deze van Jupiter Jones. Dat is een Duitse plaat. Is het origineel van Bluff bijvoorbeeld? Dat zou, dan voor, zou ook kunnen, weet je.

kunnen nog maanden vooruit. En dinsdag, Duitser op dinsdag. Ja, dat was het. Volgens mij is het een blijvertje. Volgende week gaan we weer eens proberen. Eens kijken wat er dan weer binnenkomt.

0: allemaal, dus dat...
1: Goed, Radio Veronica, met zometeen onder andere...
0: The Jacksons.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: 30 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand.

0: 4 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een 2-jaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan 1 gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune. Er werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina. En Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0. En Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep. Genoeg voor de play-offs. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig.
10: Dan begint echt de herfst, hè? En dan komt er toch een oostenwind en dan is het alsnog 27 graden. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staat één file op de N325. Arnhem-Velperbroek voor Kronenburg. Tussen Presikhaven en Huissen. Daar 8 minuten vertraging over 2 kilometer. Flitsers zijn er ook genoeg en die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen Jacksons, Kane komt eraan en Meja. It's Olamat, de Doekoe, de money.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd.
16: En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook.
16: Dan kunnen we naar de mid-season sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu!
21: Big deals bij Keukenconcurrent!
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu!
21: Big deals bij

0: Nieuwe seizoen, alleen op Sky Showtime.
1: What a walk! En give you a walk!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

It's all about the money. Major bij Veronica. Nou, dat zal onze chef financiën ook wel vinden, denk ik. Er is vandaag 14.200 euro overgemaakt naar Diana. Zij had het goede antwoord voor de fluisteraar. Het was Lange Frans.

0: Radio Veronica. Hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei.

0: Veronica met Unvogue en Free Your Mind. Zometeen nog onder andere Chef Special. En ik ga je vertellen wanneer je de fluisteraar kan horen. Deze komt eraan van Fleetwood.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
13: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
16: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. Staat 1 file op de N214. Leerdam richting Papendrecht tussen Ottoland en Bleskensgraaf. Vertragingstijd is daar 5 minuten. Goeie reis. Flitsers, check je in de app van Flitsmeister.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu,
19: Nick van der Brugge.

0: Jeff Special, een amigo bij Veronica. Goedenavond, Veronica.
1: Hallo, goedenavond. Dat wie spreek ik?
0: Jij bent Nick van der Brugge van Veronica.
1: Hallo, goedenavond.
0: Dan ben jij Marcus, als het goed is.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, wat fijn. Luister je al lang, Veronica?
1: Zeker, elke ochtend en s'avonds ook een beetje werk.
0: Oh ja, dus je luistert altijd naar Gerard.
1: Zeker, ja. Voornamelijk als ik naar het kantoor rijd, heb ik Gerard inderdaad aan op de radio. Klopt. En dan op kantoor.
0: Op kantoor? Wat is daarmee dan?
1: De hele dag.
0: De hele dag, Veronica?
1: Ja, ik heb de hele dag ook aan. Ja.
0: Dus Marisa, Rob, Wout en Frank, ze zijn de hele dag met je.
1: Juist, ja. En dan als sporten dan niet, dan heb ik mijn eigen muziek even in, uiteraard.
0: Jezus. Nee. Snap ik ook wel. Dat is je sportroutine, dat is wat anders natuurlijk.
1: Precies, ja. Ja.
0: Hey, maar wel een mooie. Het zou, ja, zeg maar, wie is de fluisteraar?
1: Moet ik het even opzoeken? Hij komt voorbij op internet in één keer. Hoe verveer, denk ik.
0: Nee, maar wij spelen op dit moment. We zitten een beetje in het vage vuur. Hij is vanmiddag geraden door Diana.
1: Ja.
0: Heb je dat niet meegekregen?
1: Nee, die heb ik niet meegekregen. Ik was denk ik in bespreking in de
0: sportschool. Dan was je in de sportschool, inderdaad. Ja, dat ging vanmiddag zo.
1: En hoe laat was dat?
0: Ja, dat was ergens bij Wouter Vraag.
2: Ik denk Lange Frans.
3: Lange Frans.
4: Huh? Jouw antwoord is... Goed.
0: Ja! 14.200 euro is er vanmiddag uitgereikt, Marcus.
1: Oh, dat is mooi inderdaad, zeker.
0: Maar dat betekent dat de jackpot is gereset. We nu geen fluisteraar hebben, dus je mag van mij alles roepen. En dan luister je morgen weer als je naar je werk rijdt, naar Gerard. Want die gaat de nieuwe fluisteraar bekendmaken.
1: Ja, dus ik had trouwens niet verwacht dat het Lange Frans was. Dat...
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Want ik dacht zelf, met een Surinaamse, Caribische roots dacht ik zelf aan.
0: Morgen bij Gerard, nieuwe fluisteraar. Mag je weer opnieuw gaan inzetten,
1: leuk,
0: Marcus. Leuk toch?
1: Super, dankjewel.
0: Ja. Morgen dus bij Enkel in de Morgen gaat de fluisteraar weer bekendgemaakt worden. Tenminste, niet wie het is. Wie jij moet raden dan voor geld ook. En dan starten we de jackpot weer met 5.000 euro. In ieder geval antwoord komt er weer 200 bij. Dit is Bon Jovi, Veronica en Always.

Dit is Veronica, The Reflex. Duran Duran, hoorde je. We gaan even naar 2001. Een tijd waarin je nog geen telefoon had waarmee je de hele tijd zat te doen scrollen. Daar kon je mee bellen. En die ging ook een week mee, die accu. En je ging naar de club en zei tegen iemand: hey, mag ik even jouw nummer? En dan had je ook dat nummer. Geen Instagram, geen locatie delen, geen actief nu. Gewoon muziek en een rookmachine en veel te veel gel. Laat me even ruiken. Oh ja, ja. Nee, ik ruik de Axe Afrika ook meteen. Rue da Silva, Cassandra hadden die clubbanger. En wat een goede plaats is dit eigenlijk toch. Touch me.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
23: Zong ik dat nou?
22: Barst ik nu uit in een lied?
23: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
25: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
26: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Bel Simpel, zet de tijd op 10 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC, een transgendernetwerk, moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota

0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad wassen, vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots, 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de

0: anders doet.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sound looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
22: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
23: We kunnen door.
22: Direct door. Allianz Direct.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Plusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Dit programma.
6: Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Maar,
1: oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
16: Oh. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde de afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

0: Guthrie.
1: De beste muziek aller tijden.
2: Wat een lekkere muziek, jongens.
1: Veronica.
3: Radio Veronica, join the club.
4: My friends got a

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.